0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Clara Live.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Life.

De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Clara, live.

0: continuou.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft een luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. De luchtmachtbasis wordt onder meer gebruikt door de Verenigde Staten. Daarbij zouden onder andere hangars met F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait zijn Amerikaanse doelwitten bestookt. De Iraanse aanvallen zijn een vergelding voor Amerikaanse aanvallen vannacht op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zeggen dat ze enkele Iraanse doelwitten hebben bestookt als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter gisteren ook bij de straat van Hormuz. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Er werden ook auto's in brand gestoken en het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. Het geweld in Belfast is er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die aanval is een Soedanees van 35. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer van de mesaanval ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn gisteren voor de 10e op één volgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
2: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So, when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. Parkeerapp 4411 geeft zelfs aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Laura Kleis van Testaankoop.
3: En sommigen worden zo zelfs echt wel verrast op het einde van een parkeersessie, waarbij dan bleek dat de kost veel hoger lag dan ze verwacht hadden. Soms omdat er, op het ogenblik dat ze daar parkeerden, een speciaal tarief gold dat ze niet kenden, dat veel hoger lag dan een normaal tarief en waarbij ze zich dus eigenlijk een beetje in het zak gezet voelen.
1: Sport. In het voetbal zijn de Red Flames er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatie. Het nationale vrouwenteam won gisteravond wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland had in totaal meer doelpunten gescoord en eindigt dus bovenaan in de groep. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
4: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
1: Dan nog het weer. Vandaag opnieuw wisselen bewolkt met na de middag buien en kans op onweer, temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen, tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
6: Goedemorgen, het is 6:04 en we beginnen deze ochtend in het land waar de espresso net altijd iets beter smaakt, in Italië, bij Nino Rota. Welkom.

Wakker worden met Nino Rota. Jarenlang was hij de vaste componist van Fellini, de filmregisseur. Maar zijn grootste liefde was misschien wel kamermuziek. En dit was het eerste deel uit zijn Nonetto door Oxalis. En de Russische componist Vladimir Martinov, die nodigt ons deze ochtend uit. En dat doet hij heel letterlijk met dit werk van hem, Come In. En dat moet je violist Gidon Kremer geen twee keer vragen.

Violisten Gidon Kremer, Tatjana Gridenko en Kremerata Baltica met Come In van Vladimir Martinov. En nu u toch binnen bent, wat denkt u van een wals?

Jack Liebeck en Katja Apekisheva met de vals Scherzo van Peter Tchaikovsky. En sopraan Sabra Elbari is ondertussen ook al wakker. Zij was dit seizoen een van onze twintigers. Als u haar niet kent, dan moet u zeker haar concert eens gaan bekijken op VRT Max. Want zij heeft in onze toetsstudio een prachtig optreden gegeven. En dit is een klein stukje daaruit. When Sunny Gets Blue.

0: When Sunny Gets Blue van Marvin Fisher live in onze toetsstudio.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingsje komt ook af. En wel dingen van met dingen en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus

0: Het Allegretto Grazioso, het elegante derde deel uit de 8e symfonie van Antonin Dvořák door Symfonieorkest Vlaanderen. Het is 6:30, Toon Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toon, er waren vannacht opnieuw aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten.
1: Ja, de Verenigde Staten hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Daarna heeft Iran ook weer aanvallen uitgevoerd, onder meer op een luchtmachtbasis in Jordanië die gebruikt wordt door de VS. En het is erg onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast door anti-immigratieprotesten. Verschillende huizen en auto's zijn er in brand gestoken. De protesten zijn er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte daarvan is een Soedanees van 30. Hij verschijnt vandaag voor de rechter. En in het voetbal zijn de Red Flames net geen groepswinnaar geworden tijdens hun WK-kwalificatie. Ze wonnen gisteren met 0-7 van Luxemburg. Maar Schotland heeft in totaal 1 punt meer en eindigt dus bovenaan in de groep. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw wisselen bewolkt met na de middag buien en kans op onweer en temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De Duitse pianiste Marie-Louise Bodendorf met een rondo van Friedrich Kuhlau. En de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selaucwe zorgde dit jaar op het Clara Festival voor een van de mooiste concerten. Op een bepaald moment kreeg hij zelfs de hele Henri Leboeuf-zaal aan het zingen. Echt waar, het was onwaarschijnlijk indrukwekkend. En dit is hij met een Afrikaanse hymne. Tjole, tjole, alles is alles.

Abel Silachwe in zijn Manchester Collective met Chole Chole, een Zuid-Afrikaanse traditional. En het is 7:15. Voor een dagje strand wordt het vandaag misschien net niet warm genoeg, maar gelukkig is er nog altijd Amy Beach.

Esther, Abrami en Iyad Sougaye met de romance voor viool en piano van Amy Beach. En Olga Pashenko die bespeelt ongeveer alles wat Toets heeft. Op haar nieuwe album speelt ze zelfs op een tangentenvleugel. Een soort overgangsinstrument is dat tussen het clavecimbal en de pianoforte. Al vind ik dat de klank ervan soms meer op een harp lijkt. Maar oordeel vooral zelf, want dit is ze in het 8e pianoconcerto van Mozart. Olga Pashenko op haar tangentpiano.

Het Rondo, het achtste pianoconcerto van Mozart door Olga Paschenko op tangent piano samen met Il Gardellino. En de koningin Elisabeth-wedstrijd zit erop, behalve voor de eerste 6 laureaten, want er zijn natuurlijk nog de laureatenconcerten. En Katelijne Boon is er vanavond met Clara live bij in Bozar, maar daarover meer na het nieuws.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran en de Verenigde Staten hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd. In Belfast zijn huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. En de Red Flames grijpen net naast de groepswinst in de WK-kwalificatie. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren bestookt met aanvallen. Vannacht hebben de Verenigde Staten doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Ja, Jens Fransen, waarom heeft de VS plots Iran aangevallen?
1: Wel, maandag was er een incident waarbij een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter is neergehaald bij die straat van Hormuz. Die piloten zijn gered kunnen worden, maar de VS zegt, kijk, Iran zat daarachter. De VS voerde daarop vannacht vergeldingsaanvallen uit, waarbij zo'n 20 doelen in Iran zijn getroffen, allemaal bij de straat van Hormuz ook. Het gaat daarbij om radarinstallaties en controleposten.
0: Ja, en daar heeft Iran dan weer op gereageerd intussen.
1: Ja, daarop heeft Iran ook deze ochtend dan weer Amerikaanse doelwitten in de regio bestookt, bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Jordanië, maar ook bijvoorbeeld het Amerikaanse hoofdkwartier van de vijfde vloot. Hè. Dat is de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten, in Bahrein is dat dan weer. Ook in Kuwait zijn er raketten neergekomen, maar luchtafweer lijkt de meeste van die Iraanse raketten te hebben kunnen neerhalen en voor zover we nu weten zijn er geen gewonden gevallen. Alweer wel een escalatie dus, deze keer tussen de VS en Iran zelf.
0: Oké, dankjewel Jens. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen en auto's zijn in brand gestoken en het openbare vervoer is er stilgelegd. Ja, Sophie van der Donk, wat is de aanleiding?
2: Eergisteren is een man gestoken in zijn hoofd en rug in Belfast. Hij is zwaar gewond en er circuleerden al snel beelden van dat geweld. De verdachte is een Soedanese man. Meteen werd op sociale media opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Er kwamen verschillende groepen gemaskerde mannen de straat op. En het lijkt erop dat ze gericht ramen en deuren gingen intrappen bij huizen waar migranten wonen. Er is dus ook brand gesticht en mensen moesten geëvacueerd worden. Politici in Noord-Ierland hebben de mesaanval collectief veroordeeld, maar de premier zegt ook dat dat geen reden mag zijn om nu onschuldige mensen te viseren.
0: Ja, en wat is er al bekend over de verdachte?
2: Die man uit Soedan was al 3 jaar in Noord-Ierland en zou een geldige verblijfsvergunning hebben. Hij was niet bekend bij de politie. Straks moet hij een eerste keer voor de rechter verschijnen voor poging tot moord.
0: Dankjewel, Sophie. In Albanië zijn gisteren voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
3: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu positief blaast bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het alcoholgehalte. Maar door het rijbewijs altijd voor 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
4: Een aantal apps tonen misschien hier en daar wel tarieven die je dan zelf moet gaan opzoeken, maar zijn wel ergens in de app te vinden. Maar zeggen daar dan ook wel bij, deze tarieven zijn een indicatie van het werkelijke tarief. En daarmee dekken ze zich een beetje in. Maar ja, uiteraard is het voor een consument noodzakelijk dat hij op voorhand duidelijk kan weten wat het correcte tarief is.
0: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De repatriëring was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS. Meer uitleg door Filip Heijmans.
5: Na de val van terreurgroep IS werden tientallen vrouwen en kinderen opgesloten in Koerdische gevangenenkampen, ook mensen uit ons land. De Koerden wilden dat we hen terug zouden halen. De regering liet de beslissing aan premier De Croo.
6: Wil jij het doen? Dan gaan we jou steunen. Beslis je als premier om het niet te doen, dan steunen we je ook.
5: Er was ook veel twijfel uit angst dat de vrouwen nieuwe aanslagen zouden plegen.
6: Als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen.
5: De Croo besliste om kinderen tot 12 jaar te repatriëren, samen met hun moeders, als die niet meer geradicaliseerd waren. Uiteindelijk gaan special forces hen ophalen.
6: Beeld u in dat Belgische militairen het leven hadden gelaten om veroordeelde foreign terrorist fighters en hun kinderen terug te halen. Dat zou toch geen eenvoudig verhaal geweest zijn.
5: Maar de twee operaties verlopen vlot.
6: En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
0: Sport. De Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg met 0-7 gewonnen. Toch volstond dat niet voor de groepswinst. Een verslag van Hermien van Beveren.
7: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: Het weer. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen, tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien, maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Vooraan in dit nieuws zaten de vergeldingsaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS heeft vannacht Iraanse doelwitten aangevallen als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse aanvalshelikopter. Als reactie op de Amerikaanse aanvallen heeft Iran ook weer Amerikaanse doelwitten bestookt, onder meer in Jordanië. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
9: Goedemorgen, de koningin Elisabeth-wedstrijd zit er ondertussen al een dikke week op, maar voor wie er, zoals ik, maar niet genoeg van krijgt, zijn er gelukkig nog de laureatenconcerten. Zo kunnen we toch nog een beetje nagenieten. En wie dat vanavond zeker ook gaat doen, dat is Katelijne Boon, want zij zit straks live in Bozar. Maar eerst komt ze nog even hier langs. Dus welkom terug bij Espresso.

Het Allegretto uit de derde symfonie van Franz Schubert door Anima Eterna Brugge. En dit is een van de Wonder Boys van de Britse muziek, Thomas Adès. Tegenwoordig staat hij meestal voor het orkest als dirigent van zijn eigen muziek. Maar vanochtend keert hij nog eens terug naar zijn eerste grote liefde, de piano.

0: Thomas Edes met de Noorse boerendansen van Edvard Grieg.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Ja, en na die laatste finaleavond val ik toch altijd een beetje in een zwart gat. Want de Koningin Elisabeth-wedstrijd zit er weer op voor dit jaar. Maar gelukkig zijn er nog de laureatenconcerten. Twee concerten met de 6 winnaars. En daar gaan we hier vandaag volop van genieten. Met onze eigen koningin, Katelijne Boon. Goedemorgen.
4: Dag, Clara.
0: Hey,
4: als ik die beginjingle hoor van de wedstrijd, komt het helemaal terug.
0: Ja, maar heb je dat ook een beetje zo, dat zwart gat gevoel? Of ben ik de enige?
4: Nee, natuurlijk is dat wel even wennen. Als je zo'n intensieve maand hebt gevolgd en al die mensen van de ene ronde naar de andere hebt zien gaan, ja, dan mis je die ook wel een beetje.
0: Ja, echt wel, ja. De kandidaten zelf, die hebben geen tijd om in een zwart gat te vallen, want zij gaan gewoon door. Want na de wedstrijd zijn er dan nog al die laureatenconcerten. Dus eigenlijk hebben die gewoon nog geen enkel moment rust gehad.
4: Klopt, ik vermoed wel dat die ondertussen eens een kijkje zijn gaan nemen in Brussel en eens lekker zijn gaan eten met vrienden en familie. Maar inderdaad, die moeten onmiddellijk aan de slag om het concerto in te studeren dat ze gaan brengen. Op het laureatenconcert voor 4, 5 en 6. Of het slotconcert, hè, zoals vanavond voor eerste, tweede en derde prijswinnaar.
0: Ja, wat ik ook zo straf vind, op die concerten spelen ze dan ook nog eens allemaal een ander concerto dan ze in de finale hebben gespeeld. Is dat hun eigen keuze of moet dat?
4: Het is natuurlijk wel fijn, hè, voor het publiek. Ik denk dat er ook wel heel strategisch gekozen wordt door de kandidaten om een werk te brengen dat zo aardsmoeilijk is dat de jury meteen voor de pijl gaat. Maar op zo'n laureatenconcert mag het misschien al wel wat tonaler en charmanter in de oren klinken. Maar het is hoe dan ook indrukwekkend dat bijvoorbeeld er zitten bij die 6 eerste prijswinnaars mensen van 20 jaar, dat die inderdaad al over een soort van portfolio beschikken waar ze even kunnen in neuzen en zeggen, wel, ik denk dat ik dit ga spelen. Ik kies voor om het nu voor Thee Jong Kind te hebben, voor het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. En bijvoorbeeld Lilian Co, die dan voor Dvorak kiest, of onze winnaar die voor vanavond het eerste celloconcerto van Shostakovich eruit pikt, nadat hij de Sinfonia Concertante van Prokofjev ten beste heeft gegeven in de finale. Ik vind dat best indrukwekkend eigenlijk.
0: Zeer indrukwekkend, zeg maar. Maar van die drie nu, naar wie kijk jij het meest uit?
4: Ja, mijn persoonlijke favoriet, alhoewel ik ook de winnaar, een verdiende winnaar vind, maar was Leland Coe.
0: Ja.
4: Die heb ik heel graag horen en zien spelen. Die souplesse, hij danst echt op zijn cello. Die communicatie met het orkest, heerlijk gewoon. En hij opent de avond dus met het celloconcerto van Dvorak. Dat is meteen raak, hè. Dat is pure romantiek, grote emoties, ook heel innige momenten. Prachtig, daar kijk ik enorm naar uit.
0: Had hij van jou mogen winnen?
4: Van mij had hij gerust mogen winnen. Ik denk dat ik niet de enige ben. Maar Ettore Pagano is ook echt een mooie winnaar.
0: Ja, hij heeft niet alleen trouwens die eerste prijs gewonnen, Ettore, maar ook die cello van Pablo Casals. Of toch voor de komende 4 jaar. Vraag ik mij wel af, denk je dat hij daar vanavond al op gaat spelen, op zijn nieuwe cello? Of is dat te vroeg?
4: Clara, ik vraag het mij ook af.
0: Het zou wel straf zijn.
4: Ja, heeft die cello nu precies, denk ik, een week in handen. Ik schat dat hij toch gaat gaan voor zijn vertrouwde Ettore, het instrument dat speciaal voor hem gebouwd is.
0: Ja, want hij speelt eigenlijk op een modern instrument, hè?
4: Ja, als een van de weinigen toch. Maar er zijn 2 mensen bij die 12 finalisten die dus inderdaad op een hedendaags instrument speelden. Ik vermoed dat hij op 1 week misschien toch nog niet zal zeggen van daar ga ik nu eens even de zaal mee vullen voor Shostakovich, wat toch wel een pittig werk is.
0: Maar misschien brengt hij wel een bisnummer op die cello, dat zou wel mooi zijn.
4: Breng hem niet op ideeën, maar dan moet het instrument heel even onbewaakt in de salon du chef staan.
0: Ja, qua verzekeringen weet ik niet hoe dat dan juist werkt, maar het zou wel fijn zijn natuurlijk.
4: Ja, het zou fijn zijn. Ik ben heel benieuwd trouwens wat ze met z'n drieën gaan spelen. Want ik zag op het Instagram-account van Leland Co. dat hij een oproep deed of er iemand werk kende voor 3 cellisten.
0: Oké, wow. dat gaat nog spannend worden. Ik ga sowieso meeluisteren vanavond vanaf 8 uur hier op Clara. En wie er ook graag beeld bij heeft, kan gewoon meekijken via Ketnet of VRT Max. En Katerijn, nog een klein cadeautje voor jou, want ik heb hier nog een stukje klaarstaan uit de halve finale van Leland Co. Speciaal voor jou.
4: Oh, prachtig.
0: Stille Wouden van Antonin Dvorak. Geniet ervan en veel plezier straks.
4: Jij ook. Dankjewel, Clara.
0: Dag.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten, die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes van

0: Stille Woude van Antonin Dvorak, live vanuit Flagey een paar weken geleden tijdens de halve finale van Leland Co op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Uiteindelijk ging hij naar huis met de derde prijs, al had hij van Katelijne Boon misschien ook wel mogen winnen. Zij neemt ons straks mee naar Bozar voor het slotconcert, maar in de namiddag kan u ook al naar het concert van laureaten 4, 5 en 6 luisteren, want dat zenden we straks uit tussen 2 en 5. En het is ondertussen bijna 7:30. Tony Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn vergeldingsaanvallen geweest tussen Iran en de Verenigde Staten.
1: Ja, de VS heeft vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd nadat Iran gisteren een Amerikaanse aanvalshelikopter had neergehaald. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op zo'n 20 Iraanse doelen bij de straat van Hormuz. Daarna heeft Iran ook weer aanvallen uitgevoerd, onder meer in Kuwait en op een luchtmachtbasis in Jordanië die gebruikt wordt door de Verenigde Staten. Het is erg onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast door anti-immigratieprotesten.

0: Verschillende huizen en auto's zijn daarbij in brand gestoken. De protesten zijn er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte daarvan is een Soedanees van 30. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor poging tot moord. En in het voetbal zijn de Red Flames net geen groepswinnaar geworden tijdens hun WK-kwalificatie. Ze wonnen gisteren met 0-7 van Luxemburg, maar Schotland heeft in totaal meer punten, 1 punt meer om precies te zijn, en eindigt dus bovenaan in de groep. De Flames maken nog wel kans op het WK, maar omdat ze geen groepswinnaar zijn, zullen ze in de weg ernaartoe tegen sterkere tegenspelers moeten spelen. En dan het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer en temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over een recente gerechtelijke uitspraak. Meer bepaalt de veroordeling tot werkstraf voor de verkrachting van een jonge dronken vrouw. Dit is een lastig verhaal. Het doet denken aan een recente, gelijkaardige, maar niet identieke verkrachtingszaak uit het Leuvense studentenmilieu. Ook toen was er eerst een grote verontwaardiging en kwamen de bijgedachten en nuances achteraf. Framing in de media heeft het debat zeer vergiftigd, maar uit deze ernstige zaak zijn wel degelijk nuttige lessen te trekken. Patrick van der Perre maakt in de Gazette van Antwerpen een portret van Ivan Heilige, gemeenteraadslid voor de PVDA. De kracht van mensen zoals Heilige is dat ze als geen ander weten wat er leeft onder de mensen, in zijn geval namelijk dokwerkers, en perfect kunnen aangeven hoe politieke beslissingen bij die groep aankomen. Hij hoeft niet telkens gelijk te krijgen, maar het is wel een andere stem in een arena die gedomineerd wordt door mensen die minder vertrouwd zijn met het dagelijkse leven aan de dokken en in de fabrieken. De Vlaamse regering voert industrieel beleid hoog in het vaandel en terecht, maar de vraag of ze daarbij niet te vaak improviseert is een debat waard, vindt Bart Haak in De Tijd, na het nieuws over Volvo Gent, Van Hool en Vinnova. Want ook geld voor economische interventies kan je maar één keer investeren, in de hoop dat het opbrengt. Betere krijtlijnen over wanneer zo'n investering de moeite waard wordt, zijn geen luxe. De Limburgse economie is hersteld, maar van een echte kenniseconomie kunnen we nog niet spreken, besluit Adriaan Kartuifels dan weer in het belang van Limburg. Er zijn namelijk genoeg zaken die nog beter kunnen. Om de cijfers op te krikken zijn er bijvoorbeeld meer hogescholden nodig, meer bereidheid van die hogescholden om in de provincie Limburg te werken en meer plekken waar zij hun loopbaan kunnen starten. Morgen begint het WK voetbal, weet Peter Mijnemans tot slot in het Nieuwsblad. En de pret is nu al deels vergald. Dat ligt niet aan Mexico en Canada, maar aan de VS onder Trump. En vooral ook aan FIFA-baas Gianni Infantino, die de sport heeft uitverkocht. En dan gaat het onder meer over de ticketprijzen of het tegenhouden van supporters uit bepaalde landen. Het is echt een foute boel. Laten we daarom hopen op een sportief feest met een glansrol voor de duivels. Het is woensdag 10 juni en dat waren de krantencommentaren.
3: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.

Entrée des Muses, het tweede deel, het orkestsuite Les Boréades van Jean-Philippe Rameau door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. En dit is het bekendste gitaarduo uit Brazilië en misschien wel ter wereld. De broers Sergio en Odair Assad.

0: Een sonate van Domenico Scarlatti in een arrangement voor twee gitaren door Sergio en Odair Assad.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week een bom van een plaat, ook letterlijk, want onze keuze van Clara is deze week Bomba Flamenca, het nieuwe album van het ensemble La Tempête. En daarvoor moeten we terug naar de 16e eeuw, naar het Spaanse Hof in Madrid. Keizer Karel de Vijfde zat toen op de troon en hij was zo verzot op de muziek uit de Lage Landen dat hij de Capilla Flamenca oprichtte. Een Vlaams elitekoor met de beste zangers en componisten uit onze streken. Maar plots kwam kwamen zij terecht in een land vol andere muzikale tradities, van onder andere de Spaanse Joden, en dit is een van hun bekendste melodieën. Moeder, ik wil naar Jeruzalem.

Zangeres Hélène Richaud met La Tompette op het nieuwe album Bomba Flamenca. Deze week door onze muziekredactie gebombardeerd tot onze keuze van Clara.

Het Rundfunk Symfonieorkester Berlin met een deel uit de symfonie van Leocadia Kasperova. En het is bijna 8 uur en eigenlijk ben ik stiekem heel blij dat het nog een paar dagen slecht weer is, want vandaag komt Disclosure Day uit, de nieuwe science fiction film van Steven Spielberg. En ja, met zo'n naam liggen de verwachtingen natuurlijk buitenaards hoog, maar of Spielberg die ook inlost, dat vraag ik straks aan onze filmman Lieven Trio.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: Zes schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten straks op Clara en VRT Max.
6: Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
7: Nieuws met Tony Janssens. Iran en de Verenigde Staten hebben vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd. In Belfast zijn huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. En de Red Flames grijpen net naast de groepswinst in de WK-kwalificatie. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren bestookt met aanvallen. Dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren begin april. Vannacht heeft de VS doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. Ja, Jens Fransen, waarom heeft de VS plots Iran aangevallen?
8: Wel, maandag was er een incident waarbij een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter is neergehaald bij die straat van Hormuz. De piloten zijn gered kunnen worden, maar de VS voerde daarop vannacht vergeldingsaanvallen uit, waarbij 20 doelen in Iran getroffen zijn. Wel allemaal bij de straat van Hormuz, dus niet in de buurt van de hoofdstad Teheran. En het gaat daarbij dan om radarinstallaties en controleposten.
7: Ja, en daar heeft Iran dan weer op gereageerd intussen.
8: Ja, daarop heeft Iran deze ochtend dan weer Amerikaanse doelwitten in de regio bestookt. Bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Jordanië. Maar ook bijvoorbeeld het hoofdkwartier van die Amerikaanse vijfde vloot. Als de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten, in Bahrein is dat. Ook Kuwait is getroffen. Maar luchtafweer lijkt de meeste van die Iraanse raketten te hebben neergehaald. Voor zover we nu weten ook, geen grote schade of geen gewonden. En meegeven nog, op dit ogenblik lijkt de rust voorlopig weer teruggekeerd.
7: Jens Fransen, bedankt. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen, auto's en een bus zijn in brand gestoken en het openbaar vervoer is er stilgelegd. Ja, wat is de aanleiding, Sophie van der Donkt?
9: Het is eergisteren begonnen met een mesaanval in Belfast. Een Soedanese man stak toen een man in zijn gezicht en rug. Die man is zwaar gewond. Er gingen al snel beelden rond van dat geweld en op sociale media werd opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Daarna kwamen groepen gemaskerde mannen op straat en het lijkt erop dat zij gericht ramen en deuren gingen intrappen bij huizen waar migranten wonen. Vuilnisbakken, een bus, auto's, zelfs huizen zijn in brand gestoken. Mensen moesten geëvacueerd worden en hulpdiensten werden belaagd. Politici in Noord-Ierland hebben de mesaanval collectief veroordeeld, maar de premier zegt dat dat geen reden mag zijn om nu onschuldige mensen te viseren.
7: Ja, en wat is er al bekend over de verdachte?
9: Dat is een man van 30 jaar uit Soedan dus. Hij was al 3 jaar in Noord-Ierland en zou een geldige verblijfsvergunning hebben. Hij was niet bekend bij de politie. Straks moet hij een eerste keer voor de rechter verschijnen voor poging tot moord.
7: Dankjewel, Sophie. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
10: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn en we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer, dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
7: Het gemiddelde boetebedrag bedraagt €1.500. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het alcoholgehalte. Door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Dat zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke.
2: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
7: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Dan geldt er sowieso een rijverbod van 15 dagen. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. En het is ook niet altijd duidelijk hoeveel de parkeer-sms'en je in totaal zullen kosten. Dat zegt Laura Kleijs van Testaankoop.
11: 4411 zegt het kost je 15 cent per sms. Alleen staat er nergens dat dat in principe 4 sms'en en dus 60 cent kost. Ze zeggen zelf ja, maar goed, dat is omdat je ook de bevestigings-sms'en kan uitzetten, waardoor het misschien maar 30 cent kost. Maar eigenlijk vinden we het maar niet meer dan normaal dat er ook duidelijk wordt gezegd hoeveel sms'en dat in principe kost.
7: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De regering De Croo besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald samen met hun moeders. Dat was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS.
12: Je voelde ook heel sterk dat iedereen rond de tafel in mijn richting keek. Dus als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen. Dat is een politieke redenering, maar ik heb die niet gevolgd. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
7: Volgens veiligheidsorgaan OCAD zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze nog verder opgevolgd. Sport. In het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. Ze wonnen gisteren wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was net te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
13: Ik persoonlijk zelf ook. Ik moet zeker 2-3 keer scoren vandaag, dus ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. We spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Like, ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
7: De Belgische voetbalvrouwen maken nog wel kans op het WK. Omdat ze geen groepswinnaar zijn, zullen ze wel in de weg ernaartoe tegen sterkere tegenstanders moeten spelen. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen tot 17 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. En vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Vooraan in dit nieuws zaten de vergeldingsaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS heeft vannacht Iraanse doelwitten aangevallen als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse aanvalshelikopter. Als reactie op die Amerikaanse aanvallen heeft Iran ook weer Amerikaanse doelwitten bestookt, onder meer in Jordanië. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.

Kwart over acht en we haalden meteen de castagnetten boven. Het is woensdag, dan mag dat wel eens met deze heerlijke muziek uit Carmen van Georges Bizet door Symphonia of London. En als u de opera graag eens live wil zien, dan moet u daarvoor zelfs niet eens zo ver, want Carmen is de seizoensafsluiter van Opera Ballet Vlaanderen in een heel bijzondere regie van choreograaf Wim van de Keibus. Ik ben zelf nog niet gaan kijken, maar iedereen die ik erover hoor is laaiend enthousiast. Dus als je ook benieuwd bent, ga dan zeker eens kijken op operaballet.be.

Sopraan Barbara Bonney en Vladimir Ashkenazy aan de piano met Liebst du um Schönheit, een lied van Clara Schumann. En straks in Ampersand draait ook alles om de liefde, want op deze dag, op 10 juni 1865, ging in München de opera Tristan und Isolde van Wagner in première. Misschien wel de grootste liefdesopera ooit geschreven. Maar wat is uw favoriete liefdesverhaal in de klassieke muziek? Daar gaat Tinne straks naar op zoek. De mooiste of ontroerendste liefdesverhalen, met of zonder happy end, dat mag u zelf beslissen. Maar stuur uw suggestie zeker door via een berichtje in de Clara-app.

0: Alessandro Marangoni in Quartetto Adorno in het tweede pianoquintet van Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Espresso.
0: En ik weet niet hoe u bent opgestaan deze ochtend, maar ik kan wel een energieshotje gebruiken en ik zou nog een koffie kunnen drinken. Maar ik heb nog iets veel beters. Een beetje musical, want kom aan, geef toe. Van een goede musical word je toch automatisch vrolijk. Ik heb voor deze zomer zelfs een heel plan uitgewerkt, want ik wil alle grote musicalfilms bekijken. Ik ben vorig weekend zelfs al begonnen met My Fair Lady. Ik beken, het was een lange zit, maar wat een fantastische film. The Rain in Spain stays mainly in the plain. Die zin krijg ik nooit meer uit mijn hoofd. Om van de muziek nog maar te zwijgen. En dan heb ik het natuurlijk vooral over dit nummer van Eliza Doolittle.

0: Een Vlaamse dans van Gabriël Verschrage voor hobo en orkest. Het is 8:30. Toon, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen voor het eerst sinds het staakt het vuren begin april. De Verenigde Staten hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelwitten, een 20-tal, bij de straat van Hormuz, nadat Iran gisteren een Amerikaanse aanvalshelikopter had neergehaald. En na die Amerikaanse vergeldingsaanvallen heeft Iran dan ook weer aanvallen uitgevoerd, onder meer op een luchtmachtbasis in Jordanië, die gebruikt wordt door de VS. En het is erg onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast door anti-immigratieprotesten. Verschillende huizen en auto's en ook een bus zijn er in brand gestoken. De protesten zijn er gekomen na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een Soedanese man van 30. Hij verschijnt vandaag voor de rechter.

0: voor poging tot moord. En eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd. En de gemiddelde boete of het bedrag bedraagt dan 1500 euro. En dan het weer. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen vandaag tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Van een mug een olifant maken. Ik ben er volgens mijn vriend ontzettend goed in. Maar Shakespeare die schreef er ooit een heel toneelstuk over. Much Ado About Nothing. En Erich Wolfgang Korngold die maakte er ook iets van. Want hij schreef er een hele soundtrack bij. En dit was het intermezzo daaruit. Door violist Bamsori Kim en Bamberger Symfonikers.

Ging heute morgen übersveld. Even wat frisse lucht halen met bariton Hakan Hakegaard en een van de lieder Eines varende gezellen van Gustav Mahler.

Eindelijk, de aliens en Steven Spielberg zijn terug. Meer dan 40 jaar na zijn film E.T. richt de regisseur zijn blik opnieuw op de sterren. En hij lijkt er echt zeker van te zijn deze keer. Buitenaards leven bestaat. Die aliens, die ga ik laten voor wat het is. Maar eens zien of ik zo meteen contact kon leggen met onze filmman Lieven Trio, want hij heeft hem al gezien.

0: pianist Leif Ove Andsnes met enkele bagatellen van Carl Nielsen.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Het is vandaag 10 juni en voor Steven Spielberg is dat de dag waarop de waarheid over buitenaards leven eindelijk onthuld wordt. Of toch in zijn nieuwe film Disclosure Day, want die komt vandaag uit in de bioscoop. Lieven Trio, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Lieven, aliens en ufo's, dat is voor Steven Spielberg natuurlijk geen nieuw onderwerp, hè? Toch?
4: Nee, absoluut. Het is een van zijn favoriete onderwerpen. Het is echt een obsessie, zou je kunnen zeggen. Een thema dat hem al sinds zijn jeugd bezighoudt. En de allereerste film die hij maakte als 18-jarige, die ging al meteen over een invasie van aliens. Firelight heette die film. Een paar jaar later, in 1977, heeft hij natuurlijk Close Encounters of the Third Kind gedraaid. Een van de bepalende films over ufo's en aliens. Er is natuurlijk ook E.T. the Extraterrestrial, een van zijn absolute meesterwerken. Hij heeft ook War of the World gemaakt. En zelfs in Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull kwamen aliens voor, al was dat nu niet meteen zijn meest geslaagde film. Maar goed, nu keert Spielberg dus inderdaad nog een keertje terug naar dat onderwerp in Disclosure Day. En deze keer, ja, laat hij er geen twijfel over bestaan. Hij gelooft echt in het bestaan van buitenaards leven en is ervan overtuigd dat de Amerikaanse overheid die waarheid achterhoudt voor de bevolking.
0: Oké, en op welke manier zouden ze dat dan doen?
4: Wel, daar hebben ze een speciale dienst voor in de film. Wardex heet die. Dat is een geheime organisatie die informatie over ufo's en aliens verzamelt en die dan onverbiddelijk in de doofpot steekt.
0: Oké.
4: En de film volgt een van hun werknemers, Daniel, gespeeld door Josh O'Connor. Dat is een informaticus die die gegevens dus moet beveiligen. Maar ja, hij en een paar andere medewerkers vinden eigenlijk dat het stilaan wel welletjes is geweest met die geheimdoenerij. Ze vinden dat de bevolking recht heeft om te weten dat ze niet alleen zijn in het universum. En ze hebben besloten om al die gevoelige informatie, al dat bewijs, te lekken. Maar hun baas, gespeeld door Colin Firth, die is het daar uiteraard niet mee eens. En dus ontstaat er dan een klopjacht waarbij Daniel op de hielen wordt gezeten door geheimagenten en probeert om die bewijsstukken veilig te stellen.
0: Oh ja.
4: Maar dat is maar één van de twee verhaallijnen van de film. Er zijn twee hoofdpersonages. Het andere hoofdpersonage is Margaret, gespeeld door Emily Blunt. Zij is een lokale tv-weervrouw in Kansas City. Ze heeft totaal geen weet van buitenaards leven, maar op een dag begint ze plots te veranderen. Ze spreekt ineens talen die ze voordien niet sprak. Ze lijkt mensen hun gedachten te kunnen lezen. En terwijl ze op tv aan haar weerpraatje bezig is, begint ze plots rare klikgeluiden te maken. Redelijk beangstigend natuurlijk. En dus gaat zij op zoek naar een verklaring voor wat er met haar aan de hand is en vooral wat er de bedoeling van is.
0: Redelijk beangstigend, zeg je. Ik zou je mijn broek doen. Maar oké, het klinkt wel spannend allemaal.
4: Ik hoop dat
0: allemaal.
4: Jij niet in klikgeluiden begint te spreken, Clara.
0: Nee, zover nog niet, nee. Maar,
4: nee,
0: ja.
4: Inderdaad.
0: Dus
4: maar
0: het klinkt wel allemaal als een spannende film.
4: Spannend. Zeker en vast. Het is in de eerste plaats een soort paranoïde thriller, een kat-en-muisspel met ook een heel mysterieuze dimensie aan. Het is een film die enorm snel vooruit gaat. Het tempo ligt heel hoog. Het duurt ongeveer 2 uur en 20 minuten, maar hij vliegt razendsnel voorbij. Dat kan Spielberg dus nog altijd, hè, op zijn 79ste toch.
0: Onwaarschijnlijk,
4: hij
0: ja.
4: Blijft, inderdaad, maar hij blijft een meesterlijke regisseur, vind ik. Echt een van de grootste troeven is dat van Disclosure Day. Hij is zo strak en elegant geregisseerd. Spielberg doet ongelooflijke dingen met de camera. Hij gebruikt vaak lange takes, waarbinnen hij dan voortdurend de compositie verandert. En dat levert een enorm dynamische film op. Hij schudt trouwens ook nog een van de spannendste actiescènes uit zijn carrière, uit zijn mouw. Iets dat zo uit Indiana Jones had kunnen komen. Dus ja, een geweldig spannende, entertainende film. Maar ik kan toch niet zeggen dat ik 100% overtuigd ben door Disclosure Day. Het is ook een heel bizarre film die ik soms heel moeilijk serieus te nemen vond.
0: En waar lag dat dan aan?
4: Ja, dat komt door het scenario. Dat is gebaseerd op een idee van Spielberg zelf en werd uitgeschreven door David Koepp, die ook Jurassic Park schreef. Het is moeilijk om precies te omschrijven wat er aan dat scenario schort, in mijn ogen, zonder te veel te verklappen. Maar ik kan wel zeggen dat het iets te maken heeft met de toon. Ja, ik apprecieer het natuurlijk wel heel erg dat Spielberg niet gewoon een platte actiefilm heeft willen maken. Hij verkent ook de filosofische en morele implicaties die het zou hebben als het bestaan van buitenaards leven bevestigd werd. Hoe verandert dat ons als mensheid als we zouden weten dat we niet alleen zijn? Dat is een heel interessante vraag, maar ik vind de antwoorden die hij in de film formuleert een beetje simplistisch en misschien ook nogal naïef. Spielberg wil duidelijk ook iets zeggen over onze tijd en de verdeeldheid en de oorlogen die nu woeden. En hij pleit voor een soort radicale empathie. Bijvoorbeeld die telepathische gaven die Margaret in de film krijgt, die zijn eigenlijk een magische vorm van extreme empathie. Hè. Zij kan zich volledig in de ander verplaatsen en dat heeft heel positieve effecten. Dus ja, thematisch vond ik dat interessant, maar om eerlijk te zijn had ik het moeilijk om er echt in te geloven.
0: Oké, jammer. Maar lieven, de vraag blijft natuurlijk. Geloof jij nu in buitenaards leven? Heeft Spielberg jou kunnen overtuigen?
4: Ook daarin kon ik moeilijk meegaan. Ik ben natuurlijk zeker geen expert op dat gebied en ik geloof ook wel dat er waarschijnlijk veel zaken zijn die voor de bevolking worden achtergehouden. Maar deze film gaat wel heel ver in het geloof dat hij hecht aan toch wel de gekste complottheorieën. Op een manier die volgens mij niet per se nuttig of intelligent is. De afgelopen jaren heeft Donald Trump bijvoorbeeld heel goed beseft dat het vrijgeven van geheim UFO-materiaal een prima strategie is om de aandacht af te leiden van bepaalde dingen die slecht gaan of die hem in de problemen kunnen brengen. Dus ja, zo'n onthulling van gevoelig materiaal staat niet per se gelijk aan meer waarheid. Het kan ook net het omgekeerde bereiken. En dat is iets wat deze film dan weer totaal negeert in al zijn naïviteit. Dus ja, een spannende en boeiende film toch wel, maar voor mij is het zeker niet de beste Alien-film van Steven Spielberg.
0: Nee, maar gelukkig heeft hij er nog een paar gemaakt. En ja, met Disclosure Day voegt hij er toch weer eentje aan toe aan die lijst. Ja. Vanaf vandaag in de bioscoop. Dankjewel, lieve trio, en let toch maar op voor die vliegende UFO's. Je weet maar nooit. Tot volgende week.
4: Doei. Ja, dag.

Marimba-speelster Vasilena Serafimova op haar nieuwe plaat met Chinese Blues van George Gershwin. Maar geen blues hier, want onze Cupido Tinne de Donder komt de studio al binnen fladderen. Zij gaat de komende 3 uur in Ampersand op zoek naar de mooiste liefdesverhalen. Dus maak er een fijne woensdag van. En vergeet niet, all you need is love.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft De Morgen. Ze reizen misschien door naar de VS voor het WK voetbal en de Verenigde Staten zijn bang dat ze besmet kunnen zijn met het ebola-virus. In Congo vielen al meer dan 100 doden door de ebola-uitbraak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
2: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
1: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Maar dat zal dus altijd 12 uur worden vanaf juli. Een goed signaal vindt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
3: Dat is toch een sterk signaal. Hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren en dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd, afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie, het is een stevige sanctie voor de overtreders en het maakt het voor de politie makkelijker op het terrein.
1: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Dan geldt er nog altijd een rijverbod van 15 dagen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd. En dat aantal blijft toenemen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
4: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn en we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer, dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
1: Het gemiddelde boetebedrag bedraagt €1.500. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is op verschillende plaatsen brand gesticht. De aanleiding is een mesaanval eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten. Het geweld kan je niet loszien van de vroegere burgeroorlog tussen katholieken en protestanten, zegt NOS-correspondent in Noord-Ierland Arjen van der Horst.
5: Dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. Wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
1: Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen tot 17 graden dan. En ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: In De Morgen schrijft Bart Eekhout over een recente gerechtelijke uitspraak. Meer bepaalt de veroordeling tot werkstraf voor de verkrachting van een jonge dronken vrouw. Dit is een lastig verhaal. Het doet denken aan een recente, gelijkaardige, maar niet identieke verkrachtingszaak uit het Leuvense studentenmilieu. Ook toen was er eerst een grote verontwaardiging en kwamen de bijgedachten en nuances achteraf. Framing in de media heeft het debat zeer vergiftigd, maar uit deze ernstige zaak zijn wel degelijk nuttige lessen te trekken. Patrick van der Perre maakt in de Gazet van Antwerpen een portret van Ivan Heilige, gemeenteraadslid voor de PVDA. De kracht van mensen zoals Heilige is dat ze als geen ander weten wat er leeft onder de mensen, in zijn geval namelijk dokwerkers, en perfect kunnen aangeven hoe politieke beslissingen bij die groep aankomen. Hij hoeft niet telkens gelijk te krijgen, maar het is wel een andere stem in een arena die gedomineerd wordt door mensen die minder vertrouwd zijn met het dagelijkse leven aan de dokken en in de fabrieken. De Vlaamse regering voert industrieel beleid hoog in het vaandel en terecht, maar de vraag of ze daarbij niet te vaak improviseert is een debat waard, vindt Bart Haak in De Tijd, na het nieuws over Volvo Gent, Van Hool en Vinnova. Want ook geld voor economische interventies kan je maar één keer investeren, in de hoop dat het opbrengt. Betere krijtlijnen over wanneer zo'n investering de moeite waard wordt, zijn geen luxe. De Limburgse economie is hersteld, maar van een echte kenniseconomie kunnen we nog niet spreken, besluit Adriaan Kartuifels dan weer in het belang van Limburg. Er zijn namelijk genoeg zaken die nog beter kunnen. Om de cijfers op te krikken zijn er bijvoorbeeld meer hooggescholden nodig, meer bereidheid van die hooggescholden om in de provincie Limburg te werken en meer plekken waar zij hun loopbaan kunnen starten. Morgen begint het WK voetbal, weet Peter Mijnemans tot slot in het Nieuwsblad. En de pret is nu al deels vergald. Dat ligt niet aan Mexico en Canada, maar aan de VS onder Trump. En vooral ook aan FIFA-baas Gianni Infantino, die de sport heeft uitverkocht. En dan gaat het onder meer over de ticketprijzen of het tegenhouden van supporters uit bepaalde landen. Het is echt een foute boel. Laten we daarom hopen op een sportief feest met een glansrol voor de duivels. Het is woensdag 10 juni en dat waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Tine de Donder.
7: En goedemorgen. Vandaag, precies 161 jaar geleden, ging de opera Tristan und Isolde van Richard Wagner in première. En daar gaan wij vandaag iets mee doen, met dat tragische liefdesverhaal. Ik leg je dadelijk uit wat wij precies zoeken in deze ampersand. Maar eerst luisteren we eens naar een beroemde aria uit die opera. Lausch, geliebter, met Placido Domingo.

Deborah Voigt met Placido Domingo en Violetta Urmana en het Orchestra of the Royal Opera House of Covent Garden. In een aria Tristan und Isolde van Richard Wagner. Dat dramatische liefdesverhaal, gebaseerd op een middeleeuwse Keltische mythe. En dat is wat wij vandaag zoeken. Liefdesverhalen in de klassieke muziek. Met goede of slechte afloop. Alles kan vandaag. U mag uw suggestie insturen via de vertrouwde kanalen, via het Clara-kanaal op VRT Max of via ampersand@clara.be.

aan Café Lex, wilde Je te veux van Erik Satie. En ondertussen druppelen uw liefdesverhalen suggesties zachtjes binnen. Laat ze maar komen. En wij gaan verder met Reinhard van Mechelen in de aria Amour sur un cœur trop fidèle. Uit de barokcantate L'amour guéri par l'amour van Louis-Nicolas Clérambeau. Reinhard van Mechelen zingt over de pijn van de liefde en vraagt zich af waarom Cupido zijn pijlen afschiet op zijn hart, terwijl hij nu net altijd zo trouw en zo toegewijd is geweest.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de bio

0: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Clara Live.
4: Reinoud van Mechelen met zijn ensemble A Nocte Temporis in een aria uit Les Borgiades van Jean-Philippe Rameau. Johan heeft een verzoekje voor vandaag. Salut d'amour van Edward Elgar. Een klein, intiem liefdesverhaal dat hij schreef als verlovingsgeschenk voor zijn toekomstige vrouw. Eenvoudig, intiem, warm en oprecht.

Nicola Benedetti en Peter Limonov aan de piano in Edward Elgar's en Salut d'amour. Thomas die wil graag een van Franz Schubert zijn weinige werken duetten voor mannelijke en vrouwelijke stem aanvragen. Namelijk Licht und Liebe, waarin de tweeledige aard van de liefde wordt verkend. Met verzen vol verlangen en pijnlijke eenzaamheid die heel mooi met elkaar verweven zijn.

Met zo sopraan Anke Vondung en bas Konrad Charnot in Licht und Liebe van Franz Schubert. Wij zijn vandaag op zoek naar liefdesverhalen in de klassieke muziek. Mooie of minder mooie verhalen. En dan is het volgende hier zeker ook wel op zijn plaats. Che faro senza Euridice. Uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Orfeo mocht het niet, maar hij heeft toch gekeken naar zijn Euridice en nu is hij haar kwijt. In deze aria roept hij haar naam, maar krijgt geen antwoord. Wat moet ik doen zonder Euridice? Waar moet ik heen zonder mijn geliefde?

Andreas Scholl met het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington in Che Faro senza Euridice. En u geniet hier duidelijk mee van onze liefdesverhalen. Ik ben blij dat te lezen in de app. Uw suggesties zijn daar ook nog altijd welkom, nog tot 12 uur. Wij gaan dan verder met winterse liefdesmuziek, want nu gaan we naar het koude Rusland bij de tsaar en luitenant Kijé. Sergei Prokofiev schreef de muziek voor die film.

Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado in de romance uit de suite Luitenant Kijé van Sergei Prokofjev. Wij gaan dan verder met een reeks van drie prachtige liefdesliederen. Het eerste is er eentje van Ludwig van Beethoven. Ich liebe dich, so wie du mich. Ik hou van jou zoals jij van mij, 's avonds en 's ochtends. Er was geen dag waarop jij en ik onze zorgen niet deelden. Zo waren ze makkelijk te dragen. Jij troostte mij in verdriet, ik weende in jouw klachten. Dit is bariton Olaf Beer met Jeffrey Parsons aan de piano.

Jonas Kaufmann met Helmut Deutsch aan de piano in O Lieb, zolang du lieben kannst. Een van die liefdesliederen van Franz Liszt. En dan heb ik nog de liefdesmelodie van Hans Pfitzna. Tot aan het nieuws van 10 uur.

0: First Prize International Queen Elizabeth Grand Prize Queen Mathilde Prize Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: Zes schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten straks op Clara en VRT Max.
6: Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark and Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara.
7: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft De Morgen. Zij reizen misschien door naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. En de VS is bang dat ze besmet kunnen zijn met het ebola-virus. In Congo viel al meer dan 100 doden door een ebola-uitbraak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
8: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
7: De man die anderhalve week geleden onwel was geworden tijdens de chillathlon in Antwerpen is overleden. De man was 58 en hij was een ervaren sporter. Hij werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De chillathlon is een kwart triathlon waarbij deelnemers de 3 disciplines van een triathlon zo ontspannen mogelijk moeten afleggen zonder tijdsdruk. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Die wetswijziging is verschenen in het Staatsblad. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruke.
9: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
7: Voor alle duidelijkheid, wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, moet nog altijd krijgt nog altijd sowieso een rijverbod van 15 dagen. Voor de kust van Jemen is een cargo-schip aangevallen door een bootje met 6 gewapende mannen aan boord. Beveiligingsagenten op het schip konden de aanval wel afslaan. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zat. Eerder dreigden Houthi-rebellen uit Jemen met nieuwe aanvallen op westerse schepen, maar het zou ook om piraten kunnen gaan die vanuit Jemen opereren. Dit najaar gaat een Belgisch marineschip voor de kust van Jemen patrouilleren, samen met andere Europese marineschepen. Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen en tot 17 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Maar vanaf het weekend wordt het droger en zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
10: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
6: Ampersand. Met Tine de Donder.
11: En goedemorgen.
5: Wij zijn vandaag op zoek naar de mooiste liefdesverhalen in de klassieke muziek. En dit is zeker een van de mooiste, meest sensuele liefdesduetten uit de klassieke muziekgeschiedenis. Het is de slotscène van de opera L'Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi. Pur ti miro.

Pour Timiro, door Nouria Real en Philippe Charouski, samen met het ensemble L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard. Klaas die heeft een verzoekje. Hij vraagt een stuk aan voor zijn vrouw Elise. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van vandaag. Iets aanvragen voor iemand anders, want we zijn op zoek naar liefdesverhalen in de klassieke muziek. Maar Klaas heeft mij toch kunnen overtuigen, want met een bocht vond hij dat Ludwig van Beethoven zijn Für Elise toch ook wel een liefdesverklaring was voor een zekere Elise. Hij schrijft: ik ben bijna zeker dat alle Elises denken dat dit een beetje voor hen is. Het is in elk geval zeker voor mijn vrouw.

Alfred Brendel speelde Furie-Lise van Ludwig van Beethoven. Een verzoekje van Klaas voor zijn vrouw Elise. En nu eentje van Louis. Hij schrijft... De Tsjechische componist Leoš Janáček die schreef in 1910 een fraai werk voor cello en piano onder de titel Pohatka. Hij baseerde zijn compositie op een Russisch sprookje, het verhaal van tsaar Berendi. Cello en piano verbeelden het liefdespaar Ivan, dat is de zoon van de tsaar, en prinses Maria, dat is dochter van Kaschtschej de Onsterfelijke. Dat wil ik vandaag graag nog eens horen.

Marek Sherry op cello en Ivan Klansky aan de piano in Pohatka van Leos Janáček. Frank die kiest vandaag voor de aria Mon cœur s'ouvre à ta voix uit Samson en Delilah. En die titel zegt het helemaal. Frank schrijft, mij doet het nog steeds terugdenken aan mijn eerste eigen liefde toen ik tegelijkertijd deze muziek heb leren kennen.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Clara Live.

Marie-Nicole, Nicole Lemieux met Mon cœur s'ouvre à ta voix. Wij zoeken vandaag mooie en minder mooie verhalen, liefdesverhalen uit de klassieke muziek. Arlette die schrijft, misschien het pas de deux uit het Zwanenmeer. Dat bedrog waardoor de zwarte zwaan doet alsof ze de lieve witte zwaan is en de prins betovert met een supersnelle stoere dans en die prins die daar dan met open ogen intrapt waardoor het verhaal heel verdrietig afloopt door zijn eigen fout. Dat is een verhaal dat mij toch altijd iets meer doet dan de meeste liefdesverhalen. Daarom deze muziek.

Berliner Philharmoniker in het Pas de Deux uit Peter Tchaikovsky zijn ballet De Notenkraker. Het was voor Arlette, die daar maar geen genoeg van kan krijgen. Ze is vorige maand voor de zoveelste keer nog eens naar een uitvoering daarvan gaan kijken. Anne heeft ook nog een verzoekje. Zij schrijft een tragische liefdesgeschiedenis. Dat is Purcell's Aeneas en Dido met de bekende aria van Dido. Wanneer Aeneas haar verlaat, When I am laid in earth. Zo mooi om er zelf ook bij te huilen.

En ik ben even op een vatscherm bezig. Oké, ja. Een aria uit Aeneas en Dido, When I Am Laid in Earth. Evelien die kiest dan weer voor iets helemaal anders. Veel meer vrolijke muziek. Liebesfreude, liefdesvreugde van de Oostenrijks-Amerikaanse componist en violist Fritz Kreisler. Gaat over de euforie en de uitbundige energie van verliefd te zijn. Dat is toch het mooiste gevoel dat er is.

Joshua Bell met Paul Coker aan de piano in twee liefdesliederen van Fritz Kreisler. En dan nog een van de pianostukken van Joseph Tsouk. Dit is zijn liefdeslied.

0: 11 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Merksplas in de provincie Antwerpen is de uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans begonnen in de kapel van de landloperskolonie. Ook buiten is de viering te volgen, daar staan enkele honderden mensen.
1: Voor Margriet, omdat we er dikwijls naartoe geweest zijn en we ze graag zien. En we komen van ver, van Middelburg in België. Al een uur en een half rijden.
2: Dat is een prachtvrouw, hè? Margriet, hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
3: Margriet is altijd een topvrouw geweest. Ja. Als ik ze tegenkwam, altijd een goede dag.
2: Heel emotioneel. En veel volk. Ja.
0: Op de grens van Mortsel en Edegem in de provincie Antwerpen ook, is vanmorgen een fietser overleden. Het is een vrouw van 54. Zij stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij reed in 2022 in op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Het assiseproces is ruim een maand geleden begonnen en de jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot 30 jaar cel. De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport op basis van onderzoek in 27 getroffen gemeenschappen. De regering van de Israëlische premier Netanyahu drijft het tempo op, zegt Wies de Graven van Amnesty.
4: De etnische zuivering gaat in een heel snel tempo en is heel gewelddadig. En vaak wordt dat voorgesteld als het werk van een aantal individuele extremistische kolonisten of verenigingen. Maar ons onderzoek toonde eigenlijk aan dat het om een structurele, intentionele campagne gaat die gepland, geleid en uitgevoerd wordt door de Israëlische autoriteiten.
0: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaan-oever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Het Oekraïense parlement heeft gestemd voor de aanpassing van de begroting voor dit jaar, waardoor de defensieuitgaven flink verhoogd worden. Er zal 30 miljard euro meer naar defensie gaan, hoofdzakelijk naar de aankoop van wapens en munitie die Oekraïne nodig heeft om zich te verdedigen tegen Rusland. De verhoging is mogelijk dankzij de lening van de Europese Unie van 90 miljard euro aan Oekraïne. De totale defensieuitgaven van Oekraïne zijn dit jaar begroot op zo'n 85 miljard euro en dat is een absoluut record. Het weer vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen en tot 17 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
6: Goedemorgen. Vandaag, precies 161 jaar geleden, ging de opera Tristan und Isolde van Richard Wagner in première. En daarom zijn wij vandaag op zoek naar de mooiste of de meest tragische liefdesverhalen uit de geschiedenis. En ik moet zeggen, ik word hier een beetje overspoeld door al uw suggesties. Maar dit komt heel vaak terug. Dat moet er gewoon bij vandaag. Onder andere voor Gerda, die noemt het de mooiste liefdesgeschiedenis aller tijden. Romeo en Juliet. Het verhaal van deze twee jonge mensen heeft haar zo aangesproken dat ze het al gezien heeft als toneelstuk in Stratford-upon-Avon. De film natuurlijk ook en ook het ballet van Sergei Prokofiev. Ze krijgt er maar geen genoeg van. Graag een stukje van die meeslepende muziek van Prokofiev. En een fijne dag gewenst voor alle luisteraars.

Vittorio Grigolo met het Nationaal Orkest van de RAI in Romeo et Juliette van Charles Gounod. En daarvoor Brussels Philharmonic in Romeo en Juliette van Sergei Prokofjev. Mieke die schrijft, als je het over liefdespoëzie hebt, dan kan je toch niet voorbij aan het Hooglied. Dat wondere bijbelboek dat de liefde zo fijngevoelig bezingt. Er is een ruime keuze uit de klassieke muziek, waaronder Monteverdi's Maria Vespers. Maar ook de polyfonisten lieten zich niet onbetuigd en dat op een vaak voortreffelijke wijze. Dus graag voor mij, Pulchra S. Amica Mea.

koor en orkest van Balthasar Neumann in Quam pulchra es amica mea van Hieronymus Praetorius. Klaartje die vraagt om de Liebestraum nummer 3 van Franz Liszt nog eens te spelen. Geschreven op een gedicht O lieb, zolang du lieben kannst. Heb lief, zolang je lief kunt hebben. Een prachtig stuk, vindt ze. En Klaartje deelt dat met Django Reinhardt, want dit was ook een van zijn favoriete melodieën.

Katja Bunyatishvili in de Liebestraum nummer 3 van Franz Liszt. Bruno heeft ons ook gemaild. Hij schrijft: ik hou van de miniatuurtjes van Paolo Tosti, salonmuziek, maar wel met de directheid van een opera-scène. In Ideale bezingt hij geen echte geliefde, maar wel een droombeeld. Io te segui come iride di pace. Ik weet niet of dat helemaal juist was, maar de betekenis is: ik volgde je als een regenboog van vrede. De ideale vrouw die door zijn gedachten blijft dwalen.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Clara Life.

John Potter in Miss Du Bei Mir. Een geliefde meezinger van Johann Sebastian Bach of van Gottfried Heinrich Stölzel. We gaan nog eens even wat instrumentale liefdesmuziek uithalen. Dit is het Andantino Amoroso van Luigi Boccherini.

Ensemble Tafelmuziek speelde het eerste deel Andantino Amoroso uit het octet in G van Luigi Boccherini. Daarnet hadden we al een verzoek van Evelien over verliefd zijn, het meest zalige gevoel dat er is, schrijft zij, en Trace sluit zich daarbij aan. Zij wil dan weer graag eens horen zingen over dat mirakel dat de liefde is. Miraculo d'amore.

sopraan Raquel Anduesa met La Galania in muziek van Francesco Cavalli. En dit is Elina Garancia met een aria uit La Damnation de Faust van Hector Berlioz.

Elina Garanča met D'amour, l'ardente flamme van Hector Berlioz. Jean-Pierre heeft ook nog een mooi verzoek ingestuurd. Les larmes de Jacqueline. Een prachtig dubbel liefdesverhaal, schrijft hij. Eerst het oorspronkelijke verhaal bij de treurwilg. Jacques Offenbach schreef dat voor zijn zus Jacqueline, maar het kreeg later nog een tweede betekenis. Want de grote celliste Jacqueline Dupré moest op haar 28e stoppen met spelen door een ziekte en kon nooit meer haar cello aanraken. Daarom graag nog eens die larmes de Jacqueline, hier door Camille Thomas.

Camille Thomas met het Nationaal Orkest van Lille in een arrangement van Jacques Offenbach zijn Les Larmes de Jacqueline. Dat past al een beetje bij het laureatenconcert van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Straks om 14:00 hier bij ons op Clara. Maar eerst is er natuurlijk nog Music Matters met Cara van der Aura en haar muzikale gast. En vandaag is dat een gitarist. Mooie dag nog bij Clara en tot morgen.

0: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: Dit was de Koningin Elizabeth wedstrijd 2026 voor cello.
2: Buitengewoon.
3: Onvoorstelbaar.
4: Onuitputtelijke inzet.
3: 6 schitterende laureaten.
5: En hier zijn ze dus nog eens samen.
1: Geniet van de laureatenconcerten straks op Clara en VRT Max.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Familie, vrienden en fans nemen afscheid van Margriet Hermans. De politie heeft een groot netwerk van mensenhandel opgerold. En Oekraïne heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op gebied dat door Rusland bezet wordt. Honderden mensen wonen de uitvaart van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans bij in Merksplas-Kolonie. In de Antwerpse Kempen is dat. Bekende Vlamingen, politici en fans zijn erbij. Gianni Palink, hoe verloopt het afscheid daar?
7: Het is een sobere viering waarbij verschillende familieleden van Margriet het woord nemen en herinneringen ophalen. Er worden ook foto's getoond van het leven van Margriet. Een krachtig moment aan het begin was toen dochter Céline en partner Frank de urne van Margriet naar voren brachten. Op het einde van de viering straks zal Céline normaal gezien ook nog het woord nemen. En er is natuurlijk ook plaats voor muziek. Onder meer Berre bracht live zijn lied How Beautiful This Life Is. Uiteraard ook veel bekende gezichten, collega-artiesten. Daarnet nam Luc Appermond het woord, die zich herinnerde hoe hij destijds Margriet aankondigde als kandidate in Eurosong 1987, de beginjaren van haar carrière. En nu is het de beurt aan Misha Mara. En ook veel politici inderdaad hier, onder meer premier Bart De Wever. Fans kunnen het allemaal volgen buiten op grote schermen. Dat is geen grote toeloop, ik schat zo'n 200 mensen. De Landloperskapel ligt natuurlijk een beetje afgelegen, maar fans kunnen de viering ook via livestream thuis volgen en op die manier afscheid nemen van hun geliefde Margriet.
6: Oké, dankjewel Gianni. Bij een grote politieactie vorige week is een netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting in ons land opgerold. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar hier. In totaal werden 35 huiszoekingen uitgevoerd, vooral in Vlaanderen, maar ook 2 in Spanje. 6 mensen werden aangehouden in ons land en €67.000 werd ook in beslag genomen. Ja, Truid de Maré, zo net hebben gerechtelijke politie en het parquet meer uitleg gegeven. Wat hebben ze gezegd?
8: Dat het om een grote operatie gaat, maar liefst 35 huiszoekingen zijn er geweest op 3 en 4 juni. Daarbij zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. En waaruit bestond de uitbuiting? Die vrouwen werden naar hier gebracht om hier als sekswerker te kunnen werken. Maar daarbij werden ze financieel uitgebuit door het netwerk dat hij naar hier bracht. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie legt uit hoe dat gebeurde.
9: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
8: Het onderzoek begon al een jaar geleden. Voor de operatie vorige week werden 150 politieagenten ingezet. 9 arrestaties gebeurden hier en 6 personen werden aangehouden. En die aanhoudingen zijn al verlengd.
6: Truide Marie, dankjewel. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen is de jury op dit moment in beraad. De hoofdbeschuldigde kwam eerst nog een laatste keer aan het woord. Hij reed 4 jaar geleden met zijn auto in op een groep carnavalisten. Er stierven toen 7 mensen en 81 mensen raakten ook gewond. Ook de man die toen bij de bestuurder in de auto zat, stond terecht. Dries Hirou, wat hebben die 2 nog gezegd?
10: Maar het was heel kort, ze waren zichtbaar zenuwachtig ook allebei. De bestuurder die zei dat hij beseft dat hij als een gek reed. Hij stamelde, hij zei ook, ja, ik kan me moeilijk uitdrukken, maar ik heb dit nooit gewild. En zijn passagier die zei dat hij zijn handen in het lot van de jury legt. En die jury is na de zitting overgebracht naar een hotel in de buurt, waar ze nu in beraad zijn, in complete afzondering samen, zonder gsm of internet. Ze moeten er overnachten ook, want er wordt verwacht dat ze er pas donderdag, wellicht vrijdag, zullen uit zijn. Ze moeten antwoorden op 322 schuldvragen en beslissen, was dit een ongeval of doodslag of moord waar tot 30 jaar of levenslang op staat. Vrijdag wellicht uitspraak over die schuldvragen, pas volgende week dan debatten en opnieuw beraad over de straffen.
6: Bedankt Ries. Bij huiszoekingen in Brussel zijn €8 miljoen, 3 luxe wagens en verschillende luxe horloges in beslag genomen. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek door de Belgische en Franse justitie naar drugshandel.
2: De opbrengsten uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden door geldkoeriers naar België zijn gebracht, om hier dan te worden witgewassen via een handelszaak in Brussel. Vermoedelijk gaat het om een autohandel op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. 6 personen zijn opgepakt, 1 van hen blijft aangehouden. De Belgische bank Belfius zal bij online fraude waarbij je geld verliest, haar klanten niet automatisch terugbetalen. Ook al heeft een rechter vorige week in een vonnis benadrukt dat dit wettelijk gezien moet en dat banken daarna pas het geld kunnen terugvorderen als het slachtoffer van phishing nalatig is geweest. Maar Belfius doet dat dus niet zo, dat meldt het Nieuwsblad. Concreet schrijft de bank in haar algemene voorwaarden dat ze haar klanten pas terugbetaalt nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid is geweest door de betaler. Volgens professor consumentenrecht Reinhard Steenot van de UGent mag dat niet.
11: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofde van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
2: In een reactie zegt Belfius dat haar algemene voorwaarden wel correct en binnen de wet zijn opgesteld. De bank benadrukt ook dat elke situatie individueel beoordeeld wordt. De rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast gisteravond waren chockerend en totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft de Britse premier Starmer op sociale media. Na een mesaanval door een Soedanese man eergisteren werd gisteren opgeroepen om te betogen tegen migranten. Dat draaide uit op zware rellen. Migranten werden aangevallen en auto's en huizen werden in brand gestoken. Het is duidelijk dat mensen aangevallen zijn vanwege hun migratieachtergrond en dat is onaanvaardbaar, schrijft Starmer. De verantwoordelijken zullen gestraft worden. Het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. Marijn Trio, we zien de laatste tijd steeds meer van dit soort Oekraïnse aanvallen op bezette gebieden in het zuiden.
12: Ja, het Oekraïnse leger probeert de Russische logistiek daar in die bezette gebieden te verstoren met aanvallen op de haven van Mariupol, die Rusland gebruikt voor militaire logistiek, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal uit de bezette gebieden. Maar ook de enige autosnelweg die vanuit Rusland door die bezette gebieden loopt naar de Krim, wordt voortdurend bestookt. Oekraïnse drones vallen daar militaire transporten en tankwagens aan. En dat brengt ook de bevoorrading van het Russische leger daar in de problemen.
2: Ja, en merken de gewone burgers veel van die aanvallen?
12: Ja, vooral op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn grote tekorten aan brandstof. Maar ook andere producten zoals suiker of boekweit zijn soms niet te vinden in de winkels. Oekraïne viel onlangs ook spoorweginfrastructuur en een belangrijke brug aan en probeert duidelijk het Schiereiland meer en meer te isoleren van alle verbindingen met Rusland.
2: Marijn, dankjewel. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen begint de dag nog droog met opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan. Ook vrijdag nog bewolking met periode van regen en buien, maar dit weekend wordt het zonniger. Vooraan in het nieuws zat het afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen, onder wie veel bekende collega's en fans, zijn in Merksplas-kolonie samengekomen voor de uitvaartplechtigheid. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen kanker. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
14: Ja, oh Margrietje, Margrietje, we zullen je niet snel vergeten, toch? Als u zin hebt in een potje cello door enkele laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dan is Jasper Kronen uw man, want hij neemt je mee naar het laureatenconcert van afgelopen maandag, straks vanaf 2:00. En als je zin hebt in een potje zoenen, dan zit u goed.

Ja, de vlam zit in de pan. Daar heb je geen Valentijn voor nodig. Maar gewoon kussen van Ensemble Contrast. Van zoenen worden we blijkbaar blijer. Onze gelukshormonen draaien dan op volle toeren. En voeg daar nog eens deze tango aan toe. En de contrabas van Marc-André begint te tollen.

Dapper is hij wel, Marc-André. Hij trekt resoluut de kaart van de contrabas. En deze mooie, expressieve Piazzolla-tango komt uit zijn eerste album Mirage. En zoals je ook net gehoord hebt, haalt hij er af en toe een gitarist of een pianist bij om de arrangementen meer kleur te geven. Maar altijd staat de contrabas voorop. Je kan er natuurlijk dan ook niet naast kijken. We blijven nog even bij de tango en het is Igor Stravinsky die het beestje vleugels gaf.

uit het jongste album van het ensemble La Chiron. Het laat de Franse wereld van deze Nadia Boulanger samenkomen met de Argentijnse wereld van Astor Piazzolla, die blijkbaar ooit bij Boulanger gestudeerd heeft in Parijs, omdat hij zijn klassieke stijl wilde verfijnen. En van leermeesters gesproken, we gaan terug naar de tijd van de familie Bach, waar vader Bach met zijn oudste zoon op bezoek ging bij een van zijn andere zonen, Karel Philipp Emanuel, die op dat moment in Potsdam verbleef. Dat werd een bezoek waar we zoveel eeuwen later nog altijd van spreken, omdat vader Bach daar toen iets improviseerde, iets driestemmig, waar later dan het grote werk Muzikale Offer uit voortkwam. Verschillende delen uit dat grote werk staan nu op het album van Frank Teuns, Sophie Gent en Bertrand Cuillet. Maar je vindt er ook deze sonate van Karel Philipp Emanuel Bach op terug.

Dit krijg je dan wanneer de drie grootste talenten uit het gezin Bach de krachten verenigen en elkaar inspireren. Een mooie sonate voor fluit, viool en basso continuo van Carl Philipp Emanuel Bach uit de periode toen ze met z'n drie in Potsdam in Berlijn verbleven. En dat wordt nog eens extra in de verf gezet door de uitvoerders. Frank Teuns, Sophie Gent en Bertrand Cuillet op hun jongste pas verschenen album Een Muzikale Offering. En het album dat wij deze week offeren, of toch het album dat in onze vitrine prijkt, is er eentje van het ensemble La Tompête. Bomba Flamenca heet het, onze nieuwe keuze van Clara.

0: Als u deze dagen op regelmatige tijdstippen luistert, dan zal u op het einde van de week het hele album achter de kiezen hebben. Bomba Flamenca heet het, van en met La Tompête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En dit was een Arabisch-Andalusische traditional ruit, de Missa Mille Regrets. Deze week staat het in onze keuze van Clara.
1: Clara, blijf verwonderd.

stopover uit Djibouti, muziek van en met oudspeler Anouar Brahem en zijn muzikaal team. Het is eigenlijk mooi om te zien hoe onze twintigers soms ook elkaar gevonden hebben in het samenspelen. Wij zijn na de talenten van dit seizoen alweer druk in de weer met het spotten en samenstellen van een groep nieuwe twintigers. Iets waar u zeker in mag helpen. Zijn er talenten waar u van vindt dat wij ze zeker moeten gezien en gehoord hebben? U mag altijd namen droppen via de chatbox van VRT Max. Op voorwaarde natuurlijk dat ze nog geen 30 jaar oud zijn en zeker 20 jaar. Nu, gitarist Haroun Iqbal was vorig jaar een van onze 10 twintigers. En dit fragment komt uit zijn twintigersconcert van toen in onze toetsstudio.

Deze oud-twintiger gitarist Haroun Iqbal is straks ook onze gast. Want 3 jaar al speelt hij overal waar hij kan met zijn jazzkwartet Iqnovara. Ze hebben nu een tweede album uit en het bijzondere eraan is dat Haroun een sarod-speler heeft kunnen strikken als gastspeler op hun album. Dus laten we samen ontdekken wat dat precies is, een sarod. En er vallen ook enkele vinylplaten te winnen van Iqnovara. Dat is allemaal voor straks na het nieuws van 1.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Merksplas is afscheid genomen van Margriet Hermans. Een netwerk dat in ons land Zuid-Amerikaanse vrouwen uitbuiten is opgepakt. En Oekraïne heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op gebied dat door Rusland bezet wordt. In de Landloperskapel in Merksplas-kolonie is afscheid genomen van Margriet Hermans. Heel wat collega's, politici en fans waren aanwezig. De zangeres, presentatrice en politica overleed een week geleden aan de gevolgen van een zeldzame kanker. Gianni Paling, hoe is de viering verlopen?
1: Wel, de viering is zo net afgelopen na ruim anderhalf uur. Mensen hebben daarnet het bidprentje gekregen met een foto van Margriet op en een boodschap van dochter Céline en echtgenoot Frank. Ik zal je liefde nooit vergeten, staat er onder meer op te lezen. Het waren ook zij die aan het begin van de viering de urne van Margriet naar voren brachten. In de Landloperskapel uiteraard heel wat collega-artiesten van Margriet, onder meer Luc Appermond en Misha Mara namen het woord. Maar Margriet is ook politica geweest en vooraan in de kapel zaten bijvoorbeeld ook premier Bart De Wever en Vlaams minister-president Diependalen. Tijdens de viering haalden familieleden en collega's herinneringen op aan hun geliefde Margriet. Maar het meest aangrijpende was toen dochter Céline op het einde het woord nam.
2: Mijn allerliefste mammetje. Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen.
1: Céline vertelde ook over het laatste moment van haar moeder die voor euthanasie had gekozen. De viering eindigde met een staande ovatie en een groot applaus. En hoe kan het ook anders met liedjes van Margriet.
0: Dankjewel, Gianni. In een groot onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers zijn in België 9 personen opgepakt. Bij huiszoekingen vorige week in Spanje en vooral in Vlaanderen zijn 67 slachtoffers gevonden. Zuid-Amerikaanse vrouwen die via Spanje naar ons land werden gebracht. Trui de Marais.
3: 35 huiszoekingen, 150 politieagenten. De grote middelen zijn ingezet. Ook in Spanje met 2 huiszoekingen en de arrestatie van een internationaal geseinde vrouw. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen naar hier die als sekswerker aan de slag gingen, maar financieel uitgebuit werden. Hier werd €67.000 in beslag genomen, in Spanje 23.000. Van de 9 in ons land gearresteerden zijn er 6 aangehouden. Ellen Durie van het parket van Leuven.
4: Zij zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel, pooierschap en witwassen. De Raadkamer heeft hun aanhouding ondertussen bevestigd en verlengd met 1 maand.
3: De actie kwam er in het kader van een Joint Action Day, waarbij politie in verschillende landen gelijktijdig controles uitvoert. Zo wordt een krachtig signaal gegeven. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.
5: Criminaliteit mag niet lonen. Dat is een duidelijke en terechte prioriteit van onze overheden en daar werd dan ook massaal op ingezet.
3: Het onderzoek gaat intussen voort en de slachtoffers worden ondersteund door speciale diensten.
0: In een Belgisch-Frans onderzoek naar drugshandel zijn in Brussel €8 miljoen, 3 luxe wagens en verschillende luxe horloges in beslag genomen. De opbrengsten uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden door geldkoeriers naar ons land gebracht zijn om hier te worden witgewassen via een handelszaak in Brussel, vermoedelijk een autohandel op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. 6 personen zijn opgepakt, 1 van hen blijft aangehouden. Op het assiseproces over de aangereden carnavalisten in Strepy in Henegouwen is de jury in beraad. 4 jaar geleden kwamen 7 mensen om en raakten er 81 gewond toen een auto met grote snelheid op hen inreed. De beschuldigde, de chauffeur en zijn passagier kwamen nog een laatste keer aan het woord. En Dries Hirou, wat hebben zij gezegd?
6: Maar het was heel kort, ze waren zichtbaar zenuwachtig ook allebei. De bestuurder die zei dat hij beseft dat hij als een gek reed. Hij stamelde, hij zei ook, ja, ik kan me moeilijk uitdrukken, maar ik heb dit nooit gewild. En zijn passagier die zei dat hij zijn handen in het lot van de jury legt. En die jury is na de zitting overgebracht naar een hotel in de buurt, waar ze nu in beraad zijn, in complete afzondering samen, zonder gsm of internet. Ze moeten er overnachten ook, want er wordt verwacht dat ze er pas donderdag, wellicht vrijdag, zullen uit zijn. Ze moeten antwoorden op 322 schuldvragen en beslissen, was dit een ongeval of doodslag of moord waar tot 30 jaar of levenslang op staat. Vrijdag wellicht uitspraak over die schuldvragen, pas volgende week dan debatten en opnieuw beraad over de straffen.
0: Dankjewel, Dries. De Belgische bank Belfius gaat klanten niet automatisch terugbetalen wanneer zij het slachtoffer worden van online fraude. Vorige week heeft een rechter nog benadrukt dat dit wettelijk gezien moet, maar Belfius betaalt pas terug nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid is geweest door de betaler. Volgens professor consumentenrecht Reinaert Steenhout van de UGent mag dat niet.
7: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
0: Het Oekraïnse leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. Maar in Trio, de laatste tijd zien we steeds meer van dit soort Oekraïnse aanvallen op bezette gebieden in het zuiden.
8: Ja, het Oekraïnse leger probeert daar de Russische logistiek serieus te verstoren met de aanvallen op de haven van Mariupol, die Rusland gebruikt voor militaire logistiek, maar ook voor de export van graan, steenkool en metaal uit de bezette gebieden. Maar ook de enige autosnelweg die vanuit Rusland door die bezette gebieden loopt naar de Krim wordt voortdurend bestookt. Oekraïnse drones vallen daar militaire transporten en tankwagens aan en dat brengt ook de bevoorrading van het Russische leger daar in de problemen.
0: En merken de gewone burgers iets van die aanvallen?
8: Absoluut, vooral op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn grote tekorten aan brandstof vooral, maar ook andere producten, voedingsmiddelen bijvoorbeeld, zoals suiker, zijn daar soms niet meer te vinden in de winkel. Oekraïne viel onlangs ook spoorweginfrastructuur en een belangrijke brug aan en probeert duidelijk het schiereiland te isoleren van alle verbindingen met Rusland.
0: Dankjewel, Marijn. De dader van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierse Belfast wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een man uit Soedan. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde gisteravond tot hevige rellen in Belfast, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde die rellen onaanvaardbaar. En de Israëlische staat heeft de voorbije jaren bewust meer illegale nederzettingen gebouwd en Palestijnen verdreven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Amnesty sprak voor het onderzoek met veel mensen ter plaatse, zegt Wies de Graven.
9: We hebben ook met juristen, met activisten, met plaatselijke NGO's, zowel Palestijnse als Israëlische, gesproken. En we hebben ook heel veel videobeelden en foto's geanalyseerd, satellietbeelden ook. En die tonen eigenlijk allemaal aan dat er een georganiseerde en georchestreerde campagne van etnische zuivering aan de gang is van Israël ten aanzien van de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever.
0: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaan-oever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Het weer wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag trekt de regenzone het westen van het land binnen. Ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Vooraan in het nieuws het afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen, onder wie veel bekende collega's en fans, waren in Merksplaskolonie samengekomen voor de uitvaartplechtigheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: De liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groene Woud.
12: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
13: Je veux l'amour!
14: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
11: De liefhebber. Zaterdag om 10 uur op Clara en 14 Max.
10: Music Matters met Cara van der Auwera. Goedemiddag en smakelijk als u aan tafel zit. Deze wijn en walsen zijn van het huis.

Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ga je walsen van de wijn die je drinkt of is het de wijn die je doet walsen? Enrico Pierannunzi kan het natuurlijk weten met een live versie van zijn Wine and Waltzes. Het volgende album is geen dansmuziek, maar het is wel een exemplaar om op te klinken, want het is het tweede album van het kwartet Ignovara, de band van gitarist Haroon Iqbal. Hij was vorig jaar een van onze twintigers en wat doen wij met onze twintigers? Op zijn minst verder opvolgen en samen met u ontdekken hoe zij evolueren. En Haroon maakt denk ik wel zijn muzikale dromen waar, want hij doet niets liever dan laveren tussen uiteenlopende genres en dit is daar weer een mooi voorbeeld van.

0: Rosa's Enigma, het openingsfragment uit Oh Innocent Heart. Het tweede album na 2 jaar voor Ignovara. Jouw passie natuurlijk voor allerhande soorten muziek komt hier ook bovendrijven. Waar eindigt dat nog eens? Gitarist Haroon Iqbal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, tof hier te zijn, ja.
0: Ja, dat is het album waar je eigenlijk al mee bezig was toen je hier je debuut kwam voorstellen. Mm-hmm. Je hebt ons een tijdje doen wachten erop. Was nu pas de tijd rijp om ermee naar buiten te komen?
1: Ja, het is... ik ben altijd... Oei, maar, sorry.
0: Onze micro laten staan, hè. Niet kot afbreken.
1: Ik ben altijd met heel veel muzikale ideeën en projecten door elkaar nodig. Door elkaar bezig. Mm-hmm. En... het idee van, oké, ik wil iets met die Indische muziek gaan doen, ik wil me daar helemaal in gaan verdiepen, dat leefde eigenlijk al voor ons debuutplaat Onderstroom. Maar ja, ik was altijd op zoek naar de juiste muzikanten, want ik dacht eerst, die moeten ook een soort voeling hebben met die Indische muziek. En dan had ik wat beginnen spelen met de muzikanten die later Ignovara geworden zijn. Maar dan voelde ik van, die mensen zijn gewoon zo empathisch, die gaan die muziek snappen. Die gaan die samenwerking met Asad Kizilbash, die nu een gastmuzikant is, Pakistaanse sarodspeler, die gaan dat gewoon voelen. En dan heeft het vooral zo lang geduurd, omdat ik zelf zo diep mogelijk die Indische muziek wou leren. Ik heb nog veel werk, maar ik heb behoorlijk wel wat werk gedaan. En dat ik ook heel veel wou inchecken met Asad, van voelt jij je goed als jij deze muziek speelt? Is het... voelt het niet te jazzy, voelt het te vreemd. Dus er zijn heel veel composities heel de tijd op en af gegaan. Keer repeteren, keer proberen, keer niet. En nu is de tijd wel rijper voor.
0: Zullen we jouw verhaal een beetje chronologischer vertellen? Een beetje behapbaar maken? Dus je bent op een bepaald moment naar India getrokken. Ja. Naar die Asad-speler waar je het net over hebt.
1: Niet helemaal. Asad is een Pakistaanse muzikant die nu in Brussel woont sinds 1 jaar of 10. Die is van de Taliban moeten vluchten en die is hier terechtgekomen. Dat was een topmuzikant. Die heeft gespeeld voor Nelson Mandela, voor Bush, voor allemaal grote presidenten. Maar ik ben ondertussen al een dikke 2 jaar geleden naar Delhi geweest, naar Shubhendra Rao, die een protégé is van Ravi Shankar. Dus de grote sitarspeler die ook de Beatles geïntroduceerd heeft aan Indische muziek. En daar heb ik dan een maand bij in de leer gegaan. Heel intensief, heel streng. Ja.
0: En hoe is Asad dan in jouw leven gekomen?
1: Ik was al lang op zoek naar iemand om die Indische muziek bij te leren. Vooral dan Noord-Indische, want ik vond altijd wel mensen die met het Zuid-Indische bezig waren. Maar ik vond gewoon niemand in België. Tot ik zag dat Simon Leleu en Nathan Daams een project hadden met hem op Sarod. En dan heb ik die eigenlijk gewoon gecontacteerd en ben ik daar lessen mee beginnen pakken. En dat was een goede klik. Heel gulle man. Uren en uren les bij gehad.
0: Ja, heel veel van geleerd. Nu, die sarod, dat is ook wel iets bijzonders. Hè? Want dat heeft op dat album een zeer metaalachtige klank. Je haalt het er eigenlijk zo uit. Mm-hmm. Wat is dat voor een instrument?
1: Het is een beetje gitaarachtig. Als in gespeeld letterlijk ook met een plectrum. Maar links zijn er geen frets, waardoor dat je gewoon kunt glijden over die noten. En het is ook van metaal gemaakt, waardoor dat je inderdaad die heel metalige klank hebt. Hij speelt voornamelijk op 4 snaren, maar dan heb je nog een paar extra snaren die gewoon meer resoneren om die klank zo heel vol te maken. Ja. En
0: het klinkt een beetje als een luid. Hoe je het nu beschrijft, daarom niet de klank van het instrument, maar het ziet er een beetje uit als een luid.
1: Je zou het eigenlijk inderdaad kunnen zien als een metaalachtige Indische luid. Maar ontzettend, ontzettend expressief.
0: Ja, en jij bespeelt het nu zelf ook?
1: Nee, ik heb het niet geleerd. Veel mensen hebben dat altijd gezegd, van zou je niet ook het instrument moeten leren? Maar de gitaar is al zo moeilijk. Dus het was echt zoeken van... ja, die heeft geen frets, een gitaar wel. Dus die speelt iets. En dan, oké, speel maar na. Maar dan werd het echt zoeken van... hoe kan ik deze klank maken? Daarom dat het ook zo'n lang proces is geweest om op gitaar te leren. Maar omdat ik het ook op gitaar heb geleerd, kan ik op een heel mooie manier die culturen gaan samenbrengen.
0: Ja, En nu zijn we weer bij de band, bij de rest van het kwartet. Hoe hebben zij dat dan aanvaard? Hè? Want dat is het begin, even terug naar het begin van dit gesprek, dat je zei, ja, ze hebben dat wel omarmd. Je hebt hen wel moeten beïnvloeden.
1: Ja, het was inderdaad, af en toe moet je wel zeggen van... als je deze tel op je drumkit niet zo letterlijk speelt, is die de kluts kwijt. Want die denkt in een cyclische manier van ritme, terwijl wij aan het stuk denken. Dus het was constant een beetje een vertalen. Allee, ook iets heel onnozels, maar als wij een do zeggen, zeggen ze in Indische muziek sa. Daar heb je sa, re, gamma, pa, da, ni, sa. Gewoon andere woorden. Dus het was letterlijk ook het schakelen van... Oké, daar zitten we op vakkruis. Oké, there we play a ga. En... De drummer, voor u is dat de 3, maar voor Assad, voor u voelt dat als de som. En dan...
0: Het is echt een puzzel die je moest leggen samen.
1: Ja, maar ja, die muzikanten weer al zo fantastisch, zo empathisch. Die hebben daar heerlijk in ondersteund.
0: Ja, en welk verhaal wilden jullie met z'n vieren, met z'n vijven dan brengen? Mm-hmm. Want wat betekent voor jullie die O Innocent Heart?
1: Ja, O Innocent Heart komt nog in het maken van deze plaat... ben ik ook echt mezelf tegengekomen. Oorspronkelijk was het plan eigenlijk van... ik wil een perfecte balans vinden tussen Indische muziek en jazz. Dus een plaats kunnen creëren... waar zowel een Indische muzikant als een jazzmuzikant... zich constant gewoon perfect voelen... en hun sterktes kunnen laten zien. Gaandeweg heb ik ontdekt dat dat niet echt mogelijk is. Dat je gewoon concessies moet doen van dit stuk is dan weer meer jazz. De jazzmuzikanten voelen zich goed, maar dan kunnen we hier helemaal in dat Indische gaan. En dus met die balans moet je gaan spelen. En in het maken van die plaat ben ik ook mijn eigen culturele identiteit ontzettend tegengekomen. Ik heb een Pakistaanse vader, een Belgische moeder. Ik ben hier opgegroeid. Je komt daar heel veel tegen. Je wordt daar heel veel mee geconfronteerd. Soms... negatief in vormen van racisme. Soms positief, omdat mensen juist leunen naar exotisme zelf. Dus met deze plaat hebben we dan eigenlijk geprobeerd heel het spectrum van multiculturele identiteit, hoe dat je kunt voelen als halfbloedje, of hoe dat je het ook moet noemen, hoe dat je soms heel Vlaams of heel Pakistaans kunt voelen, is deze plaat ook soms heel jazz, andere keren heel Indisch en soms schippert het er mooi tussenin.
0: Ja, en merk je dat ook aan de hoes van de plaat? Want je hebt het op vinyl uitgebracht. Mm-hmm. Het heeft heel mooie, gelige, warme kleuren. Ben je daar bewust mee omgegaan?
1: Voor de hoes had ik zowat het idee van... ik wil eigenlijk geen product meer maken... Muzikanten zijn ontzettend bezig met de plaat is een product en we maken een mooi artwork en we presenteren het en we gaan mooi mee in dat kapitalistische systeem. Maar ik had zoiets van, ik ben met heel veel bezig, ik steek zoveel liefde in alles dat ik doe. Ik wil eigenlijk gewoon documenteren waar ik mee bezig ben, want het voelt ook nooit als een afproduct. Alleen, de plaat is af, er staan geen fouten op, het is mooi gemasterd. Maar het is voor mij een inkijk in alle uren en alle liefde die ik in die muziek en dit project heb gestoken. Daarom hebben we er ook voor gekozen hebben om een mini-documentaire te laten maken, analoog, van in de studio en een les met Assad. En dan hebben we een beeld genomen uit die docu, eigenlijk als hoes. Dus dat waren Bruce Stevens en Femke de Beulen die dat zalig gedaan hebben. En dat beeld sprak wel... Dus ik die les aan het krijgen ben van Assad.
0: Ja, dus, mooi in profiel en een beetje uitgevaagd zo, door de techniek van die Photoshop.
1: Om het van de analoge. Ja.
0: Ja. Nu, Haroon, volgend seizoen ben jij seizoensartiest bij H-Concerts. Yes. Je werkt ook nog aan een compositieopdracht voor het Clara Festival. Ja. Dus we gaan je nog vaak terugzien. Het is best wel druk...
1: Ja, het is, er komt heel veel aan. Ik heb heel veel jaren stilgezeten en mij voorbereid. En nu komt er heel, heel, heel veel schoons aan. En dat wordt zalig om dat allemaal te delen.
0: Oké. Heel fijn dat je hier was. Mm-hmm. Hier is nog een fragment uit jullie tweede album waar we net over gepraat hebben. En als u dit thuis kan smaken, blijf dan zeker nog even hangen. Want dadelijk mag ik van Haroon enkele vinylplaten weggeven. Hier is Ik Novara met die sarotspeler Assad Kizilbash.

Haroun Iqbal krijgt al mooie reacties in de app van luisteraars die zijn muziek wel degelijk appreciëren. En ook van luisteraars die nu vrijdag naar het releaseconcert gaan. Want Oh Innocent Heart, het jongste album van Ik Novara, waar we net nog naar geluisterd hebben, kan je vanaf nu vrijdag 12 juni helemaal beluisteren. Dan verschijnt het pas officieel. Maar je kan ook die avond in Brugge de muziek live gaan ontdekken. Want Ik Novara en Sarot-speler Assad Kieselbash zullen daar samen een releaseconcert brengen bij Kaap de Werf. En als je thuis graag een plaat oplegt, dan is dit exemplaar echt wel iets voor u. Want ik heb hier enkele mooie vinyls gekregen van Haroun om weg te geven. Dus als u graag kans maakt, stuur dan nu een berichtje in de app of de chatbox van VRT Max met het woord plaat. En misschien komt dit tweede album van Ik Novara dan wel uw kant uit. Clara, blijf verwonderd.

0: Yeah, Jeff.
1: Ja, en niemand minder dan deze duizendpoot Jeff Goldblum komt naar België. We kennen hem van de rol The Wizard of Oz uit de twee Wicked-films. Maar hij zingt ook en is producer. En op 7 juli komt hij naar België om dit album voor te stellen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Jeff Goldblum stond hier aan het roer van de Mildred Schnitzer Orchestra met jazzzangeres Melody Gardot, een van de vele stemmen op dit jongste album, Still Blooming Night Blooms, met Jeff Goldblum. En een naam waar ik nog nooit van gehoord heb, maar blijkbaar toch wel een naam om te onthouden, want in de 19e eeuw was hij een belangrijke vertegenwoordiger van symfonische muziek in Polen dan. Ik heb het over Zygmunt Noskowski. En dit fragment komt uit zijn tweede strijkkwartet.

Het Mekore Quartet laat ons via hun jongste album kennismaken met de strijkkwartetten van de Poolse componist Zygmunt Noskowski. En violist Frank-Peter Zimmerman werd gevraagd door dirigent Edward Gardner en London Philharmonic Orchestra om samen met hen dat pareltje van een vioolconcerto van Edward Elgar op te nemen. En dit is het tweede deel eruit.

Een recente opname van dat prachtige vioolconcerto van Edward Elgar met violist Frank-Peter Zimmerman en London Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner. En de Koningin-Elisabeth-wedstrijd Manie gaat nog even door, want Jasper neemt u dadelijk mee naar het concert van afgelopen maandag met laureaten 4, 5 en 6. Geniet ervan en ook bedankt voor alle reacties op de vinylplaat van Haroon en zijn band Ignovara. Hij heeft zelf ondertussen de gelukkige een berichtje gestuurd, dus zeker en vast de app checken. Een prettige middag verder samen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Met een emotionele plechtigheid is in Merksplas vanmorgen afscheid genomen van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Ook Gianni Palink was erbij.
1: Premier Bart De Wever, Luc Appermond, Misha Mara, Mark Koeken. Het is maar een greep uit de namen van bekende mensen die hun laatste eer kwamen betuigen aan Margriet. Buiten een paar honderd fans aan grote schermen bij de afgelegen Landloperskapel. De afscheidsviering begon met een sterk beeld toen dochter Céline en echtgenoot Frank de urne van Margriet vooraan kwamen plaatsen. Tijdens de viering haalden familieleden en collega's herinneringen op aan hun geliefde Margriet. Maar het meest aangrijpende was toen dochter Céline op het einde het woord nam.
2: Mijn allerliefste mamatje. Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen.
1: De viering eindigde met een staande ovatie en een groot applaus. En hoe kan het ook anders met liedjes van Margriet.
3: Lekker blijven hangen.
0: Ook premier Bart Wever heeft vanmorgen dus de afscheidsviering voor Margriet Hermans bijgewoond. Hij herinnert zich haar vooral als een authentieke vrouw.
4: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. En zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief, omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was. En je voelde dat ook echt bij haar. Ik herinner me nog goed dat die ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen, waar volle bak ruzie was, kon ontzenuwen door eigenlijk ontwapenende tussenkomsten. En dat heb ik wel gevoeld hier. Alle mensen die hier waren, dat men dat enorm heeft geapprecieerd. Dat authentiek, vriendelijk en lief zijn voor mensen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je zo bent.
0: Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Hier werden ze dan seksueel en financieel uitgebuit. Lieve Kraps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.
5: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cash geld werden daar ook in beslag genomen.
0: Het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade aanzienlijk. De laatste tijd zijn er vaker aanvallen van het Oekraïense leger op bezette gebieden in het zuiden. Zo wil het Oekraïense leger de Russische bevoorrading in die gebieden verstoren. De haven van Mariupol wordt onder meer gebruikt voor de invoer van militair materieel, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal uit de bezette gebieden. Het weer wisselen bewolkt met buien, kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag trekt de regenzone van het westen het land binnen. En ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozar de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
7: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
8: Je kruipt in die cello.
6: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Jasper Kroonen.
9: Een hele fijne middag. Ja, u hoort het goed, de winnaars die zijn ondertussen bekend, maar vandaag staat toch nog één keer in het teken van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Vanavond is er het slotconcert met laureate 1, 2 en 3. Katelijne Boon is daar live bij in Bozar. Ik heb hier nu al de laureatenconcerten van Maria Zaitseva, van Yo Kitamura en van Alvaro Lozano Kames klaarstaan. Dat zijn de nummers 6, 5 en 4 van deze editie. Zij speelden op maandag al in het Paleis voor Schone Kunsten. En daarnaast is er nog heel wat meer muziek van eerdere laureaten de komende 3 uur, zoals deze van Ray Chen, dat is de winnaar van de viooleditie in 2009.

Schön Rosmarin, dat is een vrolijk wijsje van Frits Kleijsler. En dit was Ray Chen samen met Julien Quentin. Voor we naar die laureatenconcerten, naar dat eerste laureatenconcerto gaan luisteren, heb ik nog één appetizer voor u. Maar het is er wel eentje die zou scoren op een kaart van een Michelin-restaurant zou kunnen staan. Dit is Samuel Hasselhorn en die won in 2018 de editie voor Zang. Na vanavond, als het slotconcert van De Cello achter de rug is, kunnen we rijkhalsend naar een nieuwe editie voor Zang volgend jaar beginnen uitkijken. Hasselhorn die doet een diepe duik in de muziek van Schubert. In 2028 is het zijn 200ste sterfdag. En eerder dit jaar bracht Hasselhorn al een derde cd uit met werk van Schubert. In 2027 staat Winterreizen op de planning. En dit komt uit zijn vorige cd, volume 2, in zijn Schubert-marathon. Licht und Schatten heet die. En dit Wiedersehen ligt daar net tussenin. Dat is wel vaker het geval bij Schubert natuurlijk.

Samuel Hasselhorn en Amiel Bouchakevit in Wiedersehen van Franz Schubert. En nu een fijn wiedersehen met Maria Zaitseva. Ze beet in de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd de spits af. Op maandagavond moest ze al aan de bak. En aan het einde van die week mocht ze naar huis met de zesde prijs. De prijs van de stad Brussel is dat. In de finale speelde ze dat verduiveld moeilijke, maar ook mooie werk van Dutilleux. Tout un monde lointain, een debuut was dat voor de finale van de cello-competitie. En maandagavond zette ze iets helemaal anders op haar pupiter. Iets dat we ook al hebben gehoord in die finale week. Het is het cello-concerto van Samuel Barber. Dat werd tijdens de finale vertolkt door Leland Coe, die vanavond aan de bak moet. Maar in de handen van Zaitseva klinkt dat toch net wat anders. Hier is haar vertolking van het celloconcerto van Barber aan de zijde van het Antwerp Symphony Orchestra en dirigente Shion Sung.

Ja, terecht applaus voor Maria Zaitseva, voor het celloconcerto van Samuel Barber en voor Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Sion Song. Nummer 5 van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, die is voor straks, na 4 uur, zeker blijven luisteren dus. Maar eerst is het tijd voor de 4e laureaat van dit jaar. En dat is Álvaro Lozano Kames. Ik zat in de zaal tijdens zijn finaleavond en het was duidelijk dat hij een van de publiekslievelingen was. Het applaus klonk echt oorverdovend in de zaal. Misschien heeft u dat ook gemerkt op televisie. Hij was niet voor niets ook de winnaar van de publieksprijs bij onze Franstalige collega's van Musique 3. En die jeugdige vurigheid die hij in zijn Shostakovich speelde, of in zijn Shostakovich bracht liever, die zal daar wel wat mee te maken hebben. Ik vond het misschien soms wat dat hij soms wat vreemde keuzes maakte. Bij Shostakovich verwacht je misschien ook wat kilte, wat wrangheid, wat speelsheid ook. Maar in het werk dat hij maandagavond op het Laureatenconcert speelde, past die passie zeker wel. Het zijn de variaties op een rococo-thema van Peter Tchaikovsky. En dat is 20 minuten voluit alles geven, met nauwelijks rust voor de solist. Álvaro Lozano Kames mag dus niet opbranden in het thema meteen, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren, of ik weet dat dat niet gebeurd is. Dit is Álvaro Lozano Kames in de variaties op een rococo-thema van Peter Tchaikovsky, live vanuit Bozar, maandag op het Laureatenconcert.

0: Ja, ik zei het daar straks al, de publiekslieveling, zeker bij Muziek 3, waar hij de publieksprijs won. Alvaro Lozano Kames en het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van dirigente Shion Song. Dit waren de variaties op een rococo-thema van Peter Tchaikovsky, live vanuit Bozar van op het Laureatenconcert van de nummers 4, 5 en 6 van de recentste Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat was afgelopen maandag.
1: Koningin Elisabeth-wedstrijd cello, met Jasper Kroonen.
0: Ja, straks, na het nieuws van 4, hebben we nog één concerto te gaan. En misschien zelfs nog ietsje meer. Maar eerst heb ik nog wat muziek uit eerdere edities voor u klaarstaan. Alleen maar muziek van winnaars van eerste laureaten, zoals Boris Gildburg. Hij won in 2013 de editie voor piano. En we blijven voor grootse muziek gaan, want het mag dan een werk voor piano solo zijn. De Waldstein-sonate van Beethoven is evengoed een mastodon, net zoals die twee concerto's, of dat ene concertantenwerk en dat ene concerto dat we net hoorden. Je kan jezelf geen muzikoloog noemen als je niet alle sonates van Beethoven geluisterd hebt. Dat heeft een van mijn proffen in Leuven me ooit goed in de oren geknoopt. Wel, Boris Gildburg die heeft alleszins goed geluisterd, want hij heeft ze allemaal opgenomen. En dit is vanop die integrale uitgegeven bij het platenlabel Naxos. De Waldstein-sonate van Ludwig van Beethoven door Boris Gildburg.

Boris Schildburg speelde de Waldstein-sonate van Ludwig van Beethoven. We gaan even wat verder terug in de tijd, naar 2001. Dat is al een kwart eeuw geleden, als u dat kan geloven. Het was een editie voor viool toen en die werd gewonnen door de Letse Bajba Skride. Ze speelde toen in de halve finale samen met haar zus Lauma aan de piano. En we hebben wel vaker gezien dat familie aan je zijde een mogelijkheid op of een succesrecept is op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit jaar speelde Maria Zaitseva, die we daarnet nog hoorden, bijvoorbeeld samen met haar mama in de eerste ronde en in de halve finale. In de finale moet je dan wel stand houden tegen een orkest op volle sterkte. Dat is toch iets anders dan je broer, zus, mama of papa aan je zijde. Skride deed dat fantastisch. Ze koos toen voor Tchaikovsky, het volle bombast, meteen. Hier is het iets delicater samenspel in de fantasie voor viool en orkest van Robert Schumann.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Clara Live.

Bye Baskeride en het symfonieorkest van de Deense radio onder leiding van John Storgårds in een fantasie van Schumann. Nicolas Meeuwsen, dat is de winnaar van 2025, die heeft dus een kleine 2 weken geleden zijn stokje mogen doorgeven aan Ettore Pagano. Maar die lijkt voorlopig niet in een zwart gat te vallen. Midden mei bracht hij nog een nieuwe cd uit, een live opname van de muziek die hij in zijn halve finale op de Elisabeth-wedstrijd speelde. In de Standaard had de recensenten het over die magische mei van 2025, toen Meeuwsen zich naar de top van de ranking speelde. En op die halve finale speelde hij het plichtwerk uiteraard, Two Studies for Piano van Anna Sokolovic, maar ook Liszt's Année de Pèlerinage en zijn Mozart-concerto, dat was het Genami-concerto. Wij hebben zijn laatste werk klaarstaan, de Variation Serieuse van Felix Mendelssohn.

Nicolas Meeuwse, de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2025. Dit was Mendelssohn, zijn Variation Serieuse. Het komt van op die nieuwe live-cd van Meeuwse, zijn opname van de halve finale van vorig jaar eigenlijk. Tot het nieuws nog dit, even geen laureaat van de Elisabeth-wedstrijd, wel het Antwerp Symphony Orchestra. Dat is het orkest dat u vandaag al twee keer kon horen en straks na het nieuws nog een keer. Want zij begeleiden afgelopen maandag op het laureatenconcert de nummers 4, 5 en 6 bij hun concerto. Hier spelen ze het Andante uit de Tweede Symfonie van Schubert en dirigent is Philippe Herrewegen. Tot na het nieuws.

0: Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clarke en Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com. Samen met Clara.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hadden eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar geldt er een maximumbedrag om fraude te bestrijden. De ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd en de resultaten zijn verbijsterend, zegt Paul Kallewaert van de koepel van Belgische ziekenfondsen.
3: Er zijn thuisverpleegkundigen bij die 58.000 euro per maand factureren. Ja, dat is een verschrikkelijke vaststelling. Dat hadden wij zelf niet verwacht, maar de feiten zijn er wel. Het RIVF gaat nu nagaan wat de positie van die verpleegkundigen al in het verleden was. Zij zullen waarschijnlijk ook wel vragen om een verantwoording. En dan zullen zij de nodige stappen nemen, eventueel het dossier ook via een gerechtelijke procedure verder afhandelen.
2: Nog 400 andere zelfstandige verpleegkundigen zitten al dicht tegen het facturatieplafond. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit nuanceert het plaatstekort in de woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er een wachtlijst in bijna 9 op de 10 woonzorgcentra. Maar volgens Genee is er geen groot probleem met het aantal plaatsen, wel met de spreiding van de vrije plaatsen. Binnenkort zijn er nieuwe cijfers die de tekorten in kaart moeten brengen.
4: In sommige gemeenten is de vraag groter dan het aanbod. Maar in andere gemeenten staat er zelfs capaciteit leeg. En als we extra investeren in capaciteit, wat we gaan doen, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn. Dat is niet ernstig.
2: Genee herhaalt dat er de komende jaren 3.300 plaatsen bijkomen in de woonzorgcentra. En vorig jaar zijn er iets meer dan 108.000 baby's geboren in ons land. Ongeveer 4% minder dan het gemiddelde van de jaren daarvoor. De cijfers komen van het Belgische Statistiekbureau. Het geboortecijfer daalt een klein beetje in Vlaanderen, maar vooral in Brussel en Wallonië. Daar zijn 6-7% minder baby's geboren vorig jaar. Het geboortecijfer zit al sinds de jaren 60 in dalende lijn, met af en toe een kleine opleving, zoals in 2021, het jaar nadat corona uitgebroken was. Het weer wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 17 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. Na de middag regen vanuit het westen en ook vrijdag nog regen of buien. Vanaf zaterdag zou het geleidelijk droger en warmer worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
5: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
6: Je kruipt in die cello.
1: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Jasper Kroonen.
7: Welkom terug. Ook dit uur is er nog muziek van op het laureatenconcert van eergisteren in Bozar. Nummer 5, Yoki Tamura, die heeft u nog van me te goed. Maar eerst even dit. Een programma rond de Elisabeth-wedstrijd, dat is nooit compleet zonder Frank Prallet. Die man maakt stilaan, en dit zeg ik met alle respect, het deel uit van het concours meubilair. Hij won de pianowedstrijd in 1991, zetelde in 2013 en 2016 in de jury en in 17 en 21 keerde hij terug als dirigent van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Dan heb je stilaan alle mogelijke petjes opgehaald. Hier is hij met zijn petje van uitvoerder, twee van de 5 pianostukken van Richard Strauss.

Het Allegro Vivace Scherzando en daarvoor het Andante uit de 5 klavierstukken van Richard Strauss, een jeugdwerk van de componist, en achter het klavier zat Frank Pralet. Het concerto van Yokita Mura, nummer 5 op de Koningin Elisabeth wedstrijd, heb ik nog voor u klaarstaan. En dat is een stevige klepper. Hij koos als uitzwaaistuk namelijk voor het celloconcerto van Dvorak. Dat is een werk dat we tijdens de finale week eigenlijk maar één keer hebben gehoord. En daar heeft de lengte van het stuk misschien iets mee te maken. Goed 40 minuten duurt het. Zeker als je het dan in die finale week nog moet combineren met een relatief lang plichtwerk, is dat een serieuze marathon. Eergisteren, maandag op het Laureatenconcert, hing er geen plichtwerk meer aan vast. Dus zag Yokita Mura het wel zitten om zich aan die Dvorak te wagen. Hier klinkt hij aan de zijde van het Antwerp Symphony Orchestra en dirigente Shion Song.

Ja, een bulderend applaus voor het celloconcerto van Dvorak, voor Yoki Tamura, voor het Antwerp Symphony Orchestra en dirigente Shion Song. En natuurlijk ook voor Maria Zaitseva en Alvaro Lozano Kames, de twee andere laureaten die op maandag hun laureatenconcert van de Koningin Elisabeth wedstrijd speelden in Bosaar. De drie kwamen nog kort samen op het podium en ze speelden toen dit fijne bisnummer. Het is een arrangement van de zesde prelude van Shostakovich.

Alfa Roldos Anokames, Yo Kitamura en Maria Zaitseva. De nummers 4, 5 en 6 van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor Cello 2026. Ze speelden maandagavond hun laureatenconcert en ze eindigden toen met deze versie van Shostakovich, zesde prelude. Een arrangement voor drie cello's was dat natuurlijk. Vanavond is het aan nummers 1, 2 en 3, het slotconcert van de Elisabeth wedstrijd met Taeyeon Kim, Leland Ko en natuurlijk met winnaar Ettore Pagano. Katelijne Boon die zit vanaf 8 uur vanavond opnieuw live in Bozar om u daar te ontvangen. Eerst is er nog Pompidou met Nicky Aerts. Het is een aflevering tussen Kunsthal en Kringloopwinkel en ook nog een pitstop in het KMSK. Veel plezier daar en veel luisterplezier vanavond. Dit is nog Sergei Kachatryan in Brahms.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumbedrag gefactureerd voor een heel jaar. Er zijn vorig jaar 40.000 Belgen bijgekomen en na de rellen in Belfast roept ook de familie van de neergestoken man op tot kalmte. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al meer gefactureerd dan wat ze op een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Ze factureerden 58.000 euro per maand. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En de ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd. Lien de Koman, die resultaten zijn wel opmerkelijk.
1: Ja, want drie verpleegkundigen hebben dus in 4 maanden tijd hun jaarbudget al overschreden. Het plafond ligt op 19.000 euro per maand. Zoveel mogen ze factureren aan de ziekteverzekeringen. Als ze meer prestaties aanrekenen, dan is dat verdacht voor fraude, want dat plafond is al heel ruim. Dat zegt Paul Kallewaert in naam van de Belgische ziekenfondsen.
2: Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van 12.000 euro per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren 58.000 euro per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
1: Naast die drie uitschieters worden nog 400 andere verpleegkundigen van dichtbij opgevolgd, omdat ook zij heel veel prestaties hebben ingediend. En dat is volgens Kallewaert altijd problematisch.
2: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, het is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten met een binnen- en een buiten worden behandeld.
1: Ja, verpleegkundigen die dat jaarbudget overschrijden, mogen geen facturen meer indienen bij het RISIF. En dat betekent dus dat hun patiënten geen terugbetaling meer krijgen. De verpleegkundigen moeten dat altijd op voorhand laten weten aan die patiënten.
0: Dankjewel, Lien. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit nuanceert het plaatstekort in de woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er in 9 op de 10 woonzorgcentra een wachtlijst. Maar volgens Genet is er geen groot probleem met het aantal plaatsen, wel met de spreiding van de vrije plaatsen. Vanuit het Vlaams parlement, Benedict Coussemens.
3: Mensen worden ouder, dat is goed nieuws. Maar Vlaanderen is niet klaar om voor iedereen te zorgen. Katrien Schrijvers van CD&V.
4: We moeten natuurlijk mensen de gemoedsrust kunnen geven dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat ze daar in hun vertrouwde omgeving ook een plaats zullen vinden.
3: En de oppositie deelt die bezorgdheid over de wachtlijsten en de prijzen. Voor Vlaams Belang, Emmanuel De Reuze.
5: Onze vraag is, wanneer komt er nu eindelijk eens dat doortastend beleid? Wij wachten erop, onze ouderen wachten erop. Het minste dat u kan doen voor hen is zorgen dat ze een waardige en onbezorgde oude dag hebben.
3: Maar volgens minister Genet is het plaatstekort niet zozeer het probleem. Wel de spreiding van de vrije plaatsen.
6: En als we extra investeren in capaciteit, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn.
3: Nieuwe cijfers zullen nu duidelijk moeten maken waar extra plaatsen nodig zijn.
0: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners met de Belgische nationaliteit. Officiële cijfers van het statistiekbureau Stadbel zijn vandaag verschenen. En wat blijkt? De Belgische bevolking is op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners gegroeid. Maar Wim Schepens, daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
7: Ja, die lichte toename hebben we enkel te danken aan migratie, want voor het 4e jaar op rij stierven er vorig jaar meer inwoners dan dat er geboren werden. Dat heeft tot gevolg dat onze bevolking al maar veroudert. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder en van alle 65-plussers is 1 op de 3 minstens 80. Brussel is het enige gewest dat tegen die trend ingaat. Daar neemt het aantal 65-plussers al jaren af. Brussel is ook het enige gewest waar er wel nog meer geboortes zijn dan sterfgevallen. En van alle Belgen zijn er ook al maar minder die in België geboren zijn. 30 jaar geleden waren 9 op de 10 inwoners hier geboren. Nu zijn dat er nog maar 8, in Brussel zelfs nog maar 1 op de 2.
0: Dankjewel, Wim. De familie van het slachtoffer van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierland roept op tot kalmte. In een verklaring bedanken familieleden de omstaanders die snel hebben gereageerd, waardoor de man het overleefde. Maar ze benadrukken dat alleen vreedzaam protest zinvol is en dat deze tragedie de maatschappij niet mag verdelen. De man die maandagavond in Belfast de 40-jarige man de keel probeerde over te snijden, is een Soedanese vluchteling. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen geviseerd. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
8: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
0: Na de rellen van vorige nacht zijn 3 mensen opgepakt. Gevreesd wordt voor nieuwe rellen vanavond. De Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken al dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. En gisteren nog liet de Amerikaanse president Trump weten dat Iran en de VS heel dicht bij een zeer goed akkoord stonden. Maar volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. En de Iraanse minister van Sport dreigt er intussen ook mee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal stopzet als er op de tribunes protest tegen het Iraanse regime te zien of te horen valt. Het WK begint morgen. De minister wil ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. Die oude Persische vlag is geliefd bij de tegenstanders van het regime. Bij het minste incident zal het Iraanse team het veld verlaten, zegt de minister. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Ze spelen tegen elkaar op 21 juni in LA. Paus Leo XIV is vandaag aan zijn 5e dag toe van zijn rondreis door Spanje. Zijn 2e dag in Barcelona is het. En met een hoogtepunt vanavond wellicht, met een mis in de tot de verbeelding sprekende Sagrada Familia-kerk. Peter de Kroebele, dat wordt iets groots na een volle dag.
9: Jazeker, vanochtend en vanmiddag was de paus al in Montserrat, het wereldberoemde Benedictijnenklooster, even buiten Barcelona. Hij bad er de rozenkrans, lunchte er met de gemeenschap daar. Op dit moment spreekt hij met armoedeorganisaties in de Sant'Agustí-kerk. En straks, inderdaad, gaat hij naar de Sagrada Familia, de kerk van architect Antonin Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden is gestorven. En de paus zal dus Gaudí en de Sagrada Familia met een grote misviering eren. Hij zal ook het grote kruis zegenen bovenop de hoogste toren van de Sagrada. Dat is de zogenoemde Jezus Christus-toren, waardoor trouwens de Sagrada Familia de hoogste kerk van de wereld is. En nadien bezoekt Leo nog het graf van Gaudí in de crypte van zijn kerk. En dan morgen en overmorgen, de laatste 2 dagen van de pauselijke reis. Dan is Leo in havens op Gran Canaria en in Tenerife om daar de migratieproblematiek nog eens extra op de agenda te zetten.
0: Dankjewel, Peter. Sport in het wielrennen heeft Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe gewonnen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats en de Fransman Baudin blijft leider in het klassement. Het weer, stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog. Na de middag een regenzone vanaf het westen en maxima tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig, maar vanaf het weekend geleidelijk droger en warmer. We begonnen met controles van ziekenfondsen op de facturen die zelfstandige thuisverpleegkundigen indienen. Daaruit blijkt dat 3 van hen nu al meer gefactureerd hebben dan ze mogen aanrekenen op een heel jaar. En 400 anderen zitten dicht bij het plafond. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Aveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara.
12: About the word art because it's been so discredited.
13: Pompidou met Niki Aerts. Een bijzonder goede middag en welkom bij Pompidou. In de Spiljaardzaal van de Koninklijke Musea van Schone Kunsten in Brussel is werk te zien van Germain Rimbaud. Met als titel Poëzie, Kleur en Beweging. Ik ben vanochtend gaan kijken en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik denk, jij ook, Sarah van Otegem. Jij bent co-curator van het hele project. Jij kent haar werk natuurlijk heel goed.
14: Wel, nog van Rimbaud, nog van Douart, die we zijdelings aan bod laten komen, ben ik een specialist. Mijn missie is eigenlijk om onze rijke verzameling werken op papier terug en verder op de kaart te zetten.
13: Ja, want dat is wat gebeurt in die Spiljaardzaal sinds vorig jaar.
14: Klopt.
13: Ja. We gaan er straks naar kijken. Welkom in Pompidou. Welkom ook Jeroen Laurijns. Jij ging dan weer kijken naar een tentoonstelling, een fototentoonstelling moet ik zeggen, van de Amerikaanse fotograaf Helen Levitt.
15: Ja, ik ging kijken naar de tentoonstelling City at Play van Helen Levitt in de kunsthal in Rotterdam. Een bekende straatfotograaf, Amerikaanse straatfotograaf, die iconische beelden uit de 20e eeuw van die mythische stad New York gemaakt heeft.
13: Ja, en je bent ook blij, zie ik nu al aan je gezicht. Er zit hier ook schrijver en voormalig boekhandelaar, ondertussen werkzaam in een kringloopwinkel. Rino Fijs, je hebt
16: Hallo.
13: Een boek geschreven, Rino, welkom. Bewijs dat je een mens bent. En ja, dat boek dat vertrekt eigenlijk vanuit een waargebeurd verhaal.
16: Ja.
13: Het verhaal van een collega van jou.
16: Inderdaad, een Palestijnse collega die bij mij werkte in de kringloopwinkel.
13: Je noemt hem Ahmed.
16: Ik noem hem Ahmed.
13: Ja, je hebt zijn naam veranderd omdat
16: inderdaad,
13: het verhaal zo
16: dichtbij
13: komt.
16: In het vorige boek heet hij Abdullah,
13: ja.
16: Maar nu heet hij Ahmed. Om de verwarring een beetje groter te maken nog.
13: Ja, maar toch ook duidelijk te maken dat dat verhaal zo persoonlijk is dat je dat ook bij hem wil laten.
16: Ja. De kringloopwinkel is een plek waar dat er heel veel dingen binnenkomen. Maar op een bepaald moment kwam er ook een oorlog bij ons binnen. We wisten... We hadden het nieuws niet echt gevolgd. En toen kwam Ahmed met... Die zaterdagmorgen, met het bericht dat Hamas binnengevallen was. Van toen af aan maakten wij alles mee op de eerste rij. En zagen wij de filmpjes en hoe dat het altijd maar erger en erger werd.
13: Ja, 7 oktober 2023
16: ja.
13: was dat. Hè?
16: Ja.
13: En Ahmed werkte al langer bij jullie in de kringloop.
16: Ja, die werkte van begin 2022 bij ons. En toen hebben wij samen een gezinshereniging opgestart, eenmaal dat hij aan het werk was. En daar heeft hij negatief op gekregen. Na verloop van tijd, je krijgt 3 maanden dat je in beroep kunt gaan, maar hij was eigenlijk op de vlucht voor Hamas. Dus het ging niet zo gemakkelijk om aan die papieren te komen in zijn thuisland.
13: Omdat Hamas het voor het zeggen heeft
16: ja,
13: in Gaza.
16: Inderdaad.
13: Hij is daar gevlucht en heeft papieren nodig. Dat is inderdaad niet zo evident.
16: En dus hebben we toen een tweede gezinshereniging moeten opstarten, omdat we niet binnen termijn waren. Maar we wisten helaas niet op dat moment dat we moesten voldoen aan andere vereisten, waardoor dat die tweede procedure, die nogthans samen met een advocaat verliep, maar die heeft ons dat ook nooit verteld. Dat was iemand van Ypres. Toen wij verwachten dat de uitkomst van die tweede procedure eraan kwam, brak de oorlog uit in Gaza. En na een maand, dat was ook ongeveer het moment dat Ahmed gedaan had bij ons, dat zijn traject ten einde liep. Maar hij kwam nog elke dag natuurlijk om verslag te doen en om ons een beetje op de hoogte te houden. En in die periode kreeg hij dus het nieuws dat ook de tweede procedure dus negatief was.
13: Ja, Rino, ik onderbreek je even, want je zegt de hele tijd wij. Betekent dat andere mensen in de kringloopwinkel ook betrokken zijn geraakt bij dat hele verhaal en dat verhaal van die gezins?
16: Ja, wel. Ik werd in de winkel in Avelhem. En dus we zitten daar met een ploeg van mensen, nieuwkomers en mensen uit de streek zelf. En ja, dat is eigenlijk voor veel mensen is dat bijna als een thuis, een gezin. Want je bent aangewezen op elkaar. Die mensen hebben ook niemand anders. En dus we brengen samen de dag door. En veel mensen staan aan de poort te wachten tot je aankomt. Omdat zij naar binnen willen, want daar gaan ze koffie drinken. En, het is toch echt een thuisgevoel. En we leefden allemaal wel heel erg mee met Ahmed. Met zijn verhaal in die periode. Ja, totdat hij eenmaal klaar was en dat hij dus een andere richting uitsloeg en een andere werk ging
17: zoeken. Zelfs daarna zijn jullie nog en jij en een andere, een dame die ook betrokken is geraakt. Zijn jullie hem blijven helpen, blijven ondersteunen? Omdat dat heeft jou op een of andere manier niet meer losgelaten, Rino.
16: Nee, hij stond er ook alleen voor. Rosa was de persoon die hem opving. Rosa is een gepensioneerde weduwe. Die nog heel fris en monter is, met haar hoofd erbij. En zij heeft hem eigenlijk heel veel opgevangen in haar huis. Wanneer dat hij eigenlijk aan het eind van zijn Latijn was. En dat hij niet meer zag zitten. En kon hij bij haar. Hij onderhield ook een beetje haar tuin. Rosa's kinderen wonen allemaal ver. En hij was zo'n beetje de nieuw aangenomen zoon. In het gezin, trouwens met heel veel sympathie van de hele familie. Rosa is eigenlijk ook met hem mee naar Cairo geweest. Waar dat zijn vrouw op dat moment verbleef en niet naar hier kon komen in die periode.
17: Ja, want het is zo dat hij was dus getrouwd met zijn vrouw Leila in 2014. Ja. Er zijn geen officiële papieren van, niet de juiste papieren die ze hier nodig hadden. Hamas moest die dan ter beschikking stellen. Dat gebeurt allemaal niet, loopt fout. Maar zijn vrouw wordt ziek ook en hij slaagt erin, Ahmed, om net op het laatste moment, als de grens nog open is met Egypte, om een visum te kopen voor zijn vrouw, dat via te laten gebeuren en haar Leila dus naar Cairo te laten overbrengen.
16: Ja, het is bijna juist.
17: Ja, oké.
16: Want
17: u zit er nu bij ons.
16: Ja, dus de oorlog breekt uit. Leila is daar samen met haar ouders en met zijn broers en zussen en zijn ouders. En zij trekken dus van links naar rechts in de Gaza-strook naar waar ze gestuurd worden. Ja. En na zoveel maanden slaagt Ahmed erin om het geld bij elkaar te krijgen, $7,000, om haar vrij te kopen, zodanig dat ze op die lijst komt te staan, dat ze de grens over kan naar Cairo, naar Egypte. En, maar er worden per dag een paar duizenden van die visums verkocht, maar er kunnen elke dag maar 150 à 200 mensen de grens over, dus dat blijft een hele lange wachtlijst.
17: Ja, we hebben die beelden gezien ook aan de grens.
16: En
17: ja.
16: In de laatste, ik denk de laatste week dat de grens nog open was, is Leila er dus ook in geslaagd om de oversteek te maken een week later en het was niet meer mogelijk.
17: Ja, maar ze zit daar dus alleen, ze is ziek ook van alles wat haar overkomt, van het feit dat ze niet bij haar man is en al dat soort dingen.
16: Maar, en het trauma van de oorlog.
17: Het trauma van de oorlog, uiteraard. Ja. En dat wordt een leidersweg voor hen die ze afleggen.
16: Ja,
17: maar hoe kan je dan, hoe help jij dan, Rino, met de papieren, met bijstand, gewoon morele bijstand?
16: Ik denk dat vooral de laatste heel belangrijk was. Ik heb heel veel telefoontjes gekregen van Ahmed en dat wij, ik herinner mij, ik ben er ook ziek door geworden bij de voorstelling van dat boek, Wat duurt wachten lang. Ben ik eigenlijk ingestort en ben ik in de kliniek gearriveerd. Dus dachten ze dat ik een beroerte had gedaan. En een keer dat ik uit die routine was van dat werk en ben ik eigenlijk helemaal ingestort en raakte ik niet meer uit mijn bed. Het is ook een combinatie met corona. Ik heb verschillende keren corona gehad. Het is niet duidelijk wat het precies is, maar in ieder geval, ze noemen het een burn-out, als ze het niet weten. En ik zat thuis. En ik heb nu nog altijd heel veel last van moeheid. Ik ben er mentaal helemaal bovenop. Maar ik slaap nog altijd 10 uur op een dag, per nacht tenminste. En als ik thuis ben, nog makkelijk een uurtje of twee in de namiddag. Maar ik ben progressief terug aan het werk. En dus ik kreeg toen telefoontjes van Mohammed terwijl dat ik thuis was. Het was van Ahmed bedoel ik. Het was de enige van wie dat ik de telefoon opnam. Ik opende de deur niet. Ik beantwoordde de telefoon niet meer. Maar als ik zijn naam zag staan, dan wist ik, ja, het is de laatste persoon naar wie hij kan bellen. En dan was hij heel radeloos en hopeloos en hij zag het niet meer zitten. Hij wist niet wat gaat er gebeuren. De advocaat werd de prodeo. En hij zei toen tegen mij, ja, dat kan toch niet. Ze werken gratis, ze gaan niets doen voor mij. Ze gaan me niet helpen. Wie werkt er gratis? Dat bestaat niet. En dan moest ik dan helemaal beginnen uitleggen en meer moed inspreken en zeggen, dit is dat wat zij willen, je ontmoedigen. Het zijn de laatste maanden, je moet op je tanden bijten, je moet je vrouw moed geven. En ik was zo de hele tijd bezig met duwen en trekken aan die telefoon. Tot hij
17: jij moest hem motiveren.
16: Ja, en toen zei hij aan het einde van die telefoon, Rino, denk je echt dat het waar is? Denk je dat ik ga kunnen naar... Dat ze naar hier zou mogen komen? Als jij het zegt... Ik zei, ja, ik denk het. Ik kan het toch niet beloven, maar ik denk dat ze zich toch moeten houden aan hun eigen regels. Die zij bepalen als zij zeggen 9 maanden... Dan moeten zij toch hun afspraken nakomen en dan gaan wij weten wat er gebeurt en waarom zou ze niet kunnen komen. De advocaat heeft gezorgd dat alles in orde is. En oké, toen belde hij naar zijn vrouw en de telefoon
17: maar dan
16: haak
17: jij de telefoon in en dan ben jij dood eigenlijk op dat moment. Ja.
16: Op dat moment.
17: Nu, het is het verhaal, het is een heel persoonlijk verhaal. Je geeft, door dat op te schrijven, Rino, een gezicht aan heel wat Palestijnen, heel wat Gazanen, die wij kennen van de cijfers en van ook schrijnende beelden. Maar het is ook het verhaal van hoe vaak, en vandaar ook de titel, bewijs dat je een mens bent, hoe mensen allemaal meer dossiers worden en nummers worden. Want het is een gevecht tegen de administratie dat jij samen met hem levert en met Rosa.
16: Wel ja, de administratie die elke keer opnieuw verlangt dat die papieren actueel zijn. Dus het duurt allemaal heel lang, maar na 6 maanden... tellen die stempels niet meer, moet dat opnieuw vernieuwd worden. Ze blijven zaken uitstellen, dingen moeten continu vernieuwd worden. En die mensen zelf moeten de hele tijd bewijzen dat ze echt bestaan, dat hun liefde echt is tussen hen. En terwijl dat je van de tegenpartij nooit of te nimmer het bewijs krijgt dat er daar ook maar 1 levende mens aan het werk is.
17: Ja, je krijgt zelfs niemand aan de telefoon.
16: Je krijgt niemand aan de telefoon, je ziet nooit iets. Je krijgt geen antwoord op je mails. En eigenlijk was het zo. Het is een spoiler. Ik verklap nu eventjes dat het goed afgelopen is.
17: Ik ben blij dat je dat verklapt, Rino Fijs. We zitten allemaal te wachten op het goede nieuws. Het heeft lang geduurd. Na 10 jaar zijn ze terug samen.
16: Ja, maar het heeft geduurd bij manier van spreken tot de laatste minuut. Tot de laatste minuut hebben ze ons in spanning gelaten. Of het nu wel of niet goed. Of het nu aangekomen was. Of het nu bezig was of het niet bezig was. We wisten eigenlijk de hele tijd van niets.
17: Nu, dit boek is ook belangrijk, vind ik, Rino. Omdat je niet alleen die hele lijdensweg schetst die ze doormaken als koppel, als migrant, als vluchteling. Ook het feit dat die dossiers er zijn, die bureaucratie. Maar het positieve aan het hele ding is, aan het boek ook, is dat je toch aantoont dat als wij met z'n allen onze schouders onder zo een case zetten, om het zo maar eens te noemen, dat het ook kan lukken, dat we ergens kunnen inslagen.
16: Ja, dat het mogelijk is om menselijk te zijn.
17: Ja.
16: Samen met... er zijn heel veel mensen in de gemeente Avelhem, oudere mensen van de voedselbank enzovoort, die ook meegeholpen hebben, die hun schouders eronder, die Ahmed in huis hebben genomen, bij manier van spreken. We hebben nog niet zo lang geleden het welkomstfeestje gevierd van Laila. Met een hele groep mensen samen op een boerderij met alles erop en eraan. Dat was fantastisch gewoonweg. En iedereen is daar in feeststemming omdat Laila, een persoon dat wij nog nooit hebben gezien in het echt, mag komen van Cairo uit dat appartement waar zij zo lang heeft opgesloten gezeten. En dat zij eindelijk vrij kan zijn hier. En mijn moeder zei mij, het is te hopen dat ze nu niet gaan scheiden.
17: Ja,
16: maar okay. ik heb daarover zo het idee, het is hun volste recht om mee te maken wat zij moeten meemaken
17: dat
16: als koppel.
17: Ja.
16: Dat is het leven, hè. En zij krijgen nu de kans om dat te leven.
17: Mm-hmm.
16: Dat is fantastisch.
17: Dat is fantastisch. Wat hoop je dat dit boek bewijs dat je een mens bent, Rino Fijs, teweeg brengt?
16: Ik denk, er zijn Als je in de wereldwinkel werd, dan kom je plotseling in contact met heel wat nieuwkomers. En in mijn vorige leven had ik dat niet. Toen ik daar startte, een jaar of 13, 14 geleden, begon dat. En ik ben altijd nieuwsgierig geweest. En dat sprak mij aan om met mensen te praten en die verhalen te kennen. En ik denk, iedereen zou daar heel veel deugd van hebben om eens enkele maanden in de kringloopwinkel te werken. Er zijn trouwens vacatures bij ons, ik zeg maar even.
17: Ja, de koe bij de horens van, ja. Dat doet hij.
16: Maar dus, en dan snap je veel beter wat er eigenlijk aan de hand is met iemand en dat we eigenlijk allemaal samen maar mensen zijn. En dat er geen niet zoiets is als zij en wij en... Dat hoop ik, dat mensen gaan inzien dat het allemaal heel gewoon is. En dat wij al heel veel problemen hebben met onze auto en met ons huis en met onze kinderen en met alles. En dat het verschrikkelijk is als je in een land leeft dat er nog eens een hoop problemen van bovenaf bovenop komen. Dat er dat eigenlijk niemand verdient.
17: Mag ik je heel erg bedanken voor dit boek, Rino? Ja.
16: Merci.

0: Errico Pieranunzi met Once Upon a Summertime. Het is ondertussen 50 jaar geleden dat ik nog eens werd stilgestaan bij het werk van Germaine Rimbaud. Dat gebeurt nu dus wel, zoals ik bij aanvang zei, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek ook. Sarah van Otegem, jij bent co-curator, zei ik ook al, van die tentoonstelling. Met werk van Germaine Rimbaud, allemaal op papier, poëzie. Kleur, beweging is de titel. Belangrijk, die drie elementen. Ik las vanochtend, Sarah, dat ze honderden werken op papier heeft gemaakt. Ze overleed in 1973. Wat was haar status eigenlijk bij leven?
1: Zij was eigenlijk ook niet zo bekend bij leven. Ze heeft tentoonstellingen gehad in Brussel, maar was daar zelf niet zozeer naar op zoek. Het zijn eigenlijk andere mensen die haar gestimuleerd hebben om met haar werk naar buiten te komen. In deze plaats Cécile Douard. En dan later Cinque d'Agnoli. Dus er waren mensen die heel dicht bij haar stonden, vriendinnen, levensgezellen Douard. Ze heeft een 44 tentoongesteld. Een consequente tentoonstelling, meer dan 80 werken. En dan in 66 in Brussel. En dan heeft ze later, op het einde van haar leven woonde ze in Herbemont. En daar heeft ze ook nog met steun van vrienden, want op het einde was ze niet meer zo goed, ook tentoongesteld.
0: Was ze te bescheiden?
1: Bescheiden, maar allee, het was wel iemand die zeer onderlegd was, die de kunstgeschiedenis kende, die heel wat theoretische werken gretig tot zich nam, die zich uiteindelijk ook kunnen vormen heeft, artistiek. Maar die in haar poëzie, ze schreef heel veel, ze heeft uiteindelijk een heel eigen stijl gevonden waarin dat ze zich heel erg heeft uitgeliefd. En de KBR heeft dat gezien, heeft ook werk van haar gekocht, maar ze is niet vertegenwoordigd in andere openbare collecties bijvoorbeeld. Of dat was geen klinkende, dat moet toen ook geen klinkende naam geweest zijn.
0: Maar hoe komt het dan? Want in het archief van KBR zitten wel heel veel documenten, foto's, brieven.
1: Of
0: dat is bij jullie? Dat is bij jullie.
1: Oké, dus
0: sorry dat
1: zo...
0: ik het door elkaar... Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Waar gewerkt wordt,

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Clara Live.
2: In het KBR. En dat de keuze mag gemaakt worden door de mensen die daar...
3: De beslissingen nemen,
2: voor mij in de instelling. Dus dat is zo gebeurd. We hebben 21 werken aanvaard. En er zijn heel wat werken op papier naar het prentenkabinet gegaan van de Koninklijke Bibliotheek. Nadien heeft eigenlijk Cenk Danieli, een van oorsprong Nederlandse kunstenaar, die met wie zij heel bevriend was, die de rechten ook heeft gekregen op haar geschreven oeuvre, haar archief geschonken. En het archief voor hedendaagse kunst van België dat wij beheren in onze instelling.
3: Omdat zij dat waardig vond, dat echt nodig vond.
2: En daar hebben we eigenlijk nu recent, door recent onderzoek van een ex-collega en een student van de Universiteit Gent, die ik graag met naam benoem, Ilian Gatto en Laura Kolwelter, hebben we eigenlijk onderzoek gedaan in dat archief. En hebben wij nog vele tekeningen, schetsen, voorbereidende studies, onderzoeksmateriaal van haar gevonden.
3: Okay, en dan moet je een keuze maken, omdat je een tentoonstelling wil maken ook, Sarah van Nottingham. Hoe doe je dat dan? Want misschien moeten we, voor we echt nog wat door haar levensloop gaan, misschien toch eens zeggen wat voor werk ze maakt dan. Ze wou dichter worden. Dat mocht niet van thuis uit, had ik begrepen. Dus heeft ze zich op tekenen toegelegd. Mm-hmm. Wat voor werk maakte ze dan?
2: Ja, ze heeft met verschillende media geëxperimenteerd. Ze heeft bijvoorbeeld ook geëtst en een beetje gebeeldhouwd. Maar eigenlijk in dat werk op papier heeft zij haar ding gevonden. Dat was ook om praktische redenen vaak. Vaak zie je dan dat die kunstenaars die op papier werken geen atelier hebben, maar gewoon in hun living een ding konden doen. En daar een niche in vinden. Ze heeft ook heel veel gereisd. Dus ze maakte voortdurend schetsen in open lucht. Ze heeft een tijd lang na de Tweede Wereldoorlog, als ze niet meer als lerares werkte, heeft ze aan het Atelier Julien in Parijs lessen gevolgd, tekenen en levend model. Dus ze tekende heel veel. Dat was haar manier om geïnspireerd te geraken. En dat verwerkte ze dan vooral in de latere periode in wat grotere aquarellen met figuren, landschappen, heel kleurrijk. En heeft ze eigenlijk een soort eigen stijl gemaakt. Een soort abstractie met veel lijnen en geometrische vormen, waarin toch nog altijd iets van de werkelijkheid te herkennen is.
3: Ja. Je zei net, Sarah, ze gaf eerst les. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Daarna, dat is een duidelijke césuur ook in haar werk, want dan kan ze zich helemaal gaan toeleggen op dat kunstenaarschap. Doet ze dan nog hetzelfde als ik voor? Want met meer kleuren misschien, of meer gusto, hoe zou je het omschrijven?
2: Voordien heeft ze geëxperimenteerd ook met verschillende tekenmaterialen. We tonen bijvoorbeeld Oliver schetsen op papier, ook ze heeft een beetje geëtst, dat tonen we nu niet, maar reisschetsen.
3: Ze is in Algerije geweest, was voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, in 30. Maar ook al aquarellen. En ze heeft daar zoiets een heel eigen techniek ontwikkeld. Met behulp van schablonen maakte ze heel kleurrijke achtergronden. Ze heeft ook kleurentheorie bestudeerd, weten we. En ze was ook niet enkel bezig met dat beeldend werk. Ze ging ook heel veel naar theater. We weten dat ze in Parijs Circus Medrano en zo bezocht. Ze hield van mime. Ze was heel veel met poëzie bezig. Maar al die zaken komen zo'n beetje samen terug in haar werk. En eigenlijk de poëzie ondersteunt ook een beetje haar beeldend werk, vandaar dat we het ook mee hebben opgenomen in de tentoonstelling.
3: Ja, je zei net een hoop belangrijke dingen, maar ik haal er kleur en beweging uit. Want kleur, ze deed echt jullie tonen ook in een aantal kabinetten. De kleurenstudies die ze maakte en ook de schriften waarin ze dat bijhield, waar ze notities maakte van ik wil die kleur en dat is zo en zo en zo. En een aantal papieren waar ze kleuren op uitprobeerde. En dan zie je ook in haar werk terugkeren dat dat een heel belangrijk gegeven is voor haar. En dat

0: kleuren ook gaan in elkaar overvloeien. Is dat de beweging dan? Of probeert ze die beweging ook nog op een andere manier in haar werk binnen te krijgen?
1: Je ziet eigenlijk een hele mooie evolutie. Dat begint eigenlijk met die figuurstudies in Parijs. Dus tussen 47 en 51 verbleef ze daar regelmatig. We kunnen volledig documenteren hoe ze dan tot dat definitieve werk komt. Dus eerst schetsen haar levend model, ze abstraheerde die, ze maakte daar pentekeningen van op de grootte van de aquarellen die ze wou. En dan had ze eigenlijk ook soorten schablonen, knipsels van abstracte motieven die ze dan integreerde in die figurenstudies in eerste instantie. Maar eerst zie je statische figuren en vloeiende bewegingen door de motieven. Maar dan later zie je dat heel mooi samenkomt en dat die figuren en die hele omgeving in beweging zijn. En ze noemde dat eigenlijk zelf variation dans l'espace. Het onderwerp doet er dan eigenlijk niet meer zozeer toe, maar ze wilde vooral dat het sprankelde, dat het bewoog, dat het...
0: Dat doet het ook. Ik was aangenaam verrast door inderdaad het kleurenpalet, de composities. Haar werk wordt nu dus opnieuw getoond. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
1: Wij vinden het zeer belangrijk om onze collectie te kunnen tonen. Dat kunnen we nu, godzijdank, voor onze werken op papier terug in de Spiljaardzaal. Waar we dus eigenlijk twee keer per jaar een wisselende opstelling hebben van... Enerzijds werken van Spiljaard en werken uit onze eigen collectie papier, die eigenlijk het merendeel van onze collectie in het museum is op papier, als we de moderne werken en de oude werken samennemen.
0: En wordt er dan thematisch gezocht naar een link tussen de werken van Spiljaard die er nu hangen? Bijvoorbeeld, dat was een landschap, heb ik gezien. Een tunnel ook, het waren drie werken.
1: Ja, ook wat kleurrijker uit die latere periode. Ja, we proberen dat zeker een beetje op elkaar af te stemmen. Dat is zeker de bedoeling, maar natuurlijk kan je het niet één op één doen. Of de ene keer zal dat beter lukken dan de andere keer. We zijn vooral heel blij met die ruimte en de mogelijkheid om in optimale condities daar de rijkdom van onze collectie te laten zien. Ja.
0: Jeroen, jij bent ook gaan kijken, verklapte je mij. Was het voor jou een aangename kennismaking? Want ik denk, kende je haar werk?
2: Absoluut niet. Het was een zeer aangename kennismaking op alle mogelijke manieren. Voor mij was de Spiljaardzaal, ik was er nog nooit geweest, echt een ontdekking om in die mooi gerenoveerde ruimte en nu ook mooi voor de presentatie, heel mooi beschilderde ruimte, die werken te zien. Ik noem het Museum voor Schone Kunsten in Brussel de grootste schatkamer van België, die een beetje stiefmoederlijk wordt behandeld. En waar je de ene ontdekking naar de andere kan doen. Dus ik ben heel blij dat deze vrouwelijke kunstenares onder de aandacht wordt gebracht. Er was één landschap bij waar die golvende lijnen en die verschillende kleurvlakken te zien zijn. Mij ook een beetje deed denken aan Georgia O'Keeffe. Mm. Dus dat zei wel iets. En ook de andere thematische tentoonstelling waar men op zoek gaat naar het onderwerp art en gender. Ben ik daar in het museum op een werk en een kunstenares gestoten. Olga Morano, die met een wasmachine een feministische kritiek formuleert. Ook een Belgische kunstenares waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus ik blijf met verbazing eigenlijk al dat onderzoek dat zoveel mensen nu doen om, wat jullie terecht ook, een figuur uit de schaduw die voor het voetlicht te brengen, bijzonder belangrijk vinden. Ja.
0: Zijn er zo nog veel van die kunstenaars, Sarah van Nottegem, die jullie in jullie mouw zitten hebben?
1: Oh, jawel. er komen zeker mooie dingen aan. Zeker waar ik nog niet altijd veel kan over vertellen, maar ze weten ons te vinden.
0: Is goed. En wij weten jullie ook te vinden. We houden het in de gaten.
1: Dank je.

0: Olivia Cuttle schreef dit Linger for a While with the Sun. Ik vind dat geen slecht idee, maar ik zou zeggen, blijf even nog, eerst nog een beetje bij ons hangen. Want Jeroen Laurijns zit hier nog met een verhaal dat hij kwijt wilde. Je verslag eigenlijk, Jeroen, van een bezoek aan de kunsthal Rotterdam, waar foto's te zien zijn van Helen Levitt. City at Play. En de city in kwestie is New York City.
1: Voilà, de stad die we allemaal kennen, omdat we er al zo vaak beelden van hebben gezien in films, series, feuilletons, foto's. En ik denk dat aan die mythische, iconische beeldvorming van New York, dat Helen Levitt daar zeker met haar uitgebreide zwart-wit oeuvre in fotografie heel sterk aan toe heeft bijgedragen. Dat er beelden zijn die heel veel mensen ook echt wel al ergens moeten hebben gezien, zonder dat ze dan weten of de naam kennen. Van de auteur, maar een iconisch beeld van haar en van vier kinderen op een stoeprand die van achter getrokken zijn en allemaal hun hoofd naar links draaien om naar de zeepbellen die daar door de lucht zweven te bekijken. Dat beeld kennen waarschijnlijk heel veel mensen. Het is ook een heel typisch beeld om haar werk te introduceren, omdat het zich allemaal op straat afspeelt. Het leven op straat in de arme arbeiderswijken. Vanaf,
0: dat was haar territorium.
1: Dat was absoluut haar territorium. Het glamour en de rijkdom van de stad die er toen ook was, heeft ze nooit in beeld gebracht.
0: Toen? Welke periode zitten we?
1: Dus ze is geboren in 1913, ze is gestorven in 2009. Maar het is vooral vanaf de jaren 20, 30 dat ze is beginnen fotograferen. En dat ene beeld, dat zegt het eigenlijk allemaal. Het is niet alleen natuurlijk een heel aandoenlijke scène van een troep kinderen die je op straat ziet zwerven, die in het midden van hun spel even de aandacht afgeleid is, of misschien maakt het deel uit van hun spel, die zeepbellen. Maar je ziet ook de compositorische kwaliteiten, je ziet de diagonalen van de stoeprand, de weg, de grote muur die daar staat. En dat moment heeft zij
0: afgedrukt.
1: Zij dan vastgelegd.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Nu, er zijn wel meer fotografen die op dat moment door de straten van New York dwalen om foto's te maken.
1: Absoluut.
0: Wat maakt haar werk dan zo sterk?
1: Wel, het is eigenlijk iemand die, als je het zou moeten zeggen, wat haar blik zo anders maakt. Ze heeft een heel specifiek domein uitgekozen. Dat zijn die arme arbeiderswijken. En er valt eigenlijk wel een brug te slaan naar het onderwerp dat Rino heeft gebracht. Nu kijken wij met heel veel bewondering en heel veel aantrekkingskracht naar wat er daar op straat toen gebeurde. Maar in die tijd waren dat heel omstreden arme buurten. Er was in 35 en in 43, in die periode waarin zij fotografeerde, waren dat buurten waar in 35 en 43 rellen zijn uitgebroken, waar doden zijn gevallen, waar natuurlijk de mensen van kleur, de immigranten, de arbeiders, door de rest van de stad, van de media van het land toen als het de probleemwijk werden gezien. Juist het feit dat zij, net zoals Rino, die menselijke kant laat zien, die sympathie toont voor het leven dat zich daar op straat afspeelt, dat maakt eigenlijk haar auteurschap. En je ziet, als je dan verdiept in haar leven...
0: Ja, want waar kwam die sympathie dan vandaan?
1: Die kwam toch wel heel sterk uit linkse hoek. Ze is gevormd door een aantal gelukkige ontmoetingen met andere grote fotografen, zoals de Franse iconische fotograaf Henri Cartier-Bresson van Le Moment Décisif heeft ze kennis mee gemaakt. Walker Evans heeft haar pad gekruist, heeft met Buñuel samengewerkt, heeft ook in een commerciële fotostudio gewerkt. Maar het zijn dan natuurlijk vooral die linkse ideeën. Ze komt in de New York Film and Photography League terecht. Het zijn mensen die vanuit een hele linkse, progressieve, communistische overtuiging kijken naar diegenen die door de samenleving als mensen gezien worden. Vanuit die blik gaat ze dat helemaal absoluut gaan omkeren.
0: Ja, draai de bladzijde eens om, want we zitten al de hele tijd wij gelukkig in de studio wel te kijken naar een foto.
1: Een fantastisch beeld, hè, want er wordt soms gezegd, het is de fotografen van de spelende kinderen op straat. Ja. Diegene die niet burgerlijk onder het toeziend oog van...
0: Werd ze zo genoemd, ja, als de fotografen van de spelende kinderen?
1: Absoluut. En dat is ook een soort van kritiek soms die er gegeven wordt, dat dan de romantiek van de armoede van kinderen die eigenlijk een beetje voor galg en rat, zoals het vroeger werd genoemd, opgroeiden en kattenkwaad uithaalden op straat, dat ze dat dan zou romantiseren. Maar je ziet ook alle drama's gebeuren. Het is een heel mooi opgebouwde thematische tentoonstelling in 10 zalen. De eerste zalen, daar zie je de ellende op de straat, met bijvoorbeeld een beeld van 2 mannen die tegen die ijzeren leuningen aan die huizen voorover hangen. Het is de periode van de Great Depression. Je ziet mannen op straat liggen. Dus die armoede is zichtbaar. Ze wordt niet weggestoken. Maar een ander beeld dat natuurlijk zo mooi is en haar grote kwaliteiten als fotograaf laat zien. Bijvoorbeeld een ontmoeting tussen een zwarte vrouw die een Latino vrouw troost door haar hand op haar schouder te leggen, terwijl die vrouw dan een gelaatsuitdrukking heeft die duidelijk maakt hoeveel ellende er zich waarschijnlijk in haar leven afspeelt. En als je dan soms een aantal van die contact sheets ziet, dan zie je dat ze natuurlijk, het lijkt alsof dat ze dan direct de juiste hoek, het juiste onderwerp, het juiste moment afgedrukt, maar het is een regisseur die dan achteraf ook zegt, nee, dat is de beste foto, die moeten we nog zo gaan kadreren.
0: Mm-hmm. Zij jij hoofdzakelijk zwart-wit of zie ik hoofdzakelijk zwart-wit?
1: Vooral zwart-wit, daarvoor is ze heel sterk gekend, maar ze heeft ook in kleur gefotografeerd. Er is ook een hele dia-show die ooit in het museum in New York getoond is. En die kleuren zijn natuurlijk ook fantastisch. En humor, natuurlijk. Humor. Hè. Als je bijvoorbeeld dit beeld dat we hier nu voor ons zien van die hele vuile straten die vol afval liggen, maar ook beschilderd zijn in verschillende kleuren, zie je dan een vrouw met een zonnebril, met een muts op, met een wit-blauw gespikkelde jurk. En dan heeft ze een soort van grappige geel-blauwe kousen aan. Dus ook in kleur heeft ze gefotografeerd. Op het einde zie je dan die dia's die ze genomen heeft in kleur. Ook dat is een absoluut feest om naar te kijken.
0: Mm-hmm. En hebt mij ook iets laten weten over een film die ze gemaakt heeft.
1: Absoluut.
0: Over haar gemaakt is, hoe zit dat?
1: Nee, het is een film die ze zelf ook gemaakt heeft. The Street, samen met 2 andere mensen, waar dat je dan het bewegende beeld ziet.
0: Dat is dan helemaal aan het eind van haar carrière?
1: Ja, nee, dat was eigenlijk in het toch wel iets. Ik kan er nu niet direct de datum op plakken, die ken ik niet uit mijn hoofd, maar je ziet dat dat filmen, ze fotografeert echt als een regisseur, en dat wanneer ze dan dat bewegend beeld gebruikt en eigenlijk een soort van collage laat zien die de naam De Straat draagt, ja, dat zie je meteen hoe ze zich daar beweegt, hoe ze zich als fotograaf onzichtbaar weet te maken om niet te veel op te vallen. Maar dan zie je natuurlijk nog veel sterker welke keuzes ze in die stilstaande beelden gemaakt heeft. Maar alles is een drama, alles is een theater, alles is een verhaal. Het spreekt allemaal tot de verbeelding. Ze slaagt erin om eigenlijk in de spiegel van de ziel van de mensen te kijken, zodanig dat je ziet een blik, je ziet een lichaamshouding, je ziet gebaren en je kijkt meteen door haar lens, of dat dan nu van de camera is om foto's te maken of de camera om films te maken. Je ziet meteen dat ze, zoals Rino ook gedaan heeft, het verhaal verteld achter de façade. Je valt meteen binnen en je kan er meteen je fantasie, ook uw verbeelding op loslaten.
0: Ja, hoeveel tijd heb je doorgebracht in de kunsthal in
1: Rotterdam? Heel veel tijd. En dan ben ik nog heel snel naar een andere tentoonstelling, Forever Flowers, in de kunsthal doorgelopen. Een magistrale cultuurhistorische tentoonstelling waar ik toch nog ook eens moet teruggaan, omdat ik ook daar helemaal gebeten was. Dus de kunsthal heeft mij die zaterdag voormiddag met mijn dierbare vrouw Nele Hendricks in zeer zeer mooi uitstap naar Rotterdam opgeleverd.
0: Ja, en op de terugweg allemaal verhalen vertellen.
1: Voilà.
0: Dankjewel, Jeroen Laurijns. Helen Levitt, City at Play, zo is de titel, in de Kunsthal in Rotterdam, nog te zien tot 4 oktober. U hebt dus nog even de tijd. Dankjewel ook Sarah van Otegem. De tentoonstelling met werk van Germaine Rimbaud, Poëzie, Kleur, Beweging, is nog te zien in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, in de Spiljaardzaal, met ook 3 Spiljaards. Tot en met 18 oktober. Dankjewel om langs te komen.
2: Graag gedaan.
0: En het boek dat jij schreef, Rino Fijs, over Ahmed en zijn vrouw Leila. Bewijs dat je een mens bent, is uit bij Borgerhof en Lambrechts. Ik bedank je alle om het te schrijven, Rino. Kan je dat nu helemaal loslaten? Of zit er al iemand anders in je mailbox die jouw hulp ook nodig heeft?
3: Nee, ik heb het nu echt wel losgelaten. Ik ben blij dat het goed afgelopen is en het is voorbij.
0: Ja. Bedankt u thuis om te luisteren. Nog even zeggen, zei ik al Borgerhof en Lambrechts? Ik zeg het dan nog maar eens. Bedankt u thuis om te luisteren. Ook morgen om 5 uur zit hier Chantal Patin voor een nieuwe Pompidou. Nog een fijne avond met Clara, zo dadelijk met Tine de Donder en Django. En nu kan u nog even luisteren naar Haroun Iqbal, die vanmiddag al te gast was bij Cara in Music Matters.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumbedrag gefactureerd voor een heel jaar. Er zijn vorig jaar 40.000 landgenoten bijgekomen en na de rellen in Belfast roept ook de familie van de neergestoken man op tot kalmte. 3 thuisverpleegkundigen hebben de voorbije maanden 58.000 euro per maand gefactureerd. Daarmee zitten ze nu al boven de limiet van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximumplafond op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En de ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd. Liene Koman.
2: 19.000 euro per maand, dat is hoeveel thuisverpleegkundigen maximaal mogen factureren aan de ziekteverzekering. Als ze veel meer prestaties aanrekenen, is dat verdacht voor fraude, zegt Paul Kallewaard van de Belgische Ziekenfondsen.
3: Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van 12.000 euro per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren 58.000 euro per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
2: De dossiers van de 3 worden verder onderzocht en mogelijk doorgegeven aan het gerecht. Daarnaast worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij opgevolgd omdat ze opvallend veel prestaties indienen. Ook dat is verdacht, zegt Kallewaard.
3: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Het gaat om niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten met een binnen- en een buiten worden behandeld.
1: In het Vlaams parlement is gediscussieerd over de zin of onzin van bootcamps of strenge heropvoedingskampen. Verschillende politici, zoals vooruitvoorzitter Rousseau en N-VA-minister Franke, hebben daarvoor gepleit. Jongeren die betrokken zijn bij rellen, zoals de afgelopen dagen in Brussel, zouden in zo'n bootcamp discipline en respect leren. Minister Demir van N-VA, die bevoegd is voor de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen, wil de term niet zelf gebruiken. Benedict Cousement vanuit het Vlaams parlement.
4: Een duidelijke voorstander van een streng bootcamp is Bart van Opstal van Vlaams Belang.
5: Dat mag zelfs een militair regime hebben. Dat wil zeggen vroeg opstaan, geen bondkraagjes, maar uniforme kledij, strikte regels, een streng regime.
4: Groen noemt de agressie van de voorbije dagen onverdedigbaar, maar een bootcamp lost het probleem niet op, Jeremy van Eekhout.
5: Maar politiek, mevrouw de minister, die moet ook zoeken naar oplossingen. En dat gebeurt niet door stoere verklaringen te doen, wel door in te zetten op bestraffing die zorgt dat jongeren beter uitkomen. Dus distancieer u van steekvlampolitiek.
4: Jongeren die criminele feiten begaan, komen terecht in een gesloten instelling. En minister Demir wil daar inzetten op extra begeleiding.
6: Het element van structuur, discipline enzovoort, dat ga ik inderdaad hier inbrengen in onze gesloten jeugdinstellingen. En ik denk dat dat goed is, maar het zal en zijn.
4: Zo komen er gespecialiseerde behandelingen voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd.
1: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners. Volgens de officiële cijfers van statistiekbureau Stadbel is de bevolking in ons land op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners gegroeid. Maar Wim Schepens, dat komt niet door een hoog geboortecijfer.
7: Nee, die lichte toename hebben we enkel te danken aan migratie, want voor het 4e jaar op rij stierven er vorig jaar meer inwoners dan dat er geboren werden. Dat heeft tot gevolg dat onze bevolking almaar veroudert. 1 op de 5 inwoners is nu 65 jaar of ouder. En van alle 65-plussers is 1 op de 3 minstens 80. Brussel is het enige gewest dat tegen die trend ingaat. Daar neemt het aantal 65-plussers al jaren af. Brussel is ook het enige gewest waar er wel nog meer geboortes zijn dan sterfgevallen. En van alle mensen die hier wonen zijn er ook al maar minder die in België geboren zijn. 30 jaar geleden waren 9 op de 10 inwoners hier geboren. Nu zijn dat er nog maar 8. In Brussel zelfs nog maar 1 op de 2.
1: Dankjewel, Wim. De familie van het slachtoffer van de mesaanval in Belfast eergisteren roept op tot kalmte. In een verklaring bedanken familieleden de omstaanders die snel hebben gereageerd, waardoor de man het heeft overleefd, maar ze benadrukken dat alleen vreedzaam protest zinvol is en de familie wijst ook op de waardevolle bijdrage van migranten aan de Noord-Ierse samenleving. De dader van de mesaanval in Belfast is een Soedanese vluchteling. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen zwaar geviseerd. De Britse premier Starmer roept ook op tot kalmte.
8: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
1: Na de incidenten van vorige nacht zijn 3 relschoppers opgepakt. De Amerikaanse president Trump en Iran wisselen opnieuw dreigementen uit na hun wederzijdse aanvallen in de regio. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor de prijs zal betalen. Wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk, maar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat zijn land elke aanval zal beantwoorden. En de Iraanse minister van Sport wil dat de Iraanse voetbalploeg op het WK van het veld stapt als er op de tribunes protest tegen het Iraanse regime te zien of te horen valt. De minister wil ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. De oude Persische vlag is namelijk geliefd bij tegenstanders van het regime in Iran. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Zij spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. En net in die stad woont een grote Iraanse gemeenschap, vaak tegenstanders van het regime van de Ayatollahs. Paus Leo XIV is aan zijn 5e dag toe van zijn rondreis door Spanje. Zijn 2e dag in Barcelona is het. Hij bezocht het Benedictijnenklooster van Montserrat. En vanmiddag sprak hij ook met enkele organisaties rond armoede en goede doelen. Straks is er een misviering in de wereldberoemde Sagrada Familia in Peter de Kroebele. Dat wordt een hoogtepunt.
9: Ja, ooit heeft Paus Benedictus de 16e de Sagrada Familia ingezegend als basiliek. En nu, of straks, plaatst Leo zijn eigen accent door een mis. Maar vooral omdat hij het grote kruis zal zegenen bovenop de hoogste toren van de Sagrada Familia. Dat is de zogenoemde Jezus Christus toren, waardoor de Sagrada de hoogste kerk van de wereld is trouwens. Ontworpen en bedacht door architect Antonin Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden is gestorven. Gaudí is zelfs op weg naar een zaligverklaring. En na die zegening en na de mis bezoekt Leo nog het graf van Gaudí in de crypte van zijn kerk. Morgen en overmorgen dan de laatste 2 dagen van de pauselijke reis. Dan is Leo in havens op Gran Canaria en in Tenerife om daar de migratieproblematiek nog eens extra op de agenda te zetten. Iets wat hij eerder van de week al deed in het Spaans parlement.
1: Dankjewel, Peter. Sport. In het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats. De Fransman Baudin blijft leider. En voetbalclub Sint-Truiden stelt Frederik de Meijer aan als opvolger van succescoach Wouter Franke. De Meijer is 44 en de voorbije jaren assistentcoach. De volgende werkgever van Wouter Franke is nog niet gekend. Gent heeft dan weer een nieuwe assistentcoach onder Rick de Mil aangesteld. Het kiest voor Hans Cornelis, vorig seizoen nog hoofdcoach bij Charleroi, maar daar werd hij ontslagen net voor de play-offs. Het weer, stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog, na de middag regen vanaf het westen en maxima tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig, vanaf het weekend geleidelijk droger en warmer. We begonnen met controles van ziekenfondsen op de facturen die zelfstandige thuisverpleegkundigen indienen. Daaruit blijkt dat 3 van hen nu al meer gefactureerd hebben dan ze mogen aanrekenen op een heel jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Smak, blik terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe 3 hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
11: Jolijn.
12: Een heel goeie avond. Het is 6:00 s'avonds. Het was misschien een lange dag voor u vandaag. Alles gedaan wat je moest doen, dan mag dat wel alles beloond worden. En waarom niet met een warme Caribische hit van de jaren 60?

Pedro Flores uit Puerto Rico schreef deze Margie, een moderne bolero van de jaren 30, maar is pas een echte hit geworden in de jaren 60 door Ray Barretto en zijn band. We hoorden ze hier ook allemaal samen en het staat op het album El Rey Criollo. En de volgende muziek staat op een album dat de Grammy won voor Best Latin Jazz Album van 2011.

catchy muziek van Chucho Valdés, Lady Be Good heet het. En is een knipoog naar de Amerikaanse musical traditie. Valdés zat hier aan de piano zelf, goed omringd door de Afro-Cuban Messengers. Reinaldo Melian Alvarez had hier een glansrol daarnet met zijn trompet. Nu neemt Gianluigi Petrarullo het van hem over voor dit Adagio voor trompet en orkest van Giuseppe Verdi.

Gianluigi Petrarullo op de trompet hier samen met l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi onder leiding van Riccardo Celi in Tadagio voor trompet en orkest van Verdi. Het is een van de weinige vroege werken, niet opera van Verdi, dat ontsnapt is aan de vernielingsgrillen van de componist. Want blijkbaar was schetsen en andere partituren in brand steken een mini-hobby van hem. En in deze aria brengt Kate Royal de nachtegaal tot leven in muziek van Igor Stravinsky.

Die nachtegaal mocht nog wel wat doorzingen van mij. Prachtig, de aria van de nachtegaal uit Le Rossignol, een opera van Stravinsky van 1914. Hier met sopraan Kate Royal, ook heel even de tenor Andrew Staples en het Orchestra of the English National Opera onder leiding van Edward Gardner. En dit zijn precies de eerste noten van Stone in Focus van Aphex Twin.

0: Schat, zie je eens hier op de Selection website?
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op het WK?
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Waar gewerkt wordt...

0: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Clara Live.

1827, het jaar waarin Beethoven stierf, maar ook waarin een 18-jarige Mendelssohn dit meesterwerk schreef, zijn tweede strijkkwartet. We hoorden er het eerste deel uit, het Adagio Allegro, toch wel origineel om een strijkkwartet traag te laten beginnen. Een jonge genie toch, die Felix Mendelssohn. En deze jonge vrouw is ook geniaal. Ik heb haar een paar maanden geleden nog gezien en gehoord tijdens een huisconcertje in Brussel.

Ze is 26 en helemaal vertrokken in haar muzikale carrière. Tuva Halse zijn op viool samen met haar quintet in de track Adam. Het staat op haar album van vorig jaar, Two. Tuva Halse heeft haar quintet. Mary Lou Williams had in de jaren 50 haar Mary Lou Williams Trio.

femme fatale van de vorige eeuw, Mary Lou Williams, was van Afro-Amerikaanse oorsprong, speelde piano, componeerde en had haar eigen ensembles. We hoorden ze eerst met haar trio in Chica Boom Blues en daarna alleen aan haar piano in een lichtruisende opname van de jaren 30 van Swinging for Joy. En met deze Amerikaanse spiritual gaan we op zoektocht naar identiteit.

over rondreizen en het verlangen naar thuiskomen. De stem en de banjo van Rhiannon Giddens samen met Francesco Turrisi op accordeon en piano in Wayfaring Stranger, een oude Amerikaanse traditional van de eerste helft van de 19e eeuw. Je hebt misschien kinderen of kleinkinderen daar die in de buurt rondlopen en die misschien bijna naar bed moeten al. Misschien helpt deze muziek van Mark Orton.

0: prachtige, intieme muziek Lawrence Lullaby van Mark Orton, gitarist en oprichter van het Tin Hat Trio. En we hoorden ze hier samen. Het staat op hun album van 2004, Book of Silk. En nu de kleinsten gaan slapen zijn, is deze muziek wel zeker op zijn plaats. Demain est un autre jour van Jacques Stotsem. Hij zelf hier op gitaar tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna nog een uurtje Django.
1: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
2: Het is 7 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind mei hadden al 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen de limiet overschreden van wat ze in een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar is er een maximum om fraude te bestrijden. Naast de 3 uitschieters die elke ruim 58.000 euro per maand factureerden, worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij gevolgd omdat ze heel veel prestaties aanrekenen. En dat is altijd verdacht, zegt Paul Kallewaert van de Belgische ziekenfondsen.
3: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, ja, het is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Dus het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten eigenlijk met een binnen en een buiten worden behandeld. En deze verpleegkundigen vormen een smet voor de 27.000 andere thuisverpleegkundigen die hun werk heel correct toepassen.
2: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners en de bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. Die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's in ons land geboren. Sinds de jaren 60 blijft het aantal geboortes dalen. Jonge mensen beginnen later aan kinderen en daardoor hebben ze er ook vaak minder, zegt demograaf Karel Neels.
4: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomend moeilijk maken voor jongeren.
2: De Belgische bevolking veroudert dan ook. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder. In de Golf van Oman hebben Amerikaanse militairen een olietanker aangevallen omdat die de blokkade van de Iraanse havens zou geschonden hebben. De tanker zou geprobeerd hebben om olie uit Iran te vervoeren. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig schoot een raket af op de machinekamer. Het is al het 6e schip dat de Amerikanen uitschakelen sinds de blokkade is ingegaan. De Amerikaanse president Trump heeft overigens nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump vertraagt Iran de onderhandelingen over een vredesakkoord. Na de mesaanval in Belfast roept de familie van het slachtoffer op tot kalmte. De dader van die aanval is een Soedanese vluchteling en gewelddadige relschoppers vielen gisteren in Belfast en omgeving migranten aan. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
5: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
2: Na de rellen van vorige nacht zijn 3 mensen opgepakt en er zullen nog arrestaties volgen, zegt de Britse minister van Veiligheid. Sport in het wielrennen heeft de Nieuw-Zeelander Corbin Strong het circuit Franco-Belge gewonnen. In een sprint bergop was Strong sterker dan de Deens Anders Follea en de Fransman Paul Magnier. Jenno Bergmoes was de beste Belg op de 5e plaats. Het weer stilaan, minder buien en bredere opklaringen. Het wordt wel een frisse nacht, minimaal tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst zo goed als droog. Na de middag trekt een regenzone over en krijgen we maximaal tot 18 graden. Ook vrijdag is het nog wisselvallig, maar vanaf het weekend wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verwonderd.
6: Django met Leenaert Jolijn.
0: Welkom terug. Het ziet er naar uit dat we eind deze week weer wat kunnen gaan genieten van warme temperaturen. Ook al kunnen die weerapps van tegenwoordig van alles uitkramen, geef toe. Maar goed, positief blijven is de boodschap. En misschien helpt deze Braziliaanse muziek de weergoden wel wat gunstig te stemmen.

twee handen op één buik. Yamandu Costa en zijn Violão de Sete Cordas. Een Braziliaanse gitaar met 7 snaren. Costa heeft net een nieuw album uit, ondertussen al het 3e dit jaar. En deze keer is het een samenwerking met de Hermanos Saboya, 3 broers uit Colombia. We hoorden ze hier allemaal samen in de titeltrack van hun nieuw album, Peregrino. En deze fado-zangeres uit Portugal heeft eind jaren 90 heel veel harten veroverd. Vooral bij onze noorderburen, Cristina Branco.

Ze zong vooral jazz en andere Portugese muziek, maar het is haar grootvader die haar de fado deed ontdekken. Cristina Branco hier in Trago un Fado, muziek van Ricardo Jesus Dias. De melancholie en intimiteit van de fado vinden we ook terug in de Slavische cultuur, in de Dumka.

rustige volksmelodie gecombineerd met snelle passages. Heel typisch voor het genre van de doemka. Hier was het de doemka in D-klein van Antonín Dvořák met Stefan Veselka aan de piano. Dvořák schreef zijn doemka in 1876. Geen gemakkelijk jaar voor hem trouwens. Hij verloor 2 van zijn kinderen kort na elkaar. Chet Baker zijn leven was een contrast van verslavingen, enerzijds vooral heroïne, en tegelijk zijn muzikaal genie dat zonder ophouden fantastische dingen bleef doen. We hebben hier vandaag een mooie live opname, nog nooit eerder uitgegeven, in het Teatro Estense in Italië. Chet Baker en zijn kwartet.

In mei 1988 viel hij van het balkon van zijn hotel in Amsterdam. 5 maanden ervoor stond hij hier nog deze prachtige muziek te spelen in het Teatro Estense in Italië. Trompetist Chet Baker hier samen met zijn kwartet live in a Sentimental Mood. Het staat op het album Shine nog maar net uit met die volledige concertavond van 1987. Het Festival Musique 3 is er binnenkort weer van 25 tot 28 juni in de zalen van Flagey en het Marni Theater. En op de laatste dag is dit duo van de partij.

mooi. De Afro-Amerikaanse contratenor Reginald Mobley hier samen met pianist Baptiste Trottignon in Were You There? De twee staan samen op het podium zondag 28 juni om 5:00 s'avonds in de grote zaal van Flagey. Met het Tjeneke Chamber Ensemble wou oprichter Chichi Nwanoku carrière-mogelijkheden scheppen voor muzikanten die niet altijd dezelfde kansen krijgen en samenbrengen in één ensemble en in een repertoire van componisten van niet-blanke afkomst. Zoals dit nonet van Samuel Coleridge Taylor eerder.

scherzo uit het nonet van de Engelse met Sierra Leonese roots Samuel Coleridge Taylor door het Chinnake Chamber Ensemble. Ben nooit echt een krak geweest in wiskunde, maar dit rekensommetje kan ik misschien nog net. We nemen het nonet van daarnet en halen er twee muzikanten uit. Hoeveel blijven er dan nog over?

0: de Benny Goodman Septet in de jazz standard Stardust. Een deeltje van een heel live concert van in 1950 in Le Théâtre de Beaulieu in Lausanne. In 2024 zat tenor Cyril Dubois samen met een pianist en een blazerskwintet voor een heel project rond de wereld van de musical. Met allemaal muziek van George Gershwin en Kurt Weill.
1: Into a cabaret

wanneer je een musicalorkest herleidt tot een kamermuziekbezetting. Twee keer de Franse tenor Cyril Dubois, samen met Michael Echtscheid aan de piano en de vijf blazers van het Arte Combo Ensemble. Eerst in Little Jazz Bird van Gershwin en dan ook nog in My Ship van Kurt Weill. Het staat op hun album van 2024 een heel eerbetoon aan de Broadway musical. De Koningin-Elisabeth-wedstrijd is nog maar net gedaan. Derde prijs dit jaar was voor de Amerikaan Leland Coe. We gaan nog eens terug naar zijn finale avond met het celloconcerto van Samuel Barber.

Je kon een speld horen vallen daar. Het tweede deel uit het celloconcerto van Samuel Barber. Hierdoor Leland Coe, de derde prijs dit jaar tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd cello. En zometeen speelt hij samen met de nummer 1 en de nummer 2 van het concours, het slotconcert van de wedstrijd in Bozar. Katelijne gaat binnen een paar minuutjes live, dus u kan dat concert ook hier helemaal meebeluisteren op Clara. Geniet nog van een mooie woensdagavond.

0: De liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groenewoud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De liefhebber. Zaterdag om 10 uur op Clara en 14 Max.
1: Goedenavond en van harte welkom op het slotconcert van de derde koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Een wedstrijd die zich op korte tijd meteen op de kaart heeft gezet als een van de belangrijkste cello-wedstrijden ter wereld. Al van bij het begin was duidelijk dat dit een hele sterke lichting jonge cellisten was. Wat jurylid Natalie Klein liet verzuchten dat het 64 potentiële prijswinnaars waren. Wel, vanavond gaan we luisteren naar de eerste drie. Leland Coe, die opent met het concerto van Antonin Dvorak. Hij won de derde prijs, heel charismatische muzikant. Daarna luisteren we naar de jonge, boeiende verhalenvertelster Tae-yong Kim, die de tweede prijs behaalde. Zij kiest voor het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. En dan is het natuurlijk ook tijd voor de winnaar van deze wedstrijd, de Italiaanse grootmeester Ettore Pagano. Die kiest voor het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich en die bovendien ook zal spelen op het instrument van Pablo Casals. Dus dat wordt een primeur. En ik zit hier gelukkig niet alleen in deze loge, maar kan weer rekenen op de expertise van een eminente celliste, Vivian Spanhoge, die trouwens de hele wedstrijd van het begin gevolgd heeft. Ja. En hier ook in de halve finale en finale te gast was. Goed, ja, Vivian, hoe kijk jij terug op die derde cello-wedstrijd?
4: Het was een hele mooie wedstrijd. Een heel hoog niveau, met beklijvende momenten, met heel veel repertoire. Ik vond het echt een mooie wedstrijd. Ja.
1: Heb je zelf een moment dat je zeker zal bijblijven?
4: Ja, die schnitke van Maria Zaitseva met haar mama, dat alleszins. En de barber van Eland Co. Maar nog andere momenten ook. Bijvoorbeeld die Penderecki van
1: van Lionel Martin.
4: Ja, van Martin was ook bijzonder. De kracht van Eland Co. Maar dan ook, ja, er waren zoveel prachtige momenten, Brahms-sonaten ook, van iemand die ik spijtig genoeg niet in de finale teruggevonden heb, zelf.
1: Ah, ja.
4: Vond ik zeer zoet. Ook zelfs in de eerste ronde was er Constantin Heese, had ik ook graag.
1: Ja, ja.
4: Maar ja, zoals mevrouw Klein zei, er waren
1: 64 potentiële prijswinnaars. En natuurlijk iemand als Arne Jesper Zeller is nog zo jong.
4: Ja.
1: Die kan ongetwijfeld terugkomen. Zoals Leland Coe ook gedaan heeft.
4: Ja.
1: Want die was hier in 22 en lag er toen in de eerste ronde uit.
4: Ja.
1: En kijk,
4: zie maar.
1: Jij was in de halve finale en in de finale ook echt fan van Leland Coe.
4: Ja, absoluut. Het is een grote kunstenaar, dat heb ik het ook gezegd.
1: Ja.
4: Echt een kunstenaar met al een zeer grote persoonlijkheid, maturiteit. En ik hou enorm van zijn spel. Ja.
1: Ja. Laten we nog eens kijken en luisteren naar het portretje dat we van hem maakten voor de finale. Dit is Leland Coe.
5: Hello, my name is Leland Coe. I am a cellist. I'm from Boston and my family is from Vancouver, Canada via Hong Kong. I'm 28 years old and I'm really excited to be here. I first came across this piece in Suzuki Book 5, and I think it was the first piece that I played that I really loved, and I was so excited to actually be on stage playing that. I was a very, a very hyper kid. I had too much energy. I was always running around and trying to run so fast that I would trip on my own feet and fall over. So my mom wanted to get me to do something where I had to sit down. And my brother at the time, my older brother, was playing violin. So my mom chose cello, and I've stuck with it ever since.

0: Leland Ko, Chinese afkomst, woont in Canada, is 28 jaar. En ik zag Vivian hier echt smelten toen ze een foto zag van hem als kind. Je lachte trouwens ook met de muziek die hij speelde. Ja, het is een jongen die zich heel goed bewust is van het feit dat een wedstrijd ook kansen biedt om te groeien. Die heeft hij wel met twee handen gegrepen.
1: Absoluut. En dat stukje trouwens was de Tarantella van Squire, denk ik.
0: Echt muziek voor de beginnende...
1: Ja, maar toch niet zo gemakkelijk al niet meer. Hij is Suzuki nummer 5. Dus,
0: Ja, inderdaad. Een heel bewegelijk kind dat op een stoel werd gezet door de moeder... in de hoop dat hij dan een beetje stil zou blijven zitten. Je merkt het nog wel als hij speelt, dat hij een bewegelijk kind is.
1: Ja, absoluut. Dat heb je gezien. Maar het is niet alleen bewegen met zijn lichaam, het is ook bewegen in de geest. Alles is bewegelijk en dat voel je in zijn spel ook. Ik vind het prachtig,
0: Het is een jongeman die ook in Princeton Duitse literatuur heeft gestudeerd. In hoeverre helpt zo'n bagage mee bij de uitvoering van stukken?
1: Hoe meer cultuur je hebt, hoe meer raakvlakken dat je hebt... en hoe meer dat je dat daarom niet bewust, maar onbewust kunt gebruiken.
0: Ja,
1: dus diepgang is een must voor muzikanten.
0: We gaan naar de tweede prijswinnares. Mm-hmm. Taeyong Kim speelde op de laatste dag.
1: Ja.
0: Wat vond je van haar?
1: Dat is wat nog bitter jong, hè? Dat is nog heel erg jong. Je kunt zien, ze is heel, heel erg begaafd. En ze heeft precies nog babyhandjes. Hè? Dus alles is nog ontzettend soepel. Ik vond voor mij, zou die niet de tweede prijs gehaald hebben, omdat ze nog zo jong is.
0: Mm-hmm.
1: Want bijvoorbeeld Lutoslavski van Show, van de vorige wedstrijd, vond ik wel een andere allure hebben.
0: Ja.
1: Het was vooral, ik vond ze bijzonder schitterend in alles wat virtuoos was, maar de grote kantilijnenpassage, daar vond ik, dat hoorde je, dat ze nog echt bitter jong was.
0: Ja. Maar ze kiest nu vanavond voor dat
1: Saint-Saëns.
0: Eerste... Ja, Saint-Saëns. Ja. Hoe denk je dat ze ervan... Is dat een goede keuze?
1: Dat is denk ik een goede keuze.
0: En waarom?
1: Omdat het samen met Lalo zijn die twee concerto's eigenlijk degene die het minst diep... Enfin, ze worden soms gegeven in de academie. Zo gezegd zijn ze gemakkelijker, maar dat is inderdaad niet zo.
0: Nee.
1: Niets is gemakkelijk. Maar het is vergt toch nog niet zo'n diepe menselijke ervaring als Dvorak bijvoorbeeld, of Shostakovich. Dus je moet de Franse charme natuurlijk kunnen vatten. En dat hoop ik dat ze dat zal doen.
0: Ja.
1: Maar ze zal schitteren in de finale. Dat ben ik zeker.
0: Ah ja,
1: daar ben ik zeker van.
0: Ja, ook van Taeyong Kim hadden we een portretje klaar voor de finale. En hier komt het nog een keer. Ondertussen gaat Brussels Philharmonic het podium op. Dat is het orkest dat vanavond de drie finalisten zal begeleiden.
2: Hi everyone, my name is Taeyong Kim. I'm a 20 years old cellist from South Korea. Currently studying at the Curtis Institute of Music in Philadelphia. This piece is called Julio by Mark Sommer. It's actually my favorite encore piece to play. Yeah, it's really fun to play and the audience loves it all the time. So yeah, I really enjoy playing it. I actually loved playing modern piece the most these days. It shows, it shows very unique techniques than other era musics. I think it's really interesting than other musics like Dvorak. It's like, I love like doing stuff like that. So the reason I started playing the cello is it's a combination from my elementary school and my mom. My mom is also a cellist. She didn't want me to play the cello at first because she knows it's a hard path and everything. So she didn't force me at first, but when I entered my elementary school, there was a music subject. I had to choose between violin and cello. There was an extra cello sitting on my place, so I chose that. And yeah, now I'm here. It's a lot of repertoire, so I tried to play in front of everyone as I could. I played for my friends and my other teachers a lot. And I tried to enjoy doing competition. Like, I really did enjoy the process of preparing and am really enjoying right now too. I love playing for someone and someone watching me. I love that kind of attention actually. So I think it's the best job for me to do.
0: Ja, de Koreaanse Taeyong Kim. 20 jaar is ze. Ze is eigenlijk net in Philadelphia begonnen aan het Curtis Institute. Moeder speelt cello.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk al iets. Maar wou niet dat ze cello ging studeren. En dan toch hiervoor gekozen. Als je dan zo'n meisje ziet, Vivian, denk je dan... Ja, die heeft wel alles in huis om het te maken.
1: Ja, ze heeft... Dat kan je natuurlijk... Ik kan geen koffiedik kijken, maar ze is ontzettend begaafd. Absoluut.
0: Ja, ja. Niet alleen die vingers, maar ook... Het feit dat ze graag voor mensen speelt.
1: Ja, ze heeft geen zenuwen, hè, blijkbaar. Of heeft er geen last van. En ze doet het graag. Dus het is iemand die wil communiceren. Dus als die de juiste leraars heeft nog om haar werkelijk te leiden... zal die waarschijnlijk iemand kunnen worden. Maar dat kun je niet op voorhand weten. Hè. Dus het leven doet ook zijn ten dele.
0: Je bent natuurlijk zelf jarenlang profcello geweest hier aan het conservatorium in Brussel. Hoe zou jij nu zo'n jong meisje aanpakken die hier net de wedstrijd tweede prijs heeft behaald? En je krijgt die terug in de klas waar ze vertrokken is.
1: Ik zou ze niet in mijn klas houden. Dan zou ik ze naar een of andere leraar sturen. Inderdaad, die ook veel connecties heeft met wedstrijden. En die moesten echt bij mij willen studeren. Want daarover gaat het. Het is een vertrouwensrelatie in leraar-leerlingen. Dus moest zij bij mij willen studeren, dan zou ik met haar repertoire studeren. Allerlei soorten repertoire, verschillende soorten stijlen. En daarom niet mijn visie opdringen, maar haar doen nadenken. Wat wil je, hoe wil je het en waarom wil je het, wat wil je bereiken? Om haar doen nadenken, om zelf een persoonlijkheid te vormen. Mm-hmm.
0: Ja. Want het moet niet makkelijk zijn. Hè? Je zei zelf, ik zou haar misschien geen tweede prijs gegeven hebben. In de afgelopen edities, instrumentale edities, viel het mij op dat zo de erg jonge vaak een vijfde, vierde of vijfde of soms zesde prijs kregen. Omdat je natuurlijk bij die eerste drie meteen in de schijnwerpers wordt gegooid. Hè?
1: Ja, maar Vadim Rippen was ook 17 en die heeft het wel gemaakt. Hè?
0: Ja.
1: Dus ja, elk verhaal is uniek. En...
0: Ja. Maar dus de beste raad, zoek een goede leraar of blijf bij je goede leraar. En doe vooral veel repertoire.
1: En luister veel naar muziek, niet alleen naar cello-muziek, maar kwartetten, symfonieën. Dus studeren en ook, zoals ik zei, met die andere jonge filosofie, lezen. Je moet werkelijk kunst op in alle richtingen, in alle soorten takken. Proberen te verorberen en zo.
0: Want je wordt hier eigenlijk als solist voor het grote publiek geworpen. Maar je kan natuurlijk kamermuziek gaan doen. Je kan ook echt dirigent worden, bijvoorbeeld. Zoals Sami Rachid, die hier de Franse dirigent die hier Brussels Philharmonic dirigeert. Is eigenlijk cellist van opleiding.
1: Ja.
0: En was lid van het Arrote kwartet, waar hij tot 2021 heeft meegespeeld. Veel prijzen ook behaald.
1: Ja.
0: Maar dan toch besloten om een dirigentencarrière te
1: volgen. Victor Julien Laferrière ook. Hè? En soms, dat is misschien... Eigenlijk, zelf spelen is nog altijd... Ik kan niet zeggen moeilijker, maar... Het is een hele opgave om in vingers te blijven. Hè? Om dus... En misschien is het zo, bijvoorbeeld voor iemand die contrabas speelt, zeker. Hè, die gaat liever dirigeren omdat het repertoire te klein is.
0: Ja.
1: Van de cello kan je dat nu niet meer zeggen.
0: Nee. Dus er is inderdaad veel repertoire.
1: Enorm veel repertoire. Natuurlijk...
0: Was dat bij jou ook al zo, als je nu haar hoort zeggen... Ik vind het heel leuk om die moderne technieken te doen en te kloppen en te roffelen op de cello. Had je dat ook al als jij begon?
1: Nee, voor mij was toen Kodai. Dat was dan al in die tijd. Nee, dat heb ik niet zozeer gedaan. En ik heb het nooit niet zoveel van gehouden. Van elektronica en zo. Dat is niet mijn ding.
0: Nee.
1: Maar dat is de nieuwe generatie. Dus,
0: ja, natuurlijk. Intussen wachten wij op de koning en de koningin. Want die zijn natuurlijk hierbij geweest op de eerste finaleavond. Voor ze dan naar Harvard gingen om kroonprinses Elisabeth te zien afzwaaien daar. Maar ze sluiten dus ook deze wedstrijd af vanavond. Op het podium Brussels Philharmonic, toevallig het orkest dat de allereerste cello-wedstrijd ook begeleid heeft. En dus die Sami Rachid, waarvan we daarnet spraken, is assistent-dirigent van Andries Nelsons, onder andere bij Boston Symphony Orchestra. Dus die man kan goede geloofsbrieven voorleggen. Maar wij gaan luisteren zo meteen naar dat cello-concerto van Antonin Dvořák.
1: Oh, ja.
0: Jouw favoriete concerto. Ja. Vertel eens waarom.
1: Waarom? Omdat het een meesterwerk is op alle niveaus. Het gaat alle kanten uit. De cello heeft het niet zo gemakkelijk, want het is niet zo gelijk zoals Shostakovich, waar dat de cello in heel veel hoge registers speelt. Dan zit je ook heel dikwijls in de lage registers. Maar het heeft zoveel te vertellen. Het is een... Het ontroert mij nog altijd evenveel als in het begin. Als ik 7 jaar was, ik kon amper spelen. Ik speelde si do re si en dan mi fa sol mi. En op welke snaar speelde ik dat? Het is gewoon ja, zoals Brahms voor de pianisten. En, of Tchaikovsky bedoel, het is... Brahms zelf was er jaloers van, hè, van dit concerto. Hè.
0: Dus dat is Brahms wel... was wel vaker jaloers. Hij was jaloers op Strauss ook. Hè, voor de Am schönen blauen Donau. Ja, maar leider niet voor Brahms.
1: Hij had goede smaak, hoor.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, het is veruit het meest beroemde en meest opgenomen celloconcerto, denk ik.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: Hoe kan je als jonge cellist daar dan toch nog iets aan toevoegen? Of hoeft dat misschien niet?
1: Ik denk ook niet dat je moet toevoegen. Ik denk gewoon de traditie in ere houden is al één ding. Zo'n werk blijven spelen, het nooit laten vergaan. Ik denk dat de verandering van zichzelf wel een beetje gebeurt. Doordat je speelt zoals je bent. Dus iemand van 27 zal dan niet spelen zoals iemand van 60. Ja. Dat is al één ding. Ik denk zo trouw mogelijk aan de tekst blijven. Zo trouw mogelijk en dan toevoegen. Eigenlijk moet je daar niks meer aan toevoegen. Dus dezelfde vraag zou stellen met Bach Suite. Dus je kan natuurlijk allerlei dingen doen, maar die muziek zelf staat eigenlijk boven, op alle momenten. Dat is een monument gewoon. Dat kan niet kapot. Ja. Je moet het gewoon blijven koesteren.
0: Je hebt het zelf ook gespeeld.
1: Oh, ja.
0: Zijn er bepaalde passages waar je op je hoede moet zijn als cellist?
1: Ik ben denk ik heel het concerto door.
0: Werkelijk?
1: Nee, maar iedereen heeft natuurlijk wel die fameuze trek met die naar de octave passage gaat. Dit wel. Maar ik denk, een keer dat je grote cellist bent, zijn het niet meer die technische dingen die moeilijk zijn. Maar het de kamermuziek-effect met het orkest. Hè, dus de klarinet-solo opvang, de fluit-solo. Dus dat je kan zingen, dat je kan gehoord worden. Dat wel. Mm-hmm. Dat is wel een blijvend probleem. Omdat die orkestratie, zoals ik zeg, de cello ligt dikwijls in het orkest. De viool zit er altijd sowieso boven.
0: Ja, ja,
1: dus dat is een probleem, maar dat moet een goede dirigent dan eigenlijk ook wel
0: kunnen opvangen.
1: En dan ook tot op het einde geraken. En dan de mooiste passages, dan als je op het einde van de finale op die hoge triller komt.
0: Ja.
1: En dan wil je eigenlijk niet stoppen. En dan weet je, het is bijna gedaan. Want die triller is dan eigenlijk ja, waar dat hele concerto naartoe gaat.
0: Ja.
1: En dan afzakken naar de realiteit terug. Ja, ik zou het zo direct zelf willen gaan spelen.
0: Zou je het nog kunnen?
1: Ja, zeker.
0: Nog helemaal uit het hoofd?
1: Ja, absoluut. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem.
0: Maar, ja, uit het hoofd leren, dat is nog zoiets. Men zegt wel eens dat je dat echt moet doen van jongs af aan.
1: Dat is waar. Dat is echt waar. Alles wat je leert voordat je 30 bent, ik heb nooit uit het hoofd moeten leren. Maar als ik nu een nieuw stuk studeer, dan heb ik soms wel problemen om het van buiten te krijgen. Dan moet je echt wel methodes aanwerven enzovoort. Dus het geheugen, ja, is eenmaal de realiteit. Je moet ermee omgaan.
0: Pieter Wispewij zei in een reportage die we maakten voor de finale, dat veel cellisten... nu moeten we even oorverdovend applaus... Want daar zijn de koning en de koningin. En dan krijgen we een Brabantsonne.

En dat was de Brabançonne voor de liefhebbers, gecomponeerd door François van Campenhout in 1830. En dan is het dus nu tijd voor Leland Coe, de heel sympathieke Canadees met Chinese roots, die trouwens ook een kleine kat heeft, Ham, waar hij echt verzot op is. En ik hoorde van de muzikanten van Brussels Philharmonic dat het zo fijn is om met hem te repeteren, omdat het zo'n joviale, hartelijke jongeman is. Heel fijn. Hij speelde onder andere in de halve finale ook Dvorak, Stille Wouden. Het is muziek die hem goed ligt.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Clara Live.

Een staande ovatie. Ook de koning en de koningin zijn rechtgeveerd uit hun fauteuils. En de hele zaal staat recht voor Leland Cole. Ongelooflijk ontroerend moment. Dit is voor hem het einde van de wedstrijd en het begin van een nieuwe carrière. Hij heeft duidelijk iedereen kunnen bekoren met die prachtige vertolking van dat meesterwerk van Antonin Dvořák. En ja, tijdens de finale mag je niet terugkomen om te groeten, maar op een slotconcert natuurlijk wel. En dat doet hij dan ook.

0: Leland Cole. Vier jaar geleden in de eerste ronde gesneuveld. En vandaag zegeviert hij. Prachtig. En ja, zo'n werk van een goede drie kwartier. Dan nemen we pauze nu. En dan hebben we straks nog twee concerto's. Ja, Vivian, Leland Cole. Ja, wat vond je ervan?
1: Het was een onwaarschijnlijk mooie, diepgaande vertolking. Ik heb zijn lang zo de Dvořák niet meer gehoord. Het was echt, het heeft mij ontroerd.
0: Ja.
1: Zoals men zegt.
0: Ja, dat is applaus voor de koning en de koningin die even pauzeren.
1: Ik zou zeggen, van herzen tot herzen. Dat was natuurlijk in de Missa Solemnis, maar dit was zo mooi. Echt waar, heeft mij overtuigd. Heeft prachtig gespeeld. En het orkest ook zeer mooi. Prachtige hoornsolo, prachtige fluitsolo. Dat had ik in zijn Barber ook al gehoord. Hè. Die jongen heeft zo'n mooie timing. Dat hij ook ruimte geeft aan het orkest. En al de solo's, hij weet het onmiddellijk. Ja.
0: Je ziet ook dat hij zich echt draait in de richting van bijvoorbeeld de fluit. Als die aan het moet heel fijn zijn om met hem samen te spelen, denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Ja. Heeft hij nu een goede keuze gemaakt door in de finale Barber te spelen? Of had hij even goed het Dvořák kunnen spelen?
1: Ik denk dat hij gelijk wat had kunnen spelen. Maar de Barber vond ik wel heel verfrissend, uiteraard. Het was een persoonlijke keuze, heeft het uitgelegd. Omdat hij van Boston is en dat het concert daar geschreven is. Ik vond het een prachtige keuze. Daarmee heeft hij wel zijn persoonlijkheid getoond. Waarin ook in de halve finale koos hij voor Kabalevski. Ook minder gespeelde sonaten. Ja. Hij gaat ervoor om dus ook ongekend repertoire te brengen. En dat is een zeer goede keuze. Maar deze Dvořák was toch heerlijk.
0: Je hebt... We wilden daar net even over beginnen. Wij hadden voor de finale reportage met Pieter Wispewij. Ja. Die zei dat een van de valkuilen is dat cellisten hier te mooi willen klinken. Van luister eens hoe mooi mijn cello klinkt.
1: Ik heb het inderdaad gehoord, want ik was totaal d'accord met wat hij zei. En dat heeft Leland Cole zeker niet gedaan. Hij heeft het orkest ook gedwongen om heel erg pianissimo te gaan spelen. En het lukt hem allemaal, want hij heeft zo'n danige verfijnde timing, het gevoel voor timing, dat hij weet waar dat hij tijd moet nemen om zich te laten horen als het echt nodig is. Maar als het niet echt nodig is, kijk wat dat ik zo graag hoor in hem. En wat ik zei met bijvoorbeeld iemand die een cellistische aanpak heeft, hij helemaal niet. Hij toont niet hoe goed hij cello kan spelen. Hij wil tot het uiterste gaan om de muziek tot uitdrukking te brengen.
0: Prachtig, hè?
1: En dat is hem gelukt.
0: Ja. Wij hadden in de halve finale een interview met een van de nog oudst levende winnaars. Jaime Laredo, die zich Boliviaan, die 17 was toen hij in 1959 de eerste prijs won in de vioolwedstrijd. Is nu ondertussen Amerikaan. Jaime Laredo is het geworden. Ja. Het was een begin van een briljante carrière. Hij zat ook meermans in de jury van de vioolwedstrijd. En dit jaar was hij dus in Brussel, omdat zijn echtgenote Sharon Robinson in de jury zat.
1: Dat wist ik niet dat het... Maar ik heb het interview wel gezien. Ja. Het was heel ontroerend.
0: Dus dat is een kans die we niet konden laten voorbijgaan. Hier is dat interview.
2: When I came to Belgium, that was my first trip to Europe. Yes, and I came alone. I was by myself. This was before the days when the participants stayed with host families. Everybody was just on their own. You know, we all stayed in different hotels or pensions and so on. I didn't really know where to go. So I took a taxi to the office of the Concours. And I went and they were very helpful. And they gave me a list of pensions that they recommended. I just went to the first one that I found on the top of the list. The concerto that was written for us was by Darius Milhaud. It was called Concert Royal. And it was very difficult, very difficult. And we were all 12 of us, we were really complaining about it. And we were spending many hours at the Chapelle, many, many hours. And we learned it.
3: Do you think also it's a concert against the violin rather than a concert for the violin?
4: I'm afraid so, yes.
2: It was an unforgettable experience. It really, really was.
4: de grote internationale vioolwedstrijd, waar de eerste prijs dit jaar werd behaald door de Boliviaan Jaime Laredo.
2: Knowing Queen Elizabeth was one of the great privileges of my life, really. She was an extraordinary woman, very gentle, very kind, but very, she knew what she wanted, and she treated you as if you were an equal, you know? And of course, her having played the violin, she loved the violin. And I was so impressed that she came to every single day and stayed the whole day. And I, you know, she was not a young woman then, but she just loved it so much, and she loved the repertoire, and she loved all the different young players and so on. And when after the concours, I came to Belgium for many years, you know, 60 and 61 and 2 and 3 and so on, and I played concerts a lot, and it seemed like every time I came, I was able to go and visit her. And so this was one of the great joys of my life. After the concours, I made a trip to Bolivia, and the reception I got there was, you know, bigger than anything I'd ever imagined. They treated me, it was unbelievable. It was like I was like a hero. And there was a set of postage stamps that were issued with my picture, and you know, the president gave me a decoration, and it was very moving. I'll never forget it. The whole experience really kind of formed my life here. And I definitely owe everything that I've had, any kind of success that I've had in my life, it's because of the Queen Elizabeth competition. I think I would tell all young musicians that it's a very, very difficult life. It's very difficult to make it, but you have to want to do it more than anything in the world, and you have to have a passion for it, and you have to, you just have to feel like, I must do this or I will die. And if you have that, I think that's the most important thing.
0: Jaime Laredo, Jaime Laredo. Het is iemand naar wie je zou blijven luisteren, want ik denk dat hij een vat van verhalen is. Wat een carrière. Je kan trouwens in La Paz nog altijd naar de arena gaan die zijn naam draagt. Jaime Laredo Arena. Vivian, iets heel anders. We hebben het altijd over cellisten en hun relaties met hun instrumenten. Maar welke relatie heb jij met je boog?
1: Ah, strijkstok. Ik kan niet zeggen enige verschillende strijkstokken, maar een strijkstok is inderdaad heel belangrijk, ook voor violisten uiteraard. Het verhoogt het spelgemak, dus het speelcomfort moet je zoeken, maar ook de klank. Dus elke strijkstok maakt een andere klank op dezelfde cello. Dus het verschil is soms heel, heel erg groot.
0: Ja, want als wij kijken natuurlijk, dan zien we vooral die linkerhand en de vingers springen van snaar tot snaar. Mm-hmm. En allerlei acrobatieën uitoefenen. Mm-hmm. Maar welk van de twee handen heeft het eigenlijk het moeilijkst?
1: Ik zou zeggen alle twee, maar heel veel mensen onderschatten het rechterhand. Ze moeten trouwens totaal onafhankelijk zijn, maar ze moeten totaal synchroon kunnen samenwerken. Dus dat is al een contradictie op zichzelf. Maar het is, wij maken dus de toonhoogte is de linkerkant, maar de rechterkant, dus onze boog, beïnvloedt ook de intonatie.
0: Hoe lang duurt het eigenlijk om die volledige controle over een stok te krijgen?
1: Heel ons leven moeten we daaraan werken.
0: En het verschilt wellicht van stok tot stok ook nog eens.
1: Wel ja, omdat je moet een stok zoeken die past bij jou, maar die ook past bij de cello. Dus als je van cello verandert, moet je wellicht ook van stokken veranderen. En bijvoorbeeld als ik graag een stok heb, is het niet daarom dat mijn collega die stok graag zal hebben. Het moet echt samen passen.
0: Ja.
1: Het hangt af van het gewicht, want een cello is gewoon... Een stok is rond 80 gram, hè. Het kan een beetje lichter zijn. Als het te licht wordt, springt hem zeer gemakkelijk. Maar dan heb je minder sostenuto. En omgekeerd. Dus sommige mensen hebben graag een iets wat zwaardere boog. Maar je moet er vooral een boog zoeken die dus, waarvan het gewicht gelijkmatig verdeeld is.
0: Ja, heel boeiend. Ja. En over die cruciale boog of strijkstok had Clara de Dekker een interview met boogbouwer Rebecca de Bakker en met Benjamin Glorieux, cellist.
5: Rebecca, jij bent bezig aan jouw volgende boog?
6: Ja, dat klopt. Het is een vioolboog die redelijk net gestart is. Dus die is al wat ruw geschaafd, een beetje gebogen. En dan ben ik hier de eerste vorm en het hoofdje aan het bijsnijden.
5: Het lijkt mij wel echt prutswerk. Met heel veel concentratie.
6: Ja, klopt helemaal. We werken eigenlijk tot een honderdste van een millimeter, toch wel.
5: Ja, ik zie hier veel hout.
6: Dus je hebt het inderdaad het Pernambuco-hout. Dus een tropische Braziliaanse houtsoort. We houden van dit hout omdat het zoveel speciale eigenschappen heeft die dat het zo goed of zo geschikt maakt om bogen te maken.
5: En ik heb ook gehoord dat er alleen maar haar van hengsten kan gebruikt worden.
6: Dat klopt. Dat is omdat de merrie daar eigenlijk anders op plast en dat het afbreekt.
5: Het ziet er wel heel dik haar uit. Mag ik daaraan voelen?
6: Ja, zeker.
5: Wauw, amai. Ik zou willen dat ik zo'n haar had. Ja, en stel, ik wil nu die boog die je in je handen hebt kopen. Hoeveel zou mij dat kosten?
6: Nu ligt de prijs rond de 4.000. Van de meeste moderne boogbouwers is het ergens tussen de 5.000 en 10.000. Ik ben nog eerder aan het begin van mijn carrière, dus dat gaat nog rustig omhoog, om het zo te zeggen.
5: Wanneer jij nu een boog aan het maken bent, Rebecca, weet je dan al hoe dat die gaat klinken?
6: Ja en nee. Natuurlijk hebben we altijd iets in gedachten op voorhand. Maar hoe dat het uiteindelijk echt gaat zijn, dat weet je pas als de boog echt af is. Bijvoorbeeld de densiteit van het hout, de geluidssnelheid enzovoort, die gaat al deels bepalen of dat de boog eerder projectie of eerder naar de warme kant gaat zijn. Hetzelfde met hoe de vezels in de boog eigenlijk lopen, heeft ook invloed op de klank. En het voornaamste toch wel, zou ik zeggen, is de curve van de boog. Als die iets dieper is hier of iets dieper daar, dan ga je dat heel veel merken effectief aan zowel de klank als vooral de bespeelbaarheid voor de muzikant.
5: Supermooi, Benjamin, maar ik moet toegeven, ik ben eigenlijk alleen maar op de boog aan het letten deze keer.
7: Ik begrijp het.
5: Ja.
7: Want de boog is, ik denk wel, een beetje belangrijker, als ik dat durf zeggen, dan de cello. We hebben zo'n focus op de cello, maar de cello is inert, zou je kunnen zeggen. Hij beweegt niet, hij klinkt niet.
5: Nee.
7: Zonder de stok.
5: En hoe kies jij dan de juiste stok voor jou?
7: Ik ben daar redelijk filosofisch in. Ik hou van het mysterie dat rond de stok hangt. En ik geloof ook dat een stok eigenlijk naar jou komt. Maar dan nog is het zo subtiel welke stok precies uitdrukt wat jij dan als kunstenaar wil uitdrukken. Mm-hmm. Dat je dat eigenlijk ook een beetje moet zien als een zoektocht die nooit stopt.
5: Benjamin, we hebben hier een paar stokken ook van Rebecca liggen.
7: Fantastisch.
5: Gaan we eens testen?
7: Graag.
5: Allee, jij gaat testen. Alsjeblieft.
7: Oula. Een andere. Ah, veel helderder, toch? Hij zingt iets minder dan de vorige. Ik neem hem nog een keer terug. Ja, daar moet ik geen moeite doen om te zingen. Hij doet het voor mij.
5: Handig, hè?
7: En de andere is zo... Ja, hij is toch een beetje strenger of zo. Het is echt een soort identiteit. Heel subtiel lijkt het nu. Maar dit kan je echt... Bijvoorbeeld die met het rode en die met de groene omwinding. Die kan je eigenlijk echt... Ik denk... ontwikkelen. Of jouw relatie als cellist met zo'n boog kan je ontwikkelen. Het is eigenlijk een bloesem in de knop. Dit wordt nog een bloem. Maar je voelt al een identiteit, een paspoort van... Dit wordt zijn algemene waarschijnlijk wel karakter. En dan moet je samen op reis.
5: Een relatie eigenlijk, zo klinkt het bijna.
7: Helemaal. Absoluut. Een soort driehoeksrelatie natuurlijk.
0: Ja, dat heeft hij goed gezegd. Benjamin Glorieux was trouwens jurylid in de eerste ronde en de halve finale. En we hopen natuurlijk dat zo de nederige boog in de toekomst toch wat meer aandacht zal krijgen. Vivian, we gaan luisteren zo meteen naar Ettore Pagano. Hij mag de komende 4 jaar spelen op die cello van Pablo Casals, de Matteo Goffriller. En hij gaat dat vanavond al doen.
1: Ik heb het gehoord. Ik vind het formidabel dat hij dat durft.
0: Ja, want hij heeft hem eigenlijk pas vorige dinsdag gekregen op de prijsuitreiking.
1: En naar mijn weten speelde hij dus op een moderne cello. Dus het is niet gewoon van op een oude Italiaan te spelen. Dus de overgang moet ongelooflijk zijn. Dus kan het alleen maar zijn dat de match werkelijk klopt. Dat hij ervan houdt, dat het hem ligt. Want anders zou je zoiets niet doen.
0: Want hoeveel tijd heb je zo nodig om je in een nieuw instrument in te werken?
1: Een nieuw of een ander bedoel?
0: Of een ander, zal ik zeggen. Niet modern, maar een ander instrument.
1: Wel, als de match er is, dan zou ik zeggen, ik heb dat ook gehad in de tijd dat ik mijn cello gekocht had. Die was nogthans nog niet goed afgestemd en zo, maar ik heb na 14 dagen een recital gespeeld. Op de radio zelfs. Ik kon er niet meer van weg, zie je?
0: Ja.
1: Dus bedoel, als de match er is, dan gaat dat redelijk vlug, dat je durft erop spelen. Maar natuurlijk, het duurt nog een hele tijd eer dat je, hoe zou je zeggen, heel het instrument kent en dat je jezelf volledig vrij kan zijn. Hij zal waarschijnlijk nu nog veel ontdekken. En het instrument zal hem waarschijnlijk veel klankkleuren doen ontdekken. En niet alleen klankkleuren, maar articulatie, alles. Zo'n instrument, hoe groter de persoonlijkheid van een instrument is, en hoe groter jouw eigen persoonlijkheid is, dat is dan echt wel zoeken. En geven en nemen.
0: Zou jij blij zijn om zo 4 jaar lang dat instrument te mogen bespelen?
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Wat is het eerste wat je erop zou spelen?
1: Bach natuurlijk. Mijn eerste paar open snaren, we zien hoe enzovoort. En Thailand, maar uiteraard Bach uiteraard.
0: Heb je een favoriete suite die je dan meteen uitprobeert?
1: Ik hoor enorm graag de vijfde ook. Maar dan moet je natuurlijk Sordatura beginnen doen. Dat zou dan misschien een beetje moeilijk zijn, maar misschien gewoon de doorgrote derde.
0: Ja.
1: Daar zijn zodanig veel open snaren al in en grote arpeggio's en het klinkt geweldig.
0: Ja, dit instrument heeft ongetwijfeld heel vaak Bach gespeeld. Merk je dat aan een instrument dat bepaald repertoire het beter ligt? Of?
1: Nee, maar een instrument is wel als het ware doortrild, zou ik zeggen, hè, van alles wat er opgespeeld geweest is. Dat is een feit. Je kan ook een instrument kapot spelen eigenlijk, maar dus een instrument heeft een verleden, vooral zo in. En alles wat erop gespeeld is, laat ons zeggen dat alle de vezels van het hout zijn al doordrenkt. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Met
0: zijn vibraties.
1: Met de vibraties, inderdaad. Ja. Maar dan ook natuurlijk met de temperatuurschommelingen en met de klimaatverandering. Alles zo'n instrument ondergaat eigenlijk wel.
0: En zelfs misschien met de sigaren van Pablo Casals. Er wordt wel eens gezegd dat er assen zelfs op de cello viel.
1: Maar ook het zweet, hè. Dat hebben we, het zweet en soms tranen, alles, het lichaamsvocht. Wij zijn wel in direct contact met een instrument, hè. Veel meer dan met een piano.
0: Ja, klopt, hè.
1: Dus ook het dragen ervan. Ik bedoel, het is wel een, hoe zou je zeggen, ja, je hebt een heel enige verbondenheid met zo'n instrument.
0: Ja, natuurlijk.
1: En op zo'n instrument 4 jaar mogen spelen, dan natuurlijk de dag dat je het moet teruggeven, is minder leuk.
0: Je weet wat het is, want je hebt je eigen cello waar je dan zo weg van was dat je er niet meer weg van kon. op een bepaald moment verkocht en op zoek gegaan naar een nieuw instrument.
1: Mm-hmm.
0: Lijkt me moeilijk als je al een hele carrière met dat instrument achter de rug hebt.
1: Absoluut, maar niets is onmogelijk.
0: Nee.
1: Zie je, dus inderdaad, na 30 jaar heb ik voor bepaalde redenen moeten verkopen. En dan heb ik gedacht aan een modern instrument, maar dat lag me niet. Die sprong was te groot en dan ben ik een Mirmont gevonden. Dus een andere soort klank, 150 jaar jonger, maar toch ook.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Parijs, dus een andere school, een andere filosofie, een andere manier van klank maken. Dus ik heb er ook weer veel mee geleerd.
0: Ja.
1: Heel veel mee geleerd.
0: Over jezelf en ook weer moeten zoeken.
1: Absoluut.
0: Naar een speciaal geluid. Ja, de collega's van RTBF die hebben Ettore Pagano gevolgd in de eerste dagen na zijn overwinning. En jawel, hij speelt ook in de reportage op die cello van Pablo Casals.
1: Benieuwd.
8: Sarabande from the third suite of Johann Sebastian Bach. This is one of the calmest pieces ever, and I feel very calm right now after the storm of the competition. I want to be relaxed while playing. And also, since today I will take the Casals cello, it was the first one to record the Bach suites. So I just now train to finally play on the cello. Bach. I didn't sleep the first night after the performance because after so much effort you put in this competition, you realize it's suddenly over. You don't have to play any more notes in the competition after millions of notes. My favorite period is probably the Russian 20th century music, so also Prokofiev, but especially Shostakovich and every other Russian composers. I also played Zhnitke in the semifinal, which is an incredible sonata. But in general, I have to add Bach, of course, is like the Bible of the music in general, not about the cello. And I love a Belgian composer, César Franck. I love him, his organ music, his choral music. I think he's the composer who gets closer to Bach in a way if you take the harmonies, the vertical part of the music. The Belgian chocolate, but I have to say it's incredibly good. Also, my family fed me with a lot of chocolate in these weeks, also because, you know, it helps to practice better in a way.
9: Bonjour.
8: Bonjour.
9: Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous?
8: Sorry, I don't speak French, but nice to meet you.
9: Nice to meet you also. Do you like Belgian chocolate?
8: Yes.
9: You are in the right place
8: yes.
9: today. Why? Because we heard the coaster.
10: Hello, nice to meet you. Buongiorno.
8: Buongiorno. It was the main companion in the chapelle for me.
11: Okay. We work only with origin chocolate. For example, if you, the Calabria, it's with honey from Calabria.
8: Oh, yes. So I'd love to taste them all and to bring in Italy some of them.
11: Okay, that's very good.
8: Do you have something from Rome? I'm from Rome. Rome.
11: What is typical from Rome?
8: Yeah, indeed. Carbonara chocolate.
11: Yeah. That's...
8: Thank you.
11: Please. You're going to see if you cut it in two, in the middle you have the very fine layer of the fruit.
8: Mm. You see? Very thin.
11: Yeah, very thin. But so that's important. So, mm-hmm.
8: Wonderful.
11: Proficiat, congratulations. Yes, I saw it on television. It was amazing. I don't know nothing about the...
8: It's the same for me. I don't know how chocolate is made, but I like it. But and you like music, but you don't know how it's made.
11: Very so beautiful.
8: When you don't understand something and you like it, it's the best way to like it.
11: But I make a present for you.
8: Oh, thank you so much.
11: Special for you.
8: Thank
11: it was impossible to make a cello in chocolate, but I make an Italian scone. So with the high quality of an Italian, you see it, our dark truffles, and inside a beautiful mix of the chocolates.
8: I love them.
11: That's
8: thank
11: for
8: you so
11: you.
8: Much.
11: That's my present, especially
8: thank
11: made for you.
8: So
11: you. With all pleasure. Thank you.
8: So much. Here I had beautiful moments where speaking with the others at 2 a.m. after practicing 12 hours in the day, telling some inner secrets between us. And I think the most beautiful thing about this competition, of course, about apart from the prize and the experience, is to finally have 11 more friends. Of course, we are competitors, but at some point, without the socials, without internet, you forget that you're competitors because you just think it's a concert at the end, the final round.
12: Wow.
8: And especially with the contemporary piece, I was quite wondered by the fact that we were helping each other with fingerings, bowings, interpretations. I expected something different, I have to say, in a bad way, but it was extremely positive.
13: First prize, Ettore Pagano.
8: The competition itself really helps the winner and the prize winners to build a career. So, also with the loan of this incredible instrument, it's life-changing in many ways, I would say. I have to born again as a musician, as a person, to create a new version of myself, more as an artist now.

0: this beautiful, charming sound is something that is penetrating my bones when I play it. It's going in my chest, in my belly, in the whole body. There is a different vibration. So I'm just very honored to play this instrument for the next 4 years, and I think I will learn a lot from it.
1: Ettore Pagano, het is heel gelijklopend, Vivian, wat hij vertelt over het vibreren in je hele lichaam en het leren van een ander instrument. Ja, erg mooi. We gaan hem zo dadelijk horen in het eerste celloconcerto van Shostakovich.
2: Ben benieuwd.
1: Maar eerst dus Taeyong Kim met het eerste celloconcerto van Saint-Saëns, waarvan je daar straks al zei, ja, mensen denken soms dat het gemakkelijk is, maar dat is het niet echt.
2: Het is niets is gemakkelijk, maar het is een van de minder moeilijke concertos vergeleken met Dvorak bijvoorbeeld of Shostakovich of Prokofiev symfonie concertant. Maar de meeste mispakken zich aan de finale, want de finale is echt verraderlijk. Het is allemaal vlugge loopjes en met heel tonale, dus de dubbelgrepen zijn sixten en octaven en zo. Maar ik denk dat die dat wel zeer goed zal doen, want dat doet ze graag.
1: Ja, ze doet dat graag. Dus,
2: maar gemakkelijk is het zeker niet. En ook de eenvoud van dat tweede deel, het minuet, het Franse minuet, dat moet echt gedoseerd zijn. Soms wordt dat vulgair.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live.
3: Zo jaar na jaar Tchaikovskis hebben in de pianowedstrijd. Ja, in de vorige editie hadden we geen enkele. Ja, hier hebben we nu Lutoslavski, waarmee toch al twee keer hoog gescoord is.
4: Absoluut.
3: Zou het kunnen dat we daardoor meer Lutoslavskis gaan horen de volgende...
4: Dat zou kunnen, maar ik bedoelde niet mode in de zin van wat er op een wedstrijd gespeeld wordt. Ik bedoelde mode algemeen in de cultuur, in de muziekprogrammatie gewoon.
3: Ja.
4: Dat dus bijvoorbeeld, er wordt nu heel veel aandacht geschonken aan oude muziek. En dan heel erg hedendaagse muziek. En dan de kanjers van werken natuurlijk. En Saint-Saëns celloconcerten wordt wel geprogrammeerd. Mm-hmm. Dat wordt dikwijls gespeeld en dikwijls... Het blijft een heel mooi concert. Hij heeft er twee gemaakt. Hè?
3: Ja, ja, ja.
4: Want dat andere wordt bijna nooit gespeeld. Ik heb het gestudeerd, maar het is minder mooi. Je hebt ook een dubbel concert op de Muse et la Poète van Saint-Saëns voor viool en cello. Maar ja, dat het nu niet gebracht is hier. Maar ik bedoel de mode in de zin van wat... Mm-hmm. Wat interesseert de mensen nu?
3: Ja, in dat opzicht lijkt de cello-wedstrijd wel een motor voor hedendaagse
4: muziek. Absoluut. En dat komt natuurlijk omdat wij veel minder repertoire hebben dan de pianisten. Hè? En dan, we hebben dus al geen Mozart, we hebben geen Beethoven-concerto, behalve triple-concerto. Dus we beginnen eigenlijk al later. En er zijn... Mede door Rostropovich natuurlijk en ook Starker, maar door die grootmeesters. En zijn er veel concertos geschreven voor hen.
3: Ja, natuurlijk.
4: Met name in de 20e eeuw. Dus daardoor is ons repertoire is enorm verrijkt en uitgebreid. Doordat de cellotechniek zoveel verbeterd is. En dat begint dankzij Casals en toen in de tijd ook Feuermann.
3: Ja.
4: En hoe beter dat de instrumentisten kunnen spelen, hoe beter dat de componisten vrij zijn om...
3: Ja, natuurlijk.
4: Om te schrijven voor hen, zeg je.
3: Ja, want het is toch opvallend dat de vorige editie Hayoung Choi als eerste ooit won in de wedstrijd met een werk uit de 20e eeuw.
4: Ja. Maar de Lutoslavski was wel al gespeeld geweest in Finland in de wedstrijd.
3: Ja, maar hier
4: ook,
3: binnen de koningin.
4: Hier nog niet. En dat was heel moedig van haar en ze heeft het prachtig gedaan. Ja.
3: Ja, ik weet dat juryvoorzitter Gilles Duur zei... Ja, de wedstrijd is eindelijk de 20e eeuw binnengestapt.
4: Ja.
3: Ja. Nu ook, en je merkt wel, van editie tot editie wordt er weer gesleuteld aan het reglement en aan de stukken die ze moeten instuderen. Je vindt dat een goede zaak. Dus geen Haydn bijvoorbeeld tijdens de halve finale, maar dan drie andere concerto's, klassieke concerto's.
4: Ik vind het een goede zaak dat de wedstrijd iedere keer weer brainstorming doet en verandert van mening als het nodig is. Dat vind ik.
3: Ja. Dat is applaus voor de muzikanten van Brussels Philharmonic. Ja, dus je vindt het een goede zaak dat de wedstrijd daar ook voor heeft.
4: Ik vond het wel jammer dat er geen Bach meer was. Daar ben ik niet mee akkoord. Ik begrijp heel goed de beweegredenen, maar dat kan je discussiëren. Dus ik hoop dat ze op hun standpunt terugkomen.
3: Huh? Wel, in elk geval, als ze kijken naar of luisteren naar dit programma, dan heb je je punt gemaakt. Bach was zeker in de eerste editie een heel duidelijke proef om te schiften, merkte je. Ja, je kon meteen horen of iemand met stijlgevoel Bach speelde of niet.
4: Ja, maar dat kun je met andere muziek ook. Ik bedoel, zoals we bijvoorbeeld de Boccherini opleggen. Ze zeggen, je moet de Wakelman-editie nemen. Dat is dan al een manier om te zeggen, wij willen Boccherini op die manier. Ze zouden kunnen zeggen, met Bach ook, we willen die of die editie. Dus bedoel, het gaat niet helemaal niet meer op. Je mag Bach niet als een outsider zien, maar als de vader van alle muziek.
3: Ja, de Bijbel, hè. Zoals Ettore Pagano het
4: Ik hoop dat er nu iemand Bach gaat spelen als op Bies of zo. Maar ook met die Haydn en zo, je kunt daar allemaal over discussiëren, maar ik vind het goed dat ze proberen het repertoire uit te breiden. Dat vind ik zeer goed.
3: Ja, en het viel ook wel op in die eerste ronde. De keuze, je moest Boccherini spelen, een van de sonates. We zien trouwens op het podium ook Karel Steilaert zitten, die enkele mensen heeft begeleid in de eerste ronde. Maar verder konden ze kiezen tussen Nadia Boulanger of Kaya Sarriaho.
4: Ook... Ja, en ook nog die Roslavetsa.
3: Ja.
4: Dus dat vind ik zeer goed. Maar dus die keuze van Haydn weg te doen en Kraft en die drie concertos, dat zijn nog

0: zoveel andere concerto's. Mm-hmm. Dus ja.
1: Denk je dat het een ander profiel van kandidaten aantrekt? Zo'n ander reglement waar je nu eens niet Haydn, wat nee, de meeste in hun portfolio
0: bezit. Ik denk dat de naam en de draagwijdte van de wedstrijd, dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk.
0: En de Elisabeth-wedstrijd is nog altijd samen met Tchaikovsky.
1: Ja.
0: De grootste.
1: Iets wat we ons ook afvroegen, ja, vorige week is beslist dan in samenspraak met de wedstrijd. Mm-hmm. En ik vermoed ook met de intendanten van de orkesten. Welke concerto's ze gaan spelen op die laureatenconcerten? Je moet die natuurlijk ook wel in je repertoire hebben zitten, want op één week krijg je dat toch niet ingestudeerd, hè?
0: Nee, natuurlijk niet, maar ik vind het wel bijzonder en ik vind het normaal eigenlijk dat als men zo'n niveau bereikt, dat men dan toch wel nog iets anders op het repertoire heeft. En dat is dus wat men moet vragen nu aan die jonge mensen, dat ze meer en meer en meer repertoire klaar krijgen. En dus,
1: heb jij al leerlingen of studenten voorbereid op wedstrijden?
0: Nee, ik heb,
1: dat heb je nooit
0: dat
1: gedaan.
0: Dat geluk heb ik niet gehad, wel op wel ander niveau en zo, maar voor een Elisabeth-wedstrijd heb ik
1: hoe zou,
0: die kans niet.
1: Hoe zou jij dat aanpakken? Hou je dan rekening met het profiel en het temperament van een student om dingen te kiezen, een concerto?
0: Ah ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar in wat zijn ze het best? Wat zijn hun troeven eigenlijk als ze een wedstrijd wil winnen?
1: Ja.
0: En dus, ja, dan zou je met hen spreken van...
1: Tuurlijk. Daar zijn de koning en de koningin. En dan gaan we luisteren.

0: En ook Taehyung Kim heeft ook een staande ovatie gekregen. Het vorstenpaar in pluis. Het is natuurlijk een avond vol generositeit voor wat die mensen hier gepresteerd hebben een hele maand. En daar komt Taehyung Kim nog eens het podium op. Terecht, nu mag het. Voor een tweede doekje. Ze heeft zich met jeugdige brani in dat celleconcerto van Saint-Saëns gesmeten. Het is ook een concerto dat korter is dan de grote kleppers die op de wedstrijd gespeeld worden. Maar inderdaad, charme is er nodig en een razend moeilijke finale, zoals Vivian Spanhoge daarnet gezegd heeft. Goed, dat was Taehyung Kim. Ondertussen wordt het podium nog heel even omgebouwd voor het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Vivian, Ettore Pagano zal het spelen. Het is ook een van jouw favoriete werken.
1: Ja, absoluut. Van vele cellisten, hè, met recht en reden. Hè. Het is een heel ijzersterk verhaal, van begin tot het einde. Het brengt de cello heel erg goed tot zijn recht. Je hebt dan natuurlijk die prachtige kantilene, dat middendeel, die uitmondt op die prachtige cadens, waar je eigenlijk wel 5-6 minuten...
0: Dat is een uitputtingsslag toch wel, voor de cellist.
1: In het vioolconcert is dat ook zo. Hè. Dus, maar dat is formidabel hoe dat Shostakovich dat gemaakt heeft van die... Ja, van die diepe kleur van die ellende van het tweede deel eigenlijk. Van ellende, ik bedoel, het verdriet. En dan moet je de spanning helemaal opbouwen. Stukje bij beetje opbouwen. En dan krijg je die uitbundige finale.
0: Ja.
1: Dat is prachtig.
0: Daar is hij. Met de cello van Pablo Casals. Heel benieuwd hoe die zal klinken in dit meesterwerk van Shostakovich.

Otto Roof, Pagano en de cello van Pablo Casals. Want ook dat is toch wel geweldig om die voor het eerst weer te horen. En met de paukenslagen is ook een officieel einde gekomen aan deze wedstrijd. Al hopen we natuurlijk dat er toch nog een disnummer komt.

Ettore Pagano, de winnaar van de derde cello-editie. Een heel mooie feestelijke editie. 75 jaar koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar ook 150 jaar Pablo Casals en koningin Elisabeth. Reden genoeg om te feesten. En ik denk dat Ettore Pagano een verdiende winnaar is. Ondertussen zijn hier op het podium 3 bankjes of stoelen bijgezet. En denk ik dat we ons mogen verheugen op de komst van de 3 eerste prijswinnaars. Ettore Pagano, Taeyong Kim en Leland Coe. En ik heb me laten vertellen dat Leland Coe een bewerking heeft gemaakt van een werkje van Antonin Dvořák.

Drie fantastische finalisten. Die, u heeft het misschien herkend, het thema uit het tweede deel van Dvořáks 9e symfonie speelde. Het is een bekend Amerikaans lied geworden, Going Home. Maar ik weet niet of ze zo snel naar huis zullen gaan, deze drie laureaten van de wedstrijd. Want er staat nog een groot gevulde, of goed gevulde concertkalender te wachten.

En het publiek krijgt er niet genoeg van. Dus met een beetje geluk krijgen we nog een tweede bisnummer. En daar zal Vivian Spanhooge heel blij om zijn. Want als ik mij goed heb geïnformeerd, wordt dat Bach.

0: een mooi moment. We sluiten met een orgelprelude, een koraal van Johann Sebastian Bach. Ich ruf zu dir. Gespeeld door de eerste drie laureaten van deze derde cello auditie. Ettore Pagano, Leland Koh en Taeyeon Kim. En het was Leland Koh die voor de arrangementen zorgde van zowel het werkje van Dvorak, de eerste toegift, als het stukje van Bach. En ook het orkest neemt dankbaar het gulle applaus in ontvangst. Het was een erg mooie avond. Er worden ook zakjes aangevoerd. Ik mag hopen voor Ettore Pagano dat die gevuld zijn met Belgische chocolade. Sami Rachid, de dirigent, is ook in zijn nopjes. Ik denk dat het een erg mooi concert was. En ook de koning en de koningin staan nog altijd rechtop te klappen in hun koninklijke loge. Morgen staan ze, denk ik, in Leuven. De dag erna in Hasselt, als ik het goed heb. En zo gaat het nog een hele tijd door. Want hoewel het eerste busnummer Going Home was, denk ik toch dat deze laureaten voorlopig nog niet naar huis kunnen. De koning en de koningin daarentegen, die zijn ondertussen stilaan de koninklijke loge aan het verlaten. Ja, en hiermee zetten we dus een punt of een uitroepteken achter een erg mooie editie. Ettore Pagano, Taeyeon Kim en Leland Koh hebben zich een plaatsje veroverd in de geschiedenis van deze roemrijke wedstrijd. Het was een bijzonder mooie editie van een erg hoog niveau en heel wat cellisten, jonge cellisten hebben we leren kennen van wie we hopelijk in de toekomst nog meer zullen horen. En ik wil u toch in bijzonder Vivian Spanhoge bedanken voor die deskundigheid waarmee ons zowel in de halve finale als in de finale hebt begeleid. Vivian, het gaat je goed. Ik weet dat jij nog heel veel plannen hebt, nog dingen gaat opnemen. Ja. Dus we blijven uitkijken naar die cd's en die opnames. En we hopen natuurlijk dat je er binnen 4 jaar terug bij zal zijn.
1: Veel plezier.
0: Goed, en ook u natuurlijk. Veel dank dat u erbij was, dat u niet alleen de wedstrijd, maar ook dit slotconcert nog samen met ons hebt beleefd. En nu gaan wij dus op naar de wedstrijd van volgend jaar. Dan is het aan de zangers in 2027. Heel fijn dat u bij ons was. Ik wens u nog een heel fijne nacht. Tot de volgende.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Aan de vooravond van de start van het WK voetbal in Mexico, de VS en Canada, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino een pluim op zijn eigen hoed gestoken en op die van de Amerikaanse president Trump. Zo noemt Infantino de wereldbeker het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid en zonder Trump was de organisatie niet mogelijk geweest. Maar Dominique de Pre, Infantino gaf op de persconferentie wel toe dat er wat moeilijkheden zijn geweest en hij ging in op 3 hete hangijzers.
1: Ja, zoals met de visa voor de spelers van Iran, waarmee VS in oorlog is. De selectie moest het basiskamp verhuizen naar Mexico, maar Iran doet mee, zegt de voorzitter, en dat is heel wat. De zaak van de Somalische scheidsrechter die de VS niet binnen mag en naar huis moest, noemt hij ongelukkig. Wij bepalen niet alles, zegt Infantino, met een knipoog naar Trump, die in december nog de FIFA-vredesprijs kreeg. De voorzitter verdedigde ook de hoge ticketprijzen. 6 miljoen kaartjes verkocht, zegt hij. Nog nooit was de vraag zo groot. En de gemiddelde prijs is $500. Dat is volgens Infantino lager dan bij andere sportwedstrijden in Noord-Amerika.
0: Dank je, Dominique. De eerste wedstrijd op dat WK is gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie en die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij, en hij noemt die ontmoetingen nu een groot fout. En nadat alle contact was verbroken, zette Epstein Gates onder druk. Bill Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigen, ontkenden dat. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd die opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la Voix, als zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In Barcelona heeft de paus vanavond een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Antoni Gaudí ingezegend. Paus Leo is in Spanje voor een bezoek van 7 dagen. Uitleg door Koen Braakman.
2: In de naam van het Padre, del Figlio, del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife en daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland en Brazilië. Het weer nog. Vannacht is het wisselvallig met soms felle buien en fris tot 11 graden. In de ochtend opklaringen in het westen en het centrum. Na de middag zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Bij temperaturen tot 17 graden. Zo woensdag 10 juni zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara, live.